0: Zie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn opgelegd. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor de sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. In de Eredivisie werden afgelopen avond nog 3 wedstrijden gespeeld. En AZ staat nu bovenaan in de competitie, doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel 3-3. Het weer is bijna overal droog, alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. De komende dag in het noorden opnieuw kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Luister iedere woensdag.
4: Ja, oké. Okay, ja, ja. Ja. Oh, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
5: Wat een introductie. Ja, Remy Sambo.
6: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
3: Ja, dat was leuk.
6: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
7: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens. Wist je dat?
3: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.
9: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in de nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
10: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. Een man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer stopte de man en ging de andere toerist alleen verder. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij doodgevonden. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Het weer, het is bijna overal droog. Alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op regen. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in de nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
3: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
5: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
6: Geen idee wat ik doe als ik in mijn hoofd ga. Als ik val, hoe moet ik dan opstaan? Ben het even allemaal kwijt. Al weet

Yeah! Fout aan. No, kom je alleen aan de fout aan. Dat lukt me loopstraan aan zo'n ding. Mi lobstrana me rogo mi monina me go spelling ya. Yeah. Yeah,

Punto me pone como Robocop.

omdat de computerschrijving een volg systeem van inschrijving, van registratie. Dus bijna je noemt maar potie anoniem. Dat je 107.9 maakt.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een 68-jarige Franse toerist is in Death Valley in de Amerikaanse staat Californië overleden door de extreme hitte. De man en een andere Franse toerist kwamen met hun auto vast te zitten op een afgelegen weg. Te voet gingen ze verder, terwijl de temperatuur opliep tot 46 graden. Na 2 kilometer moest de 68-jarige man opgeven, de andere toerist wist wel hulp te vinden. Reddingswerkers vonden de man later dood terug. De parkautoriteiten waarschuwen bezoekers dringend voor de hitte en de grote afstanden. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakambaru-spoorweg herdacht en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. De spoorlijnen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door krijgsgevangenen en dwangarbeiders. Tienduizenden mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie ook zeker 3000 Nederlanders. De Japanse ambassadeur legde een krans bij het monument op landgoed Brombeek. Zijn aanwezigheid ligt gevoelig, maar de organisatie ziet het als een stap richting erkenning en verzoening. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. 2 bemanningsleden zijn inmiddels gered, naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de Golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. En Iran legt de schuld voor de wereldwijde angst voor kernwapens bij de Amerikaanse president Trump. Volgens topadviseur Rezaei heeft Trump een situatie van nucleaire onveiligheid gecreëerd, ondanks dat hij juist zei dat hij wilde voorkomen dat Iran een kernwapen zou krijgen. Tijdens de oorlog met Iran werden daarom Iraanse nucleaire installaties gebombardeerd. Iran waarschuwt nu dat het Amerikaanse beleid andere landen juist kan aanzetten tot het ontwikkelen van kernwapens als afschrikking. Het weer redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Overdag krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Oké, beste luisteraars, goedemiddag en wees welkom. Dit is Smart Radio, Norman van Gom is de naam. En ik ben er tot 5 uur. Dat is een aardige rit. U bent beland in het programma Marticipatie, Improvisatie. We kijken naar de toestand in de wereld, oorzaak en gevolg. Alles bespreken we. Ik kom net uit Zuidoost. Daar is Maxima, prinses of koningin Maxima. Die hier loopt rond in Zuidoost. Kijkt naar de problemen. Ze wordt ingelicht. Schuldhulp. Mensen zonder woningen. Allerlei zaken. We deden verslag. Samen met Zuidoost TV en nog een paar andere. Maar ik moest me haasten naar de studio. Want we hebben hoog bezoek in de studio vandaag. En ik dacht, nou, Libby Maxima. We kunnen wat traag. Situatie waar. Wauw, ik ga Maxima toe. Nee hoor, ik maak maar een grap. Maar ze is inderdaad in de studio gearriveerd. Zo direct ook met de heer Patrick. Het is niet elke dag dat we een Surinaamse consul-generaal in de studio hebben. Volgens mij nooit eerder gebeurd. Dus dan schuiven we alles voor haar inderdaad, want ze is hier. Mevrouw Roseline Daan, in afwachting van de heer Patrick gaan wij alvast beginnen. En de luisteraars zijn nieuwsgierig. Ze zeggen, wat is dat? Soemaning, koningin. Consul-generaal. Roseline Daan. Wie is ze? Wat doet ze? Waar komt ze vandaan? Ik vraag meteen. Wilt u zich even voorstellen aan onze lieve luisteraars?
1: Goedemiddag, alle luisteraars. Inderdaad, Roseline Daan. Sinds maart in Nederland in de functie van consul-generaal. Ik kom natuurlijk vanuit Suriname. De achtergrond heeft meer een sociaal-maatschappelijk karakter. Management en psychologie. Daarnaast ook nog de diplomatieke training gevolgd en ook allerlei politieke trainingen. En ik ben in Nederland om onze Surinaamse burgers van dienst te zijn op consulair gebied en anderszins. Aangenaam.
0: Goed zo, mooi. En u werkt hard, want u bent hier en daar en overal. U bent meteen met een actie begonnen. We hebben het hier een paar keer bekendgemaakt. Het gebouw moest worden gerenoveerd. Dat is gebeurd inmiddels. Ja. Waar bent u nog meer mee bezig?
1: Ja, we zijn natuurlijk nog niet klaar met het gebouw. Daar gaan we mee door in fasen. En terwijl dat loopt, kijken we ook naar het ICT gebeuren. Omdat dat een heel belangrijk aspect is wanneer we het hebben over consulaire diensten. Althans, ik ben bekend met de klachten. Ik zal zeggen terecht. De klachten van geen bereikbaarheid of de lange duur voor bij paspoortaanvragen, PSA-aanvragen en dat soort zaken. Maar natuurlijk zijn Keulen en Aken niet op één dag gebouwd. Dus het vergt wat tijd om dat allemaal in orde te krijgen. En ik moet toegeven dat er een hele goede samenwerking is met onder andere minister Melvin Bova van Buitenlandse Zaken, die deze kwestie heel serieus neemt en tegen die achtergrond al instructies heeft gegeven ter verbetering van de ICT-faciliteiten.
0: Heel mooi, heel mooi. Straks gaan we verder.
1: Ja.
0: Want we gaan praten ook over iets dat aanstaande is, 18 juli.
1: Klopt.
0: Gebeurt er ook iets. Maar u bent vandaag hier op uitnodiging van de heer Patrick Richard.
1: Helemaal, helemaal.
0: Zo, want ja. Die heeft iets anders bedacht. Waar u heeft meegenomen in het project.
1: Ja.
0: Meneer Patrick, wees welkom in de uitzending. Goeiedag.
2: Goeiedag, Norman. Goeiedag, luisteraars.
0: Patrick Richard hoef ik niet meer aan de luisteraars voor te stellen. Want ze kennen hem al. Maar ze kennen hem als een zakenman. Maar hij heeft gezegd, wacht even, ik ga het nog breder trekken. Ik ga de Surinaamse ondernemers ook meenemen in mijn denken over Suriname.
2: Ja.
0: Vertel ons.
2: Nou, het is zover, moet ik zeggen. Mijn doel was het om minder te gaan doen. Minder te gaan ondernemen tijdens de zomer. De festivals een beetje loslaten. En dat wat ik heb opgebouwd wilde ik geven aan mijn brothers en mijn sisters die in Suriname hun producten met oorspronkelijke Surinaamse kruiden, oorspronkelijke Surinaamse grondstoffen maken. En een platform geven hier in Europa om ze te promoten.
0: Mooi, ja. Heel goed. Fantastisch zelfs. Wat gaat er gebeuren aanstaande zondag 12 juli?
2: Nou, aanstaande zondag 12 juli hebben we de opening van onze beurs. We gaan op het Kwaku Festival in mijn restaurant. Want ik heb letterlijk gezegd, ik geef mijn restaurant aan mijn bradas en mijn sisas. Ze krijgen de ruimte om daar hun producten te presenteren, te laten proeven. Ik heb één ondernemer meegenomen. Ze is vandaag aangekomen met Suriname Airways in Nederland, in Amsterdam.
0: Zo.
2: Het is dus warm, de zon schijnt nog.
0: Vandaag gearriveerd. Zo.
2: Ja, velen zijn vandaag aangekomen.
0: Oké.
2: Okay. Ja, dus we hebben zo meteen ook een... we mogen inbellen met de minister van een volkshuisvesting. We mogen inbellen met Jurgen Rijman en de ambassadeur.
0: Mm-hmm.
2: Die ook een stukje willen vertellen over de
0: kooi. Dan moet ik hem vragen om assistentie, man. Want nu waren we maar klaar. We moeten gaan bellen.
2: Ja, we moeten gaan bellen.
0: Oké, dat gaan we doen. Ja. Dat gaat lukken.
2: Ja.
0: Ja. Heel mooi, maar Surinaamse business paviljoen. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Nou kijk, ik heb jarenlang met heel veel regeringsleiders Suriname mogen presenteren bij veel activiteiten in het buitenland. Ik ben naar Cuba geweest. Ik ben naar Berlijn geweest. Ik heb jarenlang, dat weten de luisteraars ook, heb ik een vakantiebeurs gedaan. Als cateraar, als kok. En ik heb gezien dat we veel meer kunnen bereiken dan alleen vakantiebeurs. Of gaan naar Berlijn voor een beurs, een toerismebeurs. Ik heb gemerkt dat we op het Kwaku Festival een ieder bereiken. Mensen zijn gewoon blij als ze daar komen. En als mensen blij zijn, kan je ze bereiken.
0: Mm-hmm.
2: Dus ik heb mijn hart gemaakt ervoor. Ik heb ook gevraagd aan de organisatie van kijk, in hoeverre werken jullie mee als ik mijn tent, ik heb een 15 bij 15 tent, geef aan de Surinaamse ondernemers. Ze hebben gezegd, we willen jou. jij moet blijven, dat is belangrijk. Ik zei, oké, weet je wat ik doe? Ik blijf gedeeltelijk. En het restaurantgedeelte, mijn VIP-terras, geef ik op. En daar.
0: Oké, ja. Nu verstaan, nu begrijp ik je goed. Dus die VIP-tent, die sta je af aan de Surinaamse ondernemers.
2: Ja.
0: Want ik dacht van, oh, er zijn geen petsalons en dat soort zaken op Kwaku dit jaar.
2: Nee, dat krijg ik problemen.
0: Dat dacht ik al, dan gaat Kwaku niet door.
2: Nee, dan krijg ik echt problemen. Ja. Ik heb nu al mensen die zeggen van, luister, als je er niet bent, dan... Maar dat werkt ook niet, want ik ben en ik blijf een Suriname aan die gaat voor Suriname.
0: Oké, okay. Ja. Heel goed. Prachtig. En je hebt zwaar materiaal meegenomen. Je hebt gezegd, ik pak het meteen groots aan.
2: Nee, normaal. Ik ga mezelf naar voren trekken en dat is niet eerlijk.
0: Oké, vertel.
2: Ik was bezig en tijdens ik bezig was, heb ik natuurlijk, ik mocht voor onze huidige president, mocht ik op 25 november speciaal naar Suriname gaan en mijn lievelingsgerecht, of mijn populairste gerecht, klaarmaken voor hem.
0: Wat?
2: Dus ik heb een Srividesi petsalon ervan gemaakt. En daar had ik de beloof dat ik meer zou gaan doen. Want ze kennen me al natuurlijk. Ik heb vaker voor de Surinaamse regering dingen mogen doen. Maar in elk geval, daar had ik beloofd. En daar is het een beetje gaan...
0: Borrelen.
2: Triggelen, borrelen. Ik heb met de minister van Buitenlandse Zaken ook gesproken. 30 december heb ik ook mogen koken voor een boesa. En heb ik hem ook verteld, project verteld. Hij vond het geweldig. En toen ben ik gaan werken.
0: Zo.
2: En tijdens ik bezig was, heb ik aan deze geweldige mensen bijgekregen.
0: Zo.
2: TCT, Suriname Airways doe ik al jaren mee zaken. Mm-hmm. Een volkshuisvesting. En ieder vond het een mooi project.
0: Maar dat je de ambassadeur en de consul-generaal ook zo ver krijgt om mee te gaan in het project. Alhoewel, ze willen graag met alle Surinamers werken, met name de ondernemers
2: ze
0: ook.
2: Ze staan open, ja.
0: Mevrouw Daan, wat vindt u van dit allemaal? Hoe reageert u hierop?
1: Geweldig initiatief. Sinds ik met Patrick ben begonnen, in gesprek ben geweest over dit initiatief, heeft hij me praktisch niet losgelaten. Of het nou 's morgens is, 's middags of middernacht. Toch, die telefoontjes gingen steeds over en weer afstemmen. Ja. Wat is de volgende stap? Wat kunnen we doen? Ga je dit voor me lezen? Eigenlijk moet ik het zo zien, hè, Patrick. Ik ben in functie consul-generaal, maar in deze was ik zijn secretaresse.
2: Zelfs meer dan mijn secretaresse. Ja, dat vond ik ook mooi. Want kijk, het is, Surinamers houden ervan als dingen goed gaan. Dan worden dat die trekken.
1: Dan let je niet meer op functies.
2: Precies. En ja, dat vond ik zo mooi bij u. En ik ben heel blij, moet ik zeggen. Ik wil u bij deze ook bedanken namens de Surinamers. Want u doet het voor haar en al de collega's die komen. En dat hebt u geweldig gedaan. Dank u wel. Echt wel.
1: Ja. Nou, precies zoals Patrick het zei. Dat heb ik gaarne gedaan. Kijk, ik heb een slogan. Surinamers voor Suriname. En wanneer je gaat werken voor land en volk, leg je al je functies en dat soort van titels aan de kant. En dan ga je focussen op wat kan bijdragen aan groei en ontwikkeling. En dat is mijn main focus ook in mijn algeheel beleid en functioneren. Zodra een Surinamer naar het consulaat toe komt met een geweldig initiatief ten voordele van Suriname, ben ik ervoor te vinden.
0: Ja, dat is mij opgevallen, ja.
1: Ja.
0: Ik ben ook geweest bij een meeting daar, opening van de consulaat. Nou, allemaal ondernemers en bedrijven.
1: Precies.
0: Maar ook de gewone man van de straat, die was daar.
1: Absoluut.
0: Dus dat is een goede zaak.
1: Zeker.
0: Dat hebben we lang niet gehad in Nederland, hoor. Dat het consulaat zo open en toegankelijk is.
1: Ja.
0: Dat vinden we goed. Goed idee.
2: Er waait een nieuwe wind.
0: Dat is duidelijk het geval. En onze gast uit Suriname, wie is dat en wat doet ze?
3: Ik ben Ellen Tarquini. Ik ben getrouwd met een Italiaan.
0: Zo?
3: Ja. En ik ben teruggegaan naar Suriname. Ik ben bijna 11 jaar nu terug in Suriname. En mijn man was een ijsbereider in Nederland. En daarmee zijn we gestart. Ik heb het vertaald naar het Surinaams. Ik maak dus gelato met Surinaamse vruchten.
1: Okay.
3: Bijvoorbeeld Awara, Podosiri, Madame Jeannette, Mopee, Jamun, al dat soort vruchten. Want Suriname is rijk aan een diversiteit van vruchten. En daar wilde ik heel graag iets mee doen. En mijn man heeft de know-how. Dus dat was gauw gelinkt, hè?
0: Zo.
3: Ja.
0: U noemde iets aan het begin dat ik ken het niet. Wat maakt u?
3: Podosiri ice cream. Gelato is dat.
0: Gelato.
3: Italiaans ijs. Italiaans ijs, maar dan met Surinaamse vruchten.
0: Oh.
3: Ja.
0: Dat is mooi.
3: Ja.
0: Podosiri, wat nog meer?
3: Ja, podosiri, zuurzak, awara, marcousa, jamun. Wat hebben we nog meer? Pomisitaire, pomarak. We zijn dus nu gekomen met 7 smaken. Madame Jeannette ice cream heb ik ook. Madame Jeannette is de enige die een beetje geur heeft en een smaak. Dus daarvan hebben we dan ice cream gemaakt.
1: Staan jullie ook bij Wakapas?
3: Ja, klopt.
1: Ah ja,
3: klopt.
1: Daar ben ik er geweest.
3: Ja. Ja.
0: Oké. Okay. Nou, Patrick is druk aan het bellen, hoor. Volgens mij heeft hij contact. Maar dan moeten we de koptelefoons wel opzetten. Okay.
3: En het bedrijf heet Padre Nostro.
0: Padre Nostro.
3: Ja,
0: klinkt Italiaans.
3: Ja, het is Italiaans en het vertaalt naar Onze Vader.
0: Ah.
3: Want we hebben het gekregen van Onze Vader.
0: En de luisteraars en die Surinamers gaan voor het eerst... Nou, Podosiri.
3: Awara. Zuurzak. Ja.
0: Yo, dat is,
3: de meeste Surinaamse vruchten, daar maken wij gelato van, ijscream.
0: Hm. Dus. Interessant. Wie hebben we nu aan de telefoon, meneer Patrick? Heb je contact?
2: Ja, ik heb contact.
0: En de volume van je telefoon is hartstikke goed.
2: Zal ik het even
0: open? Helemaal?
2: Ja, open, ja.
0: Ja, dan hebben we contact. Hallo, wie hebben we hier? Horen we wat? Volume?
2: Even kijken, ik heb hem... aangeklikt bij jullie.
0: Dan moet hij binnen zijn.
2: Zal ik even zelf praten? Hallo, hoort u mij?
0: Ja.
2: Ja, goedemorgen. Ik ga jullie nog een keer proberen.
0: Oké, wat je kan doen, je kan hem op speaker zetten.
2: Op speaker, oké. Okay.
0: En voor je microfoon houden.
4: Ook
0: dat kan wel ook.
2: Hoort u mij?
5: Ik hoor u heel goed.
0: Oké, en wij horen u ook. Wie bent u?
5: Goedemorgen van hieruit.
0: Goedemorgen, we zijn nieuwsgierig. Met u hebben we het genoegen.
5: U spreekt tot de onderminister van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, mevrouw Danielle van Wint.
0: Heel goed. Mevrouw Danielle van Wint, u weet waarom wij u hebben gebeld en u gaat vertellen wat u van het initiatief vindt.
5: Ja, u heeft mij gebeld om te praten over onze participatie op Kwaku binnenkort. Laat me alvast anders groeten hoor. Ik kom zo binnenstappen. Maar ik ga toch even op mijn manier, want die Odi dapi aan onze Sranam Bradas en Sisas aan de andere kant. Maar ook gewoon aan de Nederlandse gemeenschap in het bijzonder. Het is mijn eerste keer dat ik u spreek van hieruit. En ik wilde het toch even op deze manier doen. En terug naar waarvoor u mij heeft gebeld. Overigens, ik hoorde de CG haar stem ook even. Ook een speciale groet aan mevrouw Roseline Daan.
1: Odi Odi Sisa.
5: Mijn body was sweet Odi Sisa. Blij u weer te horen. Klinkt zo dicht bij mij.
1: Ja.
5: We gaan terug naar het onderwerp. Het zal de eerste keer zijn dat het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zal deelnemen aan het Kwaku Festival. In samenwerking met meneer Richards, met de consul en ook met onze ambassadeur willen wij presenteren wat wij voor het ministerie en voor het land als het gaat om de volkshuisvesting hebben uitgezet en waar we naartoe willen in de toekomst. En natuurlijk hebben we daar hulp bij nodig. We zijn op zoek naar partnerschappen. En niet alleen voor de directe bouw, maar het gaat ook om kennisuitwisseling, het gaat om innovatie, het gaat om ondernemerschap, het gaat om wijkontwikkeling en totale community development in bestaande en in nieuwe projecten die wij aan het uitzetten zijn. Dus dat is wat ik voornamelijk daar kom presenteren. En ik hoop dat ik met heel veel voorstellen en aanbiedingen op zak terug kan komen. In ieder geval staan wij open voor de samenwerking.
0: Mooi hoor, klinkt goed, mevrouw Daan.
1: Ja.
0: Dit is uniek.
1: Ja, absoluut. Zoals ik mijn collega onderminister ken, is dat de passie. De passie is inderdaad bij herhaling om Suriname en Surinamers van dienst te zijn. En we staan inderdaad open voor voorstellen. We gaan er niet vanuit dat we de wijsheid in pacht hebben. Vanuit de regering, CQ, onze respectieve organisaties, doen we een aanzet. Maar als en wanneer burgers ideeën hebben, willen we ook naar die ideeën kijken, willen we ook naar die voorstellen kijken en matchen, zodat we in elk geval kunnen uitvoeren projecten die een breed draagvlak genieten.
0: Goed zo. Wat geeft u mee aan de Surinamers in Nederland?
5: Ik roep ze op. Ik roep ze op om onze stand massaal te bezoeken. Om met ons in gesprek te gaan, het contact naar elkaar toe te verkleinen. En dat we zonder vooroordelen en zonder negatieve ervaringen een nieuwe weg opslaan. Dat wij inderdaad gaan kijken waar onze overeenkomsten liggen, waar onze bottlenecks liggen. En dat we ze met gemeenschappelijke zicht op verheffing van Suriname gaan verleggen. In ieder geval, ik zal daar zijn, wil persoonlijk met iedereen die daar behoefte aan heeft in gesprek gaan, de ideeën meenemen en uitleggen waar wij de ideeën kunnen matchen. We gaan onze uiterste best doen om wat te maken van de voorstellen, de aanbiedingen en alle kennisuitwisseling die ons aangeboden wordt.
0: Keurig hoor, fantastisch. Ik hoop u daar persoonlijk te ontmoeten en de luisteraars van Maart ook. Dus tot zondag.
5: Ja? Ik zal er zondag nog niet zijn.
0: Okay.
5: De voorbereidingen zijn nog in gang. Wat we wel hebben voorbereid is dat we presentaties delen met meneer Richard en met de CG. Dat de presentaties alvast kunnen lopen. Ik ben at the back office vanuit Suriname beschikbaar met een team om indien wij live moeten komen vragen of contacten, informatie te delen. En wanneer het moment er is voor het afreizen, dan zal ik persoonlijk daar aanwezig zijn.
0: Okay.
5: Maar tot dan zijn we dus digitaal wel aanwezig.
0: Wilt u iets in het Surinaams zeggen tegen alle Nesranaman all over the world?
5: Ja, oma. Ik denk dat mijn lobby.
2: Nee.
5: Mijn lobby. Voor en mijn hoofd dat de wajunu aan opkassie. Voor samen naar het ding. U kan bouwen aan betere sranang. Ik kan ook de biert is aan opbouwen. Opbouwen. Pond buiten. Opbouwen. Aladdin Volkswijk vanuit Stichting Volkshuisvesting. Als werkarm van het ministerie van Sociale Zaken. De stichting bestaat al 75 jaar. Maar in de loop van de jaren nog bakken, dat stichting nog kies zo met die occasie voor renoveren en voor Tjawanyu inrichting in de verschillende buurten. Dus na een akkoord die we konden, dat we actie aandacht ook toe, dat je moet met u reorganiseren de buurten. Dus maar voor dat we hebben recht toe, dat we morgen een betere leefomgeving. Dus kon je voor ons aan dat we naar dat zee gemeenschapsontwikkeling een prioriteit. En we leren dan als een naartoe hoe we gaan doen travasi. Dus reiken jullie ons de hand met together hoe kon zit Sranan. Dat nam je oproep. En ik eindig weer door te zeggen, mijn logo.
0: Graag aan je. Zo.
2: Mooi, hè?
0: We wachten, tapie. Ja.
5: Graag
0: dank je, meneer Doro. Goed zo. Heel mooi. Ja. Er waait een nieuwe wind, man, in Suriname, ja, als ik dit zo hoor.
2: Zeker.
0: Ja. Oké.
2: Frisse
5: wind. Mag ik nog wat zeggen?
0: Gaat u gaan.
5: Ah, dank u wel. Ik ga het ook in het Sranang zeggen. Is de regering lanceer een nationaal huisvestingsprogramma? U bent in een gebied Ribera. Bij een president en een vice-president toe een launch voor een nieuwe ontwikkeling DC. Dat want dat je woningbouwfonds installeert. En een eerste inleg in een woningbouwfonds is een bedrag van 250 miljoen. Lange ammoni dat je kan bouwen ongeveer 300 of zo. Vooral die potisma. Dus vanaf SD, dat we beginnen aan de registratie. En voor lukken van de smakako in aanmerking voor de ozo. Nu was stel de serana brade naar de sisa naar de trasie gerust. Dat gaat vast van een wakker naar waar heri op of fasie. Een politiek systeem voor pot familie naar een matina fesie aan de moro. Omdat de computers even volg een systeem van inschrijving, van registratie. Dus bijna je nog maar voor die anoniem dat je te kies maar voor de visie. Nu wordt gesteld in gerust te voeten in de regering die ze en zeker onder minister die stond, ja. Ik doe niet aan favoritisme. Alles maar die heb je nodig. We put de noten naar visie en dan moro begin noten en kies haar vast aandacht. Maar alles maar heb je prioriteit naar de regering die zie. Dus de afrede dat kies maar ook in Amerika die heb je van noten. Eerst de shit op een veld dat kies maar die heb je van noten. Ik kies haar occasie, de KKM, mis Donna Madeliefjestraat, nummer 34, Stichting Volkshuisvesting. Dan maken de schrijven los de probleem op. Anderzijds zijn we vanuit het ministerie van Sociale Zaken ook gestart met woningbouwprojecten. Ook het gebied Rieberg, dat is woonbouw 150 of zo. Binnenkort krijgen jullie meer informatie daarover. En we gaan naar het district Kona, komen wij naar. PWO bouw naar Voorburg 150 osso toe. Dus na Bafayari die ze dan, we hebben ongeveer 300 osso voor sociale zaken zie, 300 osso voor een totale regering. Dan gaat dat dan om begin met kwam Beijing. Dan gaat ze om moest doen regering voor los aan woning doet naar Sarana op. Dat is wat ik tot slot wilde meegeven.
0: Heel mooi. Krantangie hoor. En succes met alles wat u doet. Dank u wel.
5: Ja, hartelijk dank.
0: Graag gedaan. Mooi, Tori, Patrick. Mooi. Jij veroorzaakt heel veel vandaag. Je maakt dingen los.
2: Ja, he, de Surinamers... dat is mijn doel.
0: Ja, dat is heel goed. Zondag aanstaande, want ik hoorde je telefoon rinkelen op de achtergrond.
2: Ja, er belt nu iemand die moet komen plakken.
0: Ja.
2: Minister, ik spreek je straks weer.
0: Ja.
5: Graag,
0: okay. Dani.
3: Groetjes. Groetjes.
0: De opening aanstaande zondag wordt gedaan door de ambassadeur, de heer Ricardo Panca.
2: Ja, en
0: de
2: presentator. Op ons om hem even in te bellen. Kan ik dat even doen?
0: Dat kan je doen, ja. Okay. Maak gebruik van de gelegenheid. Terwijl mevrouw Daan ons begint te vertellen wat er 18 juli gaat gebeuren. Wat is de bedoeling
1: van 18 juli? 18 juli, dus we hebben 12 juli, deze zondag, opening van het paviljoen. En op 18 juli hebben we een heel interessante lezingendag. Een lezingendag met als thema grenzen verleggen samen één. En eigenlijk zegt het thema al alles. Te wetak om poer de grenzen. We moeten geen grenzen meer hebben onderling. Hebben we het over verbondenheid. Alleen wanneer we samen optrekken. Zijn we sterren. Apratisa we shiitaks, maar etak disna fuantra partij, noze disna fuantra etnische groep, asan dat nebroken, het brengt ons alleen maar achteruit. Dus de lezingen, die zullen gehouden worden door 5 gastsprekers. En die 5 gastsprekers zijn van verschillende, komen uit verschillende milieus, cultuur, ondernemers, beleggers, noem maar op. Maar daarbij zullen we natuurlijk ook hebben, de bevestiging moet nog binnenkomen, maar we zullen ook nog hebben de burgemeester. Ik zal de naam even nog niet noemen, omdat ik niet wil compromitteren. Maar burgemeester hebben we uitgenodigd. Vanuit Paramaribo ook nog een minister. Die bevestiging moet nog binnenkomen. En sowieso ambassadeur zijn excellentie Ricardo Panca. En we zijn van mening dat deze lezing een dag van belang is in deze periode. Omdat dat zijn fayatungsi. En we merken het ook in Nederland dat je allerlei uitspraken hoort, of het nou is van toppers of individuen, over wie wel gedoogd wordt en niet gedoogd wordt, en allerlei racistische uitspraken, en je vraagt je af, waar wil men naartoe met dat soort handelingen? Ik blijf zeggen, mensen mogen hun eigen identiteit behouden.

0: Oké, dat van 18 juli, is het toegankelijk voor iedereen of zegt u van nee, je moet uitgenodigd zijn?
1: De dag is open, toegankelijk voor ieder, omdat we zoveel mogelijk mensen erbij willen hebben die naar de inhoudelijk interessante boodschappen komen luisteren en iets kunnen meenemen naar hun gemeenschappen toe.
0: Mooi.
1: Dat is de bedoeling daarvan. Overigens zullen we ook een link hebben om het te streamen, waardoor mensen daarna nog kunnen kijken.
0: Oké. Wanneer is dat? Waar is dat? Hoe laat begint het?
1: Ja, dat is op zaterdag 18 juli. De start is om 10 juli. Om 10 uur, sorry. Van 10 tot 2 uur is het formele gedeelte met de 5 gastsprekers. En de andere sprekers, zoals ik eerder zei. Daarna sluiten we af met een lunch. Het geheel wordt gehouden in Party Center Lux. Dat is in Hoofddorp. Ja, dat is hem. En zoals ik eerder zei, toegankelijk voor een ieder.
0: Heel goed. Mooi zo, aan tafel geschoven Surinamer die vaak over Suriname praat.
2: Grote Surinamer.
0: Zeg het erbij. En hij vindt het altijd leuk wanneer hij hoort ondernemerschap, verbindingen tussen Suriname en Nederland. Ja. En u hoorde net een grote motor buiten. Broem, broem, broem, Ariskong, die Ayeratori.
2: Adoro, adoro.
0: Dus adoro. Nee. Meneer Glenn Kotfried, welkom.
3: Dankjewel, ik moet kennis maken. Ik denk dat u de consul-generaal bent. Klopt dat, mevrouw?
1: Dat klopt.
3: Kijk zo, dan heb ik dat. Mijn naam is Glenn Kotfried en u bent
1: Roseline Daan.
3: Roseline Daan.
4: En ik ben Ellen Tarquini van Padre Nostro, het bedrijf in Suriname.
3: Oh, geweldig. Nee, ik hoorde u daarnet praten en ik luister heel graag.
1: Ja.
3: Als ik mensen hoor praten. Oh, moet ik dichter bij de microfoon?
0: Ja, graag.
3: Oké. En ik hoorde u aangeven van mensen kunnen komen ophalen op die dag in de Hoofddorp. Mm-hmm. En terugbrengen naar hun gemeenschappen. Dat hoorde ik u zeggen.
1: Mensen ophalen?
3: Nee, informatie ophalen. Mm-hmm. Die dag bij die.
1: Ik denk dat het even over de onderminister.
2: Ja,
1: de onderminister.
0: Oh, dat was de onderminister aan de telefoon.
3: Ik hoorde u dat net zeggen.
0: Net.
3: U betoog net.
1: Om de belezingendag.
3: Ja.
1: Om die informatie tot zich nemen.
3: Ja, en het terugbrengen naar de gemeente.
1: Ja.
3: Inderdaad. Dat heb ik u horen zeggen.
1: Klopt.
3: En toen ik u dat hoorde zeggen, toen triggerde u mij even. Want ik dacht van, u geeft aan de mensen hun gemeenschappen. Ik ga ervan uit dat we één gemeenschap zijn. En ik dacht van, als u dat zo zegt, dan heb ik toch ergens weer van, kunnen we ook die totale gemeenschap vormen met z'n allen?
1: Ja, in deze is er een nuance. Wanneer wordt aangegeven gemeenschappen, dan wordt meer nog bedoeld de omgeving waarin ze zich bevinden. En als enkeling ben je niet overal.
3: Ja.
1: Toch? Je bent in specifieke omgevingen, of het nou is thuisfront of kantoor, sociale gemeenschappen, dat is nou net wat ik bedoel. Maar de boodschap is natuurlijk voor een ieder.
2: Amba, ik ga u
3: Oké, okay. Nee, ja. Ik luister een beetje nou, omdat ik die verdeeldheid onder ons, want ik hoorde u dat ook aankaarten.
1: Mm-hmm.
3: En dat we dat respect moeten opbrengen voor elkaar. Dus als we het hebben over Suriname, dan kijk ik naar het geheel.
1: Absoluut.
3: Waardoor ik, als ik iets hoor die mij triggert, dan wil ik toch meer,
1: heel goed,
3: zeg maar, inzicht krijgen.
1: Zeker.
3: Maar u bent dus consul-generaal en ik ben blij dat u bij ons op bezoek bent. Omdat wij in het verleden, kijk, we zijn een medium die verbinding heeft met de gemeenschap. De Surinaamse gemeenschap, los van etniciteit, los van religie of wat dan ook. We zijn er gewoon. En we hebben wel eens momenten gehad dat er een stukje verbinding was, zodat we konden uitdragen dat waar mensen behoefte aan hebben om ook bij te dragen. En er zijn ook momenten gehad waar die verbinding zoek was. Dus ik hoop echt van harte.
2: Wat is er weer?
3: Dat u dat gaat verpersoonlijken.
1: Ja.
3: Dat stukje wat voor samenwerking noemen en zoals we dat beleven en zien.
2: Dat van meneer Kolar.
1: Ja.
3: Bijvoorbeeld.
1: Dat is
2: ik heb het gisteren nog
1: daarover gehad. Ja. Maar dat is inderdaad de bedoeling.

0: Kijk, ik ben blij. We zijn min of meer op één lijn, zoals zojuist aangegeven door de onderminister. Er is veel gebeurd in het verleden. Maar de vraag is, zullen we blijven
1: kijken naar het verleden,
0: naar die gebeurtenissen, of zeggen we, ik ben het komen aantreffen zoals het nu is. Niet fraai. Dus we zitten niet hier om alles goed te praten. Of zeggen we, we kijken vooruit. Ja. En u was er nog niet, maar eerder heb ik aangegeven dat minister Melvin Bova, hoe zal ik het zeggen, serieus voornemens is om de veranderingen te brengen. En die zien we nu al, misschien wel in het begin traag, ja, maar er is geen sprake van stilstaan. Ja. Sinds ik er ben en ambassadeur Ricardo Panka werken we heel nauw samen. Ja. En we werken niet in ons belang, we werken voor het totale Surinaams belang, want daar gaat het om. We zijn dienstverlenende organisaties, we zijn geen organisaties die met het persoonlijke bezig zijn. We zijn gericht op de Surinaamse gemeenschap. Ja, ja. En daar kijken we naar. Er zijn nog wel klachten die we zijn komen aantreffen natuurlijk. Maar zoals eerder aangegeven, wordt daaraan gewerkt. Ja. Ik mag prijsgeven dat gisteren was 8 juli... op het ministerie van Buitenlandse Zaken een overeenkomst is getekend met VFS Global. En die overeenkomst houdt in dat onze dienstverlening gemoderniseerd wordt. Nou, wat betekent dat? Mensen die in de Oost-Europese landen zitten, noem maar Griekenland, Hongarije enzovoort, hoeven niet per definitie meer naar Amsterdam toe te komen voor verlenging, voor een consulaire diensten.
2: Okay,
0: toch?
2: Okay.
0: Maar ze kunnen net daar te landen geholpen worden. Zie daar een grote stap binnen het geheel van onze dienstverlening.
1: Heel mooi. Heel mooi, want ik heb begrepen. Heel goed hoor. De ambassadeur is aan de lijn. Oké, dan gaan we hem verwelkomen. Dat is de heer Ricardo Panka. Ik heb u net horen zeggen, zijn excellentie.
0: Ja,
1: ja toch? Glenn kent hem, hij is hier gekomen op bezoek.
2: Voor mij is het ook zijn excellentie, hoor, meneer Panka.
0: Ook voor mij.
1: Oké, goed zo. Meneer Panka, de ambassadeur, welkom in de uitzending. Heeft u gehoord?
3: Goedemiddag. Goedemiddag aan ieder daar. Meneer Godfried, meneer
1: Van Gom, Norman, ja.
0: Norman.
3: Meneer Ricard en meneer Norman.
1: Ja.
3: En natuurlijk de geachte consul-generaal, mevrouw Daan.
4: Ja.
3: Goedemiddag.
0: Middag.
2: Goedemiddag, ambassadeur. We zijn blij dat we u hebben aan de lijn. En ik ben ook blij, want dit is een unicum. Wij hebben in het verleden ook vaak in het contact met de vertegenwoordiging van Suriname. Natuurlijk telkens weer de ambitie gehad om dat wat Suriname beoogt, ook vooral met de mensen hier, de diaspora, om te kijken van hoe kunnen wij ook helpen trekken aan dat ding. Hebben we nog nooit deze combinatie gehad waar de ambassadeur... Ja. En de consul-generaal. En soms, in sommige nare tijden, dan waren ze niet. Het is on speaking terms.
1: Ja.
2: Maar ik hoor hier een chemistry.
1: Ja, oké. Er waait een nieuwe wind. Mede dankzij Patrick.
4: Een nieuwe wind.
3: Ik denk dat u het correct hebt gezegd. Trouwens, u weet dat in het overleg met de media, uw medium ook vertegenwoordigd was. En daar hebben we aangegeven dat wij... met de, wat ik noem, ik weet als het al eerder zo genoemd werd, de diaspora media, een goed contact wil hebben om de activiteiten van de ambassade en het consulaat zoveel mogelijk te verspreiden naar de gemeenschap toe. En jullie hebben een goede luisterdichtheid. Dus hoe kan het ook anders dan... en als jullie ons niet opzoeken, zoeken we jullie wel op.
2: Ik vind die vrijmoedigheid geweldig.
1: meneer ambassadeur, ik moet zo snel mogelijk gaan naar aanstaande zondag. Opening Suriname Business Innovation Paviljoen op het Kwaku Zomerfestival. Wat hoort u hier? Wat vindt u ervan? U gaat de opening doen. Wat gaat er door u heen?
3: Ja, ik vind het een geweldig initiatief. En Ik weet als het al eerder zo georganiseerd is geworden. Normaliter is het dat het kwaku meestal met de diaspora ondernemers. Die zijn meer dan op het kwaku festival aanwezig. En natuurlijk heb je ook de Surinaamse artiesten die ook komen op dit festival. Maar zoals de heer Richard en mevrouw Daan dit hebben voorbereid, vind ik gewoon geweldig. En natuurlijk alle ondersteuning wordt ook gegeven vanuit de ambassade voor dit project. We hopen in elk geval dat de mensen die luisteren, dat ze afkomen op deze unieke activiteit binnen het Kwaku Festival, waardoor wij een geslaagde opening kunnen hebben hiervan. En dat het dus ook een navolging geniet, hè? Dat het een jaarlijks terugkerend activiteit wordt, evenement wordt, waarbij er meerdere Surinaamse ondernemers. En ook nog wat uniek is, is natuurlijk dat er ook functionarissen van de regering erbij zullen zijn. En nou, alle ondersteuning daarvoor. Fantastisch idee.
1: Oké, dat is goed om te horen, Patrick. Wat zeg je hiervan?
4: Nou, ik word stil van. Dit is mijn doel. Dit wilde ik hebben. Ik ben heel blij dat de minister van Buitenlandse Zaken mij direct had gelinkt met meneer en met de ambassadeur. En hij heeft het bewust gedaan, want ik kende de ambassadeur al. Maar hij zegt, ik ga bellen nu om te zeggen, laat hij jou opvangen hiermee. Hm. En hij heeft tot vandaag heeft hij me elke keer weer gesteund, elke keer weer gedragen. En ik ben blij voor Suriname.
2: Ik heb toch een prangende vraag. En die vraag is ook gericht naar de consul-generaal en de ambassadeur. Ik heb enigszins de indruk dat de mensen dus die eigenlijk een markt willen aanboren hier in Nederland vaak op zoek zijn naar zeg maar instellingen, instituten die ze daarbij zouden kunnen ondersteunen en zeg maar konden gidsen als het gaat om hoe draag ik dat wat ik heb uit. Is dat niet een taak weggelegd vanuit het consulaat of vanuit de ambassade om toch te zorgen dat die mensen op basis van de informatie die u hebt als vertegenwoordigers op een goede manier zeg maar begeleid zouden kunnen worden? Want soms zijn mensen echt in het doolhof, weten ze zich geen raad. Ik word soms zelf ook gebeld van meneer Kortvriend, ik heb een product, ik wil het in Nederland. En soms weet ik het ook niet. Dus ik vraag me af als het geen tijd wordt om zeg maar een bepaalde routekaart te gaan ontwikkelen, zodat de mensen daadwerkelijk op een goede manier begeleid kunnen worden. Het hoeft niet door het consulaat.
4: Maar dat we toch een platform krijgen waar we kunnen gaan.
2: Juist.
4: Ja. Ik heb het meegemaakt bij het begin van mij, maar dan praat ik over 35 jaar geleden.
2: Ja,
4: Toen ik startte met Patrick's Catering, toen ik de droom had van meer bereik. Ik ben echt een gelovig mens. Dus ik voelde gewoon, de Heer heeft me geroepen om meer te doen voor de Surinaamse keuken. Toen ik ging perfectioneren, zat ik ook ermee.
2: Ja, en het is nog steeds zo.
1: Okay.
2: Dus het is misschien.
4: Maar er zijn wel instanties hier in Nederland waar je kan gaan die je goed helpen.
1: Okay.
4: Dus ik denk dat wij misschien daarover.
1: Ja. Ja, maar ik let op de tijd. We hebben nog ongeveer 5 minuten.
4: Ja, en Jurgen staat te wachten. Dus
1: Dus dan moeten we na 4 uur doorgaan.
3: Als ik er even wat van mag zeggen.
1: Ja?
3: Waar het om gaat is dat er partnerschappen gesmeed moeten worden met organisaties en ondernemers hier in Nederland. Bijvoorbeeld die partnerschap die de heer Richard heeft gesmeed met het ministerie van Volksgezondheid, met de ondernemers, dat moeten we meer gaan uitbuiten. Dit is natuurlijk een begin. En ik denk dat we daarna aan tafel moeten gaan om te kijken hoe wij het verder kunnen uitwerken, plannen en gaan uitvoeren. Dat is wat ik ervan wil zeggen. Daarom zeg ik van het is een heel fantastisch initiatief en we moeten het continueren.
1: Ja, en hierbij roept u alle Surinamers op om op Kwaku te zijn aanstaande zondag. Hoor ik u dat zeggen?
3: Ja, natuurlijk.
2: Nee, niemand blijft thuis, Norbert.
3: Ik keek er naar uit. En ja, we zijn daar, we zullen daar zijn. De mensen kunnen ook direct ook kennis maken met de consul-generaal. Die is een heel vriendelijke mevrouw. En ja.
4: Het is onze Rosa Amba.
3: Ja. Je begrijpt, ze is heel kalm, ondanks de uitdagingen op het consulaat. Ja, ik bewonder de.
2: Okay. En er zijn grote uitdagingen, als ik het goed begrijp.
3: Ja, toch wel, maar kalmte zal je redden.
1: Oké, lukt het om nou de 3 minuten Jurgen Rijmanis niet te doen? Maar dank u wel, ambassadeur, en succes. We zien elkaar zondag op het Kwakke Zomerfestival.
2: Okay, ambassadeur, ik groet u ook, hè?
3: Ja,
2: we zien elkaar graag.
1: Dan geven we het woord in die tussentijd aan de consul-generaal. Wat hoort u hier allemaal en wat gaat er door u heen als u dit zo hoort?
0: Ik hoor inderdaad, of ik voel een nieuwe wind waaien. Het geeft een ander gevoel, een prettig gevoel, dat we hier kunnen zitten, heel open met elkaar kunnen spreken, zoals de vragen die gesteld zijn door de heer Kotfried, het initiatief door Patrick. Noem maar de diaspora die nieuwsgierig is naar meer informatie. We slaan een nieuwe weg in en we willen blijven focussen. The main word is focus op vooruitgang.
2: Oké, mooi.
0: Ja.
2: Ik ben blij bij dit geluid.
1: Heel goed.
0: Ja.
1: In de tussentijd hebben we Patrick. Patrick heeft contact met
4: Jurgen. Meneer Rijman.
1: Is dat waar?
4: Ja, je bent in de uitzending, Jurgen.
5: Goedemiddag, lieve mensen.
2: Goedemiddag, lieve Jurgen.
1: Jurgen is gewend om snel te praten, omdat we 1 minuut hebben, 1,5 minuut. Gaat het lukken? Anders bellen we je terug, hoor, na 4 uur.
5: Het kan ook wat je wil. Alles mag. We kunnen na 4 uur bellen.
2: Bel hem na 4 uur nog.
1: Ja,
2: we gaan contact om zich haast.
1: Ja, want hij praat snel. Hij kan het wel.
2: Jurgen is slow.
1: Na 4 uur.
5: Hij is laat.
1: We spreken elkaar straks. Na het nieuws. Want we hebben nog meer te vertellen. Want straks gaan we misschien de luisteraars ook erbij betrekken. Wat horen ze hier? Wat voelen ze?
0: Ja.
1: Dat is ook goed. En jongen, ik lust alle ijsje van u daar, man. Ze komen met een speciaal concept. Ze is pas gearriveerd.
6: Ik ben net vanmorgen
1: aangekomen. We gaan naar het nieuws.
6: Morgen.
1: We gaan naar het nieuws en zijn straks bij u terug, luisteraars. Blijft u afgestemd.
4: Broer, dan ben ik zo naar het nieuws.

0: Hoort u mij?
1: Ik hoor u heel goed.
2: Oké, en wij horen u ook. Wie bent u?
1: Goedemorgen van hieruit.
2: Goedemorgen, we zijn nieuwsgierig. Met u hebben we het genoegen.
1: U spreekt tot de onderminister van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, mevrouw Danielle van Wint.
2: Heel goed. Mevrouw Danielle van Wint, u weet waarom wij u hebben gebeld en u gaat vertellen wat u van het initiatief vindt.
1: Ja, u heeft mij gebeld om te praten over onze participatie op Kwaku binnenkort. Laten we alvast anders groeten hoor. Ik kom zo binnenstappen. Maar ik ga toch even op mijn manier op die Odi Dapi aan onze Sranam Bradas en Sisas aan de andere kant. Maar ook gewoon aan de Nederlandse gemeenschap in het bijzonder. Het is mijn eerste keer dat ik u spreek van hieruit. En ik wilde het toch even op deze manier doen. En terug naar waarvoor u mij heeft gebeld. Overigens, ik hoorde de CG haar stem ook even. Ook een speciale groet aan mevrouw Roseline Daan.
3: Odi Odi Sisa.
1: Mijn body was sweet Odi Sisa. Blij u weer te horen. Klinkt zo dicht bij mij.
3: Ja.
1: We gaan terug naar het onderwerp. Het zal de eerste keer zijn dat het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zal deelnemen aan het Kwaku Festival. In samenwerking met meneer Richards, met de consul en ook met onze ambassadeur willen wij presenteren wat wij voor het ministerie en voor het land als het gaat om de volkshuisvesting hebben uitgezet en waar we naartoe willen in de toekomst. En natuurlijk hebben we daar hulp bij nodig. We zijn op zoek naar partnerschappen. En niet alleen voor de directe bouw, maar het gaat ook om kennisuitwisseling, het gaat om innovatie, het gaat om ondernemerschap, het gaat om wijkontwikkeling en totale community development in bestaande en in nieuwe projecten die wij aan het uitzetten zijn. Dus dat is wat ik voornamelijk daar kom presenteren. En ik hoop dat ik met heel veel voorstellen en aanbiedingen op zak terug kan komen. In ieder geval staan wij open voor de samenwerking.
2: Mooi hoor, klinkt goed mevrouw Daan.
3: Ja.
2: Dit is uniek.
3: Ja, absoluut. Zoals ik mijn collega onderminister ken, is dat de passie. De passie is inderdaad bij herhaling om Suriname en Surinamers van dienst te zijn. En we staan inderdaad open voor voorstellen. We gaan er niet vanuit dat we de wijsheid in pacht hebben. Vanuit de regering, CQ, onze respectieve organisaties, doen we een aanzet. Maar als en wanneer burgers ideeën hebben, willen we ook naar die ideeën kijken, willen we ook naar die voorstellen kijken en matchen, zodat we in elk geval kunnen uitvoeren projecten die een breed draagvlak genieten.
2: Goed zo. Wat geeft u mee aan de Surinamers in Nederland?
1: Ik roep ze op. Ik roep ze op om onze stand massaal te bezoeken. Om met ons in gesprek te gaan, het contact naar elkaar toe te verkleinen. En dat we zonder vooroordelen en zonder negatieve ervaringen een nieuwe weg opslaan. Dat wij inderdaad gaan kijken waar onze overeenkomsten liggen, waar onze bottlenecks liggen. En dat we ze met gemeenschappelijke zicht op verheffing van Suriname gaan verleggen. In ieder geval, ik zal daar zijn, wil persoonlijk met iedereen die daar behoefte aan heeft in gesprek gaan, de ideeën meenemen en uitleggen waar wij de ideeën kunnen matchen. We gaan onze uiterste best doen om wat te maken van de voorstellen, de aanbiedingen en alle kennisuitwisseling die ons aangeboden wordt.
2: Keurig hoor, fantastisch. Ik hoop u daar persoonlijk te ontmoeten en de luisteraars van Maart ook. Dus tot zondag.
1: Ja? Ik zal er zondag nog niet zijn.
2: Okay.
1: De voorbereidingen zijn nog in gang. Wat we wel hebben voorbereid is dat we presentaties delen met meneer Richard en met de CG. Dat de presentatie zal vast kunnen lopen. Ik ben at the back office vanuit Suriname beschikbaar met een team om indien wij live moeten komen vragen of contacten, informatie te delen. En wanneer het moment er is voor het afreizen, dan zal ik persoonlijk daar aanwezig zijn.
2: Okay.
1: Maar tot dan zijn we dus digitaal wel aanwezig.
2: Wilt u iets in het Surinaams zeggen tegen alle Nesranama all over the world?
1: Ja, oma. Ik denk dat Milobden.
0: Nee.
1: Milobden, echt Milobden. Voor en mijn hoop dat de Wajunu een occasie voor samen naar het ding ook kan bouwen aan betere Sranang. Ik kan wel ook de buurt is aan opbouwen. Van buiten. Opbouw Aladdin Volkswijk vanuit Stichting Volkshuisvesting als werkarm van het ministerie van Sociale Zaken. De stichting bestaat al 75 jaar. Maar in de loop van de jaren nog bakken, de stichting nog kies zo met die occasie voor renoveren en voor tjawanyu inrichting in de verschillende buurten. Dus na een akkoord die we konden, dat we actie aandacht ook toe dat je moet met hoe reorganiseer de buurt. Dus maar voor dat we hier recht toe dat we morgen een betere leefomgeving. Dus kon je voor ons aftak dat we naar dat zee gemeenschapsontwikkeling een prioriteit. En hoe leren we dan als een NATO hoe we gaan doen travasie. Dus reiken jullie ons de hand met together.
2: Hoe
1: kon
2: dit
1: dat nam je oproep en ik eindig weer door te zeggen
0: mijn
2: logo.
0: Gratis,
2: gratis. Zo.
0: Mooi.
2: Mooi. Olobito.
0: We wachten.
2: Ja.
1: Graag
2: dank je, meneer
1: Doro.
2: Oké, goed zo. Heel mooi, heel mooi. Ja. Er waait een nieuwe wind man, in Suriname, ja, als ik dit zo hoor.
0: Zeker.
2: Ja. Oké.
0: Frisse wind.
1: Mag ik nog wat zeggen?
2: Gaat u gaan.
1: Ah, dank u wel. Ik ga het ook in het Sranang zeggen. Is de regering lanceert een nationaal huisvestingsprogramma. U bent in een gebied Ribera. Bij een president en een vice-president. To een launch voor een nieuwe ontwikkeling. Dat want dat je een woningbouwfonds installeert. En een eerste inleg in een woningbouwfonds is een bedrag van 250 miljoen. Na een ammonie dat je kan bouwen, ongeveer 300 of zo. Vooral die potjes maken. Dus vanaf SD, dat we beginnen aan de registratie. En voor lukken van de smaak in aanmerking voor de OSO. Nu was stel dat ze aan het praten naar de Sisa naar de Trasie gerust. Dat gaat vast van een wakker naar een heel op een fasie. Een politiek systeem voor het familie naar een matina visie. En een demo. Omdat de computers reveen een volg systeem van inschrijving, van registratie. Dus bijna je nog maar potie aan een neem. 107.9 maakt.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een 68-jarige Franse toerist is in Death Valley in de Amerikaanse staat Californië overleden door de extreme hitte. De man en een andere Franse toerist kwamen met hun auto vast te zitten op een afgelegen weg. Te voet gingen ze verder, terwijl de temperatuur opliep tot 46 graden. Na 2 kilometer moest de 68-jarige man opgeven, de andere toerist wist wel hulp te vinden. Reddingswerkers vonden de man later dood terug. De parkautoriteiten waarschuwen bezoekers dringend voor de hitte en de grote afstanden. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakambaru-spoorweg herdacht en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. De spoorlijnen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door krijgsgevangenen en dwangarbeiders. Tienduizenden mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie ook zeker 3000 Nederlanders. De Japanse ambassadeur legde een krans bij het monument op landgoed Brombeek. Zijn aanwezigheid ligt gevoelig, maar de organisatie ziet het als een stap richting erkenning en verzoening. In de golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. 2 bemanningsleden zijn inmiddels gered, naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. En Iran legt de schuld voor de wereldwijde angst voor kernwapens bij de Amerikaanse president Trump. Volgens topadviseur Rezaei heeft Trump een situatie van nucleaire onveiligheid gecreëerd, ondanks dat hij juist zei dat hij wilde voorkomen dat Iran een kernwapen zou krijgen. Tijdens de oorlog met Iran werden daarom Iraanse nucleaire installaties gebombardeerd. Iran waarschuwt nu dat het Amerikaanse beleid andere landen juist kan aanzetten tot het ontwikkelen van kernwapens als afschrikking. Het weer redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Overdag krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Hoort u mij?
3: Ik hoor u heel goed.
4: Oké, en wij horen u ook. Wie bent u?
3: Goedemorgen van hieruit.
4: Goedemorgen, we zijn nieuwsgierig. Met u hebben we het genoegen.
3: U spreekt tot de onderminister van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, mevrouw Danielle van Wint.
4: Heel goed. Mevrouw Danielle van Wint, u weet waarom wij u hebben gebeld en u gaat vertellen wat u van het initiatief vindt.
3: Ja, u heeft mij gebeld om te praten over onze participatie op Kwaku binnenkort. Laat me alvast anders goed hoor. Ik kom zo binnenstappen. Maar ik ga toch even op mijn manier, want die odi dapi aan onze strana brothers en sisters aan de andere kant. Maar ook gewoon aan de Nederlandse gemeenschap in het bijzonder. Het is mijn eerste keer dat ik u spreek van hieruit. En ik wilde het toch even op deze manier doen. En terug naar waarvoor u mij heeft gebeld. Overigens, ik hoorde de CG haar stem ook even. Ook een speciale groet aan mevrouw Roseline Daan.
5: Odi Sisa.
3: Mijn body was sweet Odi Sisa. Blij u weer te horen. Klinkt zo dicht bij mij.
5: Ja.
3: We gaan terug naar het onderwerp. Het zal de eerste keer zijn dat het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zal deelnemen aan het Kwaku Festival. In samenwerking met meneer Richards, met de consul en ook met onze ambassadeur willen wij presenteren wat wij voor het ministerie en voor het land als het gaat om de volkshuisvesting hebben uitgezet en waar we naartoe willen in de toekomst. En natuurlijk hebben we daar hulp bij nodig. We zijn op zoek naar partnerschappen. En niet alleen voor de directe bouw, maar het gaat ook om kennisuitwisseling, het gaat om innovatie, het gaat om ondernemerschap, het gaat om wijkontwikkeling en totale community development in bestaande en in nieuwe projecten die wij aan het uitzetten zijn. Dus dat is wat ik voornamelijk daar kom presenteren. En ik hoop dat ik met heel veel voorstellen en aanbiedingen op zak terug kan komen. In ieder geval staan wij open voor de samenwerking.
4: Mooi hoor, klinkt goed, mevrouw Daan. Ja. Dit is uniek.
5: Ja, absoluut. Zoals ik mijn collega onderminister ken, is dat de passie. De passie is inderdaad bij herhaling om Suriname en Surinamers van dienst te zijn. En we staan inderdaad open voor voorstellen. We gaan er niet vanuit dat we de wijsheid in pacht hebben. Vanuit de regering, CQ, onze respectieve organisaties, doen we een aanzet. Maar als en wanneer burgers ideeën hebben, willen we ook naar die ideeën kijken, willen we ook naar die voorstellen kijken en matchen, zodat we in elk geval kunnen uitvoeren projecten die een breed draagvlak genieten.
4: Goed zo. Wat geeft u mee aan de Surinamers in Nederland?
3: Ik roep ze op. Ik roep ze op om onze stand massaal te bezoeken. Om met ons in gesprek te gaan, het contact naar elkaar toe te verkleinen. En dat we zonder vooroordelen en zonder negatieve ervaringen een nieuwe weg opslaan. Dat wij inderdaad gaan kijken waar onze overeenkomsten liggen, waar onze bottlenecks liggen. En dat we ze met gemeenschappelijke zicht op verheffing van Suriname gaan verleggen. In ieder geval, ik zal daar zijn, wil persoonlijk met iedereen die daar behoefte aan heeft in gesprek gaan, de ideeën meenemen en uitleggen waar wij de ideeën kunnen matchen. We gaan onze uiterste best doen om wat te maken van de voorstellen, de aanbiedingen en alle kennisuitwisseling die ons aangeboden wordt.
4: Keurig hoor, fantastisch. Ik hoop u daar persoonlijk te ontmoeten en de luisteraars van Maart ook. Dus tot zondag.
3: Ja? Ik zal er zondag nog niet zijn.
4: Okay.
3: De voorbereidingen zijn nog in gang. Wat we wel hebben voorbereid is dat we presentaties delen met meneer Richard en met de CG. Dat de presentatie zal vast kunnen lopen. Ik ben at the back office vanuit Suriname beschikbaar met een team om indien wij live moeten komen vragen of contacten, informatie te delen. En wanneer het moment er is voor het afreizen, dan zal ik persoonlijk daar aanwezig zijn.
4: Okay.
3: Maar tot dan zijn we dus digitaal wel aanwezig.
4: Wilt u iets in het Surinaam zeggen tegen Alan Esranaman all over the world?
3: Ja, Uma. Ik denk dat Milobde.
2: Nee.
3: Milobde, echt Milobde. Furo. En mijn hoop dat de Wajunu a Okasi voor samen naar het ding, hoe kan bouwen, wat beter is dan lang. Ik ook wel hoe de buurt is aan Ubou. Ubou, pand buiten. Ubou, Aladdin Volkswijk vanuit Stichting Volkshuisvesting als werkarm van het ministerie van Sociale Zaken. De stichting bestaat al 75 jaar, maar in de loop van de jaren nog bakken, dat stichting nog kies om die occasie voor renoveren en voor Tjawanyu inrichting in de verschillende buurten. Dus na een akkoord die we kon, dat we actie aandacht ook toe, dat je op me kon reorganiseren de buurten. Dus maar voor dat we hier recht toe, dat we morgen betere leefomgeving. Dus kon je voor ons aftak dat we naar dat zee, gemeenschapsontwikkeling een prioriteit. En hoe we leren dan naar z'n naartoe, hoe we gaan doen travasie. Dus reiken jullie ons de hand, met together, ook ons zitsranaan. Dat nam je oproep. En ik eindig weer door te zeggen, mi lobo.
4: Graag aan je.
3: Misa spetis kondre bo.
4: Zo.
2: Mooi, hè?
4: Ulobito.
2: We wachten tapi.
4: Ja.
3: Graag
4: dank je wel,
3: Doro.
4: Goed zo. Heel mooi. Ja. Er waait een nieuwe wind, man, in Suriname, ja, als ik dit zo hoor.
2: Zeker.
4: Ja. Oké.
2: Okay.
3: Mag ik nog wat zeggen?
4: Gaat u gang.
3: Ah, dank u wel. Ik ga het ook in het Sanang zeggen. Is de regering lanceert een nationaal huisvestingsprogramma. Hoe ben je naar een gebied Ribera? Bij een president en een vice-president. Toe een launch voor een nieuwe ontwikkeling. Dat want dat hier een woningbouwfonds installeert. En een eerste inleg in een woningbouwfonds is een bedrag van 250 miljoen. Lange ammonie dat je ook kan bouwen, ongeveer 300 of zo. Vooral die potjes maar. Vooral die potjes maar. Dus vanaf SD, dat we beginnen aan de registratie. En voor lukken van de smakako in aanmerking voor de ozo. Nu was stel de sranambraden en als je zijn aan tracé gerust. Dan ga vast van een wakker naar waar. Politiek systeem voor het familie na een matina visie aan de moro. Omdat de computers reveen een volg systeem van inschrijving, van registratie. Dus bijna je nog maar potie anoniem dat je te kies maar pot aan visie. Nu een gestelde gerust voor tegen de regering die ze en zeker onder minister die stond ja. Ik doe niet aan favoritisme. Alles maar die abinoto. We put de noot na fesi en amoro begin noot e kisa fos aandag. Ma alles ma abi prioriteit na regering disi. Dus de na vrede takis ma noko in Amerika di abe van noot. If de si tapa fel takis ma di abe van noot. Ne e kisa okasi de kakami mis dona ma de Livia straat nummer 34 stichting volkshuisvesting. Da manga des refel was den probleem op. Anderzijds zijn we vanuit het ministerie van Sociale Zaken ook gestart met woningbouwprojecten. Ook het gebied Rieberg, dat bij woonbouw 150 of zo. Binnenkort krijgen jullie meer informatie daarover. En we gaan naar het district Kona, komen wijnen. Bij woonbouw naar Voorburg 150 of zo toe. Dus na Bafayari die ze dan, we hebben ongeveer 300 of zo voor Sociale Zaken zien. 300 of zo voor een totale regering. Dan gaat dat dan ook met kwam bijeen. Dan gaat ze een moestdoelijke regering voor los aan woning nood naar Sarana op. Dat is wat ik tot slot wilde meegeven.
4: Heel mooi. Krantangie hoor. En succes met alles wat u doet. Dank u wel.
3: Ja, hartelijk dank.
4: Graag gedaan. Mooi, Tori, Patrick. Mooi. Jij veroorzaakt heel veel vandaag. Je maakt dingen los.
6: Ja, he, de Surinamers... dat is mijn doel.
4: Ja, dat is heel goed. Zondag aanstaande, want ik hoorde je telefoon rinkelen op de achtergrond.
6: Ja, er belt nu iemand die moet komen plakken.
4: Ja.
6: Minister, ik spreek je straks weer.
4: Ja.
3: Graag
4: gedaan. Ja,
5: groetjes. Groetjes.
4: De opening aanstaande zondag wordt gedaan door de ambassadeur, de heer Ricardo Panca.
6: Ja, en
4: de
6: presentator. Ook op ons om even in te bellen. Kan ik dat even doen?
4: Dat kan je doen, ja. Okay. Maak gebruik van de gelegenheid.

0: Oké, beste luisteraars, goedemiddag en wees welkom. Dit is Smart Radio, Norman van Gom is de naam. En ik ben er tot 5 uur. Dat is een aardige rit. U bent beland in het programma Marticipatie, Improvisatie. We kijken naar de toestand in de wereld, oorzaak en gevolg. Alles bespreken we. Ik kom net uit Zuidoost. Daar is Maxima, prinses of koningin Maxima. Die loopt rond in Zuidoost, kijkt naar de problemen, ze wordt ingelicht, schuldhulp, mensen zonder woningen, allerlei zaken. We deden verslag, samen met Zuidoost TV en nog een paar andere. Maar ik moest me haasten naar de studio, want we hebben hoog bezoek in de studio vandaag. En ik dacht, nou, Libby Maxima, we kunnen wat traag. Situatie waar, wou ik die Maxima toe? Nee hoor, ik maak maar een grap. Maar ze is inderdaad in de studio gearriveerd. Zo direct ook met de heer Patrick. Het is niet elke dag dat we een Surinaamse consul-generaal in de studio hebben. Volgens mij nooit eerder gebeurd. Dus dan schuiven we alles voor haar inderdaad, want ze is hier. Mevrouw Roseline Daan, in afwachting van de heer Patrick gaan wij alvast beginnen. En de luisteraars zijn nieuwsgierig. Ze zeggen, wat is dat? Soemaning, koningin. Consul-generaal Roseline Daan. Wie is ze? Wat doet ze? Waar komt ze vandaan? Ik vraag meteen. Wilt u zich even voorstellen aan onze lieve luisteraars?
1: Goedemiddag, alle luisteraars. Inderdaad, Roseline Daan. Sinds maart in Nederland in de functie van consul-generaal. Ik kom natuurlijk vanuit Suriname. De achtergrond heeft meer een sociaal-maatschappelijk karakter. Management en psychologie. Daarnaast ook nog de diplomatieke training gevolgd en ook allerlei politieke trainingen. En ik ben in Nederland om onze Surinaamse burgers van dienst te zijn op consulair gebied en anderszins aangenaam.
0: Goed zo, mooi. En u werkt hard, want u bent hier en daar en overal. U bent meteen met een actie begonnen. We hebben het hier een paar keer bekendgemaakt. Het gebouw moest worden gerenoveerd. Dat is gebeurd inmiddels. Ja. Waar bent u nog meer mee bezig?
1: Ja, we zijn natuurlijk nog niet klaar met het gebouw. Daar gaan we mee door in fasen. En terwijl dat loopt, kijken we ook naar het ICT-gebeuren. Omdat dat een heel belangrijk aspect is wanneer we het hebben over consulaire diensten. Althans, ik ben bekend met de klachten. Ik zal zeggen terecht. De klachten van geen bereikbaarheid of de lange duur voor bij paspoortaanvragen, PSA-aanvragen en dat soort zaken. Maar natuurlijk zijn Keulen en Aken niet op één dag gebouwd. Dus het vergt wat tijd om dat allemaal in orde te krijgen. En ik moet toegeven dat er een hele goede samenwerking is met onder andere minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, die deze kwestie heel serieus neemt en tegen die achtergrond al instructies heeft gegeven ter verbetering van de ICT-faciliteiten.
0: Heel mooi, heel mooi. Straks gaan we verder.
1: Ja.
0: Want we gaan praten ook over iets dat aanstaande is, 18 juli.
1: Klopt.
0: Gebeurt er ook iets. Maar u bent vandaag hier op uitnodiging van de heer Patrick Richard.
1: Helemaal, helemaal.
0: Zo, want ja, die heeft iets anders bedacht. Waar u heeft meegenomen in het project.
1: Ja.
0: Meneer Patrick, wees welkom in de uitzending. Goeiedag.
2: Goeiedag, Norman. Goeiedag, luisteraars.
0: Patrick Richard hoef ik niet meer aan de luisteraars voor te stellen, want ze kennen hem al. Maar ze kennen hem als een zakenman. Maar hij heeft gezegd, wacht even, ik ga het nog breder trekken. Ik ga de Surinaamse ondernemers ook meenemen in mijn denken over Suriname.
2: Ja.
0: Vertel ons.
2: Nou, het is zover, moet ik zeggen. Mijn doel was het om minder te gaan doen. Minder te gaan ondernemen tijdens de zomer. De festivals een beetje loslaten. En dat wat ik heb opgebouwd wilde ik geven aan mijn brothers en mijn sisters die in Suriname hun producten met oorspronkelijke Surinaamse kruiden of oorspronkelijke Surinaamse grondstoffen maken. En een platform geven hier in Europa om ze te promoten.
0: Mooi, ja. Heel goed. Fantastisch zelfs. Wat gaat er gebeuren aanstaande zondag 12 juli?
2: Nou, aanstaande zondag 12 juli hebben we de opening van onze beurs. We gaan op het Kwaku Festival in mijn restaurant. Want ik heb letterlijk gezegd, ik geef mijn restaurant aan mijn bradas en mijn sisas. Ze krijgen de ruimte om daar hun producten te presenteren, te laten proeven. Ik heb één ondernemer meegenomen. Ze is vandaag aangekomen met Suriname Airways in Nederland, in Amsterdam.
0: Zo.
2: Het is dus warm, de zon schijnt nog.
0: Vandaag gearriveerd. Zo.
2: Ja, velen zijn vandaag aangekomen.
0: Oké.
2: Okay. Ja, dus we hebben zo meteen ook een... we mogen inbellen met de minister van een volkshuisvesting. We mogen inbellen met Jurgen Rijman en de ambassadeur.
0: Mm-hmm.
2: Die ook een stukje willen vertellen over dit project.
0: Dan moet ik hem vragen om assistentie. Maar, want nu worden we maar klaar. We moeten gaan bellen.
2: Ja, we moeten gaan bellen.
0: Oké, dat gaan we doen. Ja. Dat gaat lukken.
2: Ja.
0: Ja. Heel mooi. Maar Surinaamse business paviljoen. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Nou kijk, ik heb jarenlang met heel veel regeringsleiders Suriname mogen presenteren bij veel activiteiten in het buitenland. Ik ben naar Cuba geweest. Ik ben naar Berlijn geweest. Ik heb jarenlang, dat weten de luisteraars ook, heb ik een vakantiebeurs gedaan. Als cateraar, als kok. En ik heb gezien dat we veel meer kunnen bereiken dan alleen vakantiebeurs. Of gaan naar Berlijn voor een beurs, een toerismebeurs. Ik heb gemerkt dat we op het Kwaku Festival een ieder bereiken. Mensen zijn gewoon blij als ze daar komen. En als mensen blij zijn, kan je ze bereiken.
0: Mm-hmm.
2: Dus ik heb mijn hart gemaakt ervoor. Ik heb ook gevraagd aan de organisatie van kijk, in hoeverre werken jullie mee als ik mijn tent, ik heb een 15 bij 15 tent, geef aan de Surinaamse ondernemers. Ze hebben gezegd, we willen jou. jij moet blijven, dat is belangrijk. Ze zei, oké, weet je wat ik doe? Ik blijf gedeeltelijk. En het restaurantgedeelte, mijn VIP-terras, geef ik op. En daar.
0: Oké. Ja. Nu verstaan, nu begrijp ik je goed. Dus die VIP-tent, die sta je af aan de Surinaamse ondernemers.
2: Ja.
0: Want ik dacht van, er zijn geen petsalons en dat soort zaken op Kwaku dit jaar.
2: Nee, dat krijg ik problemen.
0: Dan gaat Kwaku niet door.
2: Nee, dan krijg ik echt problemen. Ja. Ik heb nu al mensen die zeggen van, luister, als je er niet bent, dan... Maar dat wil ik ook niet, want ik ben en blijf een Suriname. En die gaat voor Suriname.
0: Oké.
2: Ja.
0: Heel goed. Prachtig. En je hebt zwaar materiaal meegenomen. Je hebt gezegd, ik pak het meteen groots aan.
2: Nee, normaal. Ik ga mezelf naar voren trekken en dat is niet eerlijk.
0: Oké, vertel.
2: Ik was bezig en tijdens ik bezig was, heb ik natuurlijk... Ik mocht voor onze huidige president mocht ik op 25 november speciaal naar Suriname gaan. En mijn lievelingsgerecht, of mijn populairste gerecht, klaarmaken van dat.
0: Wat?
2: Dus ik heb een Srividesi petsalon ervan gemaakt. En daar had ik de beloof dat ik meer zou gaan doen. Want ze kennen me al natuurlijk. Ik heb vaker voor de Surinaamse regering dingen mogen doen. Maar in elk geval, daar had ik de beloof. En daar is het een beetje gaan...
0: Borrelen.
2: Triggelen, borrelen. Ik heb met de minister van Buitenlandse Zaken ook gesproken. 30 december heb ik ook mogen koken voor een boesa. En daar heb ik hem ook verteld, project verteld. Hij vond het geweldig. En toen ben ik gaan werken.
0: Zo.
2: En tijdens ik bezig was, heb ik al deze geweldige mensen bijgekregen.
0: Zo.
2: TCT, Suriname Airways doe ik al jaren mee zaken. Mm-hmm. Een volkshuisvesting en in ieder geval vond het een mooi project.
0: Maar dat je de ambassadeur en de consul-generaal ook zo ver krijgt om mee te gaan in het project. Alhoewel, ze willen graag met alle Surinamers werken, ja. Met name de ondernemers
2: ze
0: ook.
2: Ze staan open, ja.
0: Mevrouw Daan, wat vindt u van dit allemaal? Hoe reageert u hierop?
1: Geweldig initiatief. Sinds ik met Patrick ben begonnen, in gesprek ben geweest over dit initiatief, heeft hij me praktisch niet losgelaten. Of het nou 's morgens is, 's middags of middernacht. Toch, die telefoontjes gingen steeds over en weer afstemmen. Ja. Wat is de volgende stap? Wat kunnen we doen? Ga je dit voor me lezen? Eigenlijk moet ik het zo zien, hè, Patrick. Ik ben in functie consul-generaal, maar in deze was ik zijn secretaresse.
2: Zelfs meer dan mijn secretaresse. Ja, dat vond ik ook mooi. Want kijk, het is, Surinamers houden ervan als dingen goed gaan. Dan worden dat die trekken
1: ze. Dan let je niet meer op functies.
2: Precies. En ja, dat vond ik zo mooi bij u. En ik ben heel blij, moet ik zeggen. Ik wil u bij deze ook bedanken namens de Surinamers. Want u doet het voor haar en al de collega's die komen. En dat hebt u geweldig gedaan. Dank u wel. Echt wel.
1: Ja. Nou, precies zoals Patrick het zei. Dat heb ik gaarne gedaan. Kijk, ik heb een slogan. Surinamers voor Suriname. En wanneer je gaat werken voor land en volk, leg je al je functies en dat soort van titels aan de kant. En dan ga je focussen op wat kan bijdragen aan groei en ontwikkeling. En dat is mijn main focus ook in mijn algeheel beleid en functioneren. Zodra een Surinamer naar het consulaat toe komt met een geweldig initiatief ten voordele van Suriname, ben ik ervoor te vinden.
0: Ja, dat is mij opgevallen, ja.
1: Ja.
0: Ik ben ook geweest bij een meeting daar, opening van de consulaat. Nou, allemaal ondernemers en bedrijven.
1: Precies.
0: Maar ook de gewone man van de straat, die was daar.
1: Absoluut.
0: Dus dat is een goede zaak.
1: Zeker.
0: Dat hebben we lang niet gehad in Nederland, hoor. Dat het consulaat zo open en toegankelijk is.
1: Ja.
0: Dat vinden we goed. Goed idee.
2: Er waait een nieuwe wind.
0: Er waait een nieuwe wind, dat is duidelijk het geval. En onze gast uit Suriname, wie is dat en wat doet ze?
3: Ik ben Ellen Tarquini. Ik ben getrouwd met een Italiaan.
0: Zo?
3: Ja. En ik ben teruggegaan naar Suriname. Ik ben bijna 11 jaar nu terug in Suriname. En mijn man was een ijsbereider in Nederland. En daarmee zijn we gestart. Ik heb het vertaald naar het Surinaams. Ik maak dus gelato met Surinaamse vruchten. Okay. Bijvoorbeeld Awara, Podosiri, Madame Jeannette, Mopee, Jamun, al dat soort vruchten. Want Suriname is rijk aan een diversiteit van vruchten. En daar wilde ik heel graag iets mee doen. En mijn man heeft de know-how. Dus dat was gauw gelinkt, hè?
0: Zo.
3: Ja.
0: U noemde iets aan het begin dat ik ken het niet. Wat maakt u?
3: Podosiri ijscream. Gelato is dat.
0: Gelato.
3: Italiaans ijs. Italiaans ijs, maar dan met Surinaamse vruchten.
0: Oh.
3: Ja.
0: Dat is mooi.
3: Ja.
0: Podosiri, wat nog meer?
3: Ja, podosiri, zuurzak, awara, marcousa, jamun. Wat hebben we nog meer? Pomisiter, pomarak. We zijn dus nu gekomen met 7 smaken. Madame Jeannette ice cream heb ik ook. Madame Jeannette is de enige die een beetje geur heeft en een smaak. Dus daarvan hebben we dan ice cream gemaakt.
1: Staan jullie ook bij Wakapas?
3: Ja, klopt.
1: Ah ja,
3: klopt.
1: Daar ben ik er geweest.
3: Ja. Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, Patrick is druk aan het bellen, hoor. Volgens mij heeft hij contact. Maar dan moeten we de koptelefoons wel opzetten.
3: Oh. En het bedrijf heet Padre Nostro.
0: Padre Nostro.
3: Ja,
0: klinkt Italiaans.
3: Ja, het is Italiaans en het vertaalt naar onze vader.
0: Ah.
3: Want we hebben het gekregen van onze vader.
0: En de luisteraars en die Surinamers gaan voor het eerst... Nou, Podosiri.
3: Podosiri. Awara.
0: Awara.
3: Zuurzak. Ja.
0: Yo, dat is,
3: de meeste Surinaamse vruchten, daar maken wij gelato van, ijscream.
0: Dus. Interessant. Wie hebben we nu aan de telefoon, meneer Patrick? Heb je contact?
2: Ja, ik heb contact.
0: En de volume van je telefoon is hartstikke goed.
2: Zal ik het even
0: open? Helemaal?
2: Ja, open ja.
0: Ja, dan hebben we contact. Hallo, wie hebben we hier? Horen we wat? Volume?
2: Even kijken, ik heb hem... aangeklikt bij jullie.
0: Dan moet hij binnen zijn.
2: Zal ik even zelf praten? Hallo, hoort u mij?
0: Ja.
2: Ja, goedemorgen. Ik ga u nog een keer proberen.
0: Oké, wat je kan doen, je kan hem op speaker zetten.
2: Op speaker, oké.
0: En voor je microfoon houden.
4: Ook
0: dat kan wel ook.
2: Hoort u mij?
5: Ik hoor u heel goed.
0: Oké, en wij horen u ook. Wie bent u?
5: Goedemorgen van hieruit.
0: Goedemorgen, we zijn nieuwsgierig. Met u hebben we het genoegen.
5: U spreekt tot de onderminister van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, mevrouw Danielle van Wint.
0: Heel goed. Mevrouw Danielle van Wint, u weet waarom wij u hebben gebeld en u gaat vertellen wat u van het initiatief vindt.
5: Ja, u heeft mij gebeld om te praten over onze participatie op Kwaku binnenkort. Laat me alvast anders groeten hoor. Ik kom zo binnenstappen. Maar ik ga toch even op mijn manier om die Odi Dapi aan onze Sranam Bradas en Sisas aan de andere kant. Maar ook gewoon aan de Nederlandse gemeenschap in het bijzonder. Het is mijn eerste keer dat ik u spreek van hieruit. En ik wilde het toch even op deze manier doen. En terug naar waarvoor u mij heeft gebeld. Overigens, ik hoorde de CG haar stem ook even. Ook een speciale groet aan mevrouw Roseline Daan.
1: Odi Odi Sisa.
5: Mijn body was sweet, Odissisa. Blij u weer te horen. Klinkt zo dicht bij mij.
1: Ja.
5: We gaan terug naar het onderwerp. Het zal de eerste keer zijn dat het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zal deelnemen aan het Kwaku Festival. In samenwerking met meneer Richards, met de consul en ook met onze ambassadeur willen wij presenteren wat wij voor het ministerie en voor het land als het gaat om de volkshuisvesting hebben uitgezet en waar we naartoe willen in de toekomst. En natuurlijk hebben we daar hulp bij nodig. We zijn op zoek naar partnerschappen en niet alleen voor de directe bouw, maar het gaat ook om kennisuitwisseling, het gaat om innovatie, het gaat om ondernemerschap, het gaat om wijkontwikkeling en totale community development in bestaande en in nieuwe projecten die wij aan het uitzetten zijn. Dus dat is wat ik voornamelijk daar kom presenteren. En ik hoop dat ik met heel veel voorstellen en aanbiedingen op zak terug kan komen. In ieder geval staan wij open voor de samenwerking.
0: Mooi hoor, klinkt goed, mevrouw Daan.
1: Ja.
0: Dit is uniek.
1: Ja, absoluut. Zoals ik mijn collega onderminister ken, is dat de passie. De passie is inderdaad bij herhaling om Suriname en Surinamers van dienst te zijn. En we staan inderdaad open voor voorstellen. We gaan er niet vanuit dat we de wijsheid in pacht hebben. Vanuit de regering, CQ, onze respectieve organisaties, doen we een aanzet. Maar als en wanneer burgers ideeën...
0: Dan,
1: ja.
0: Dit is uniek.
1: Ja, absoluut. Zoals ik mijn collega onder...

0: kijken, willen we ook naar die voorstellen kijken en matchen, zodat we in elk geval kunnen uitvoeren projecten die een breed draagvlak genieten.
1: Goed zo. Wat geeft u mee aan de Surinamers in Nederland?
2: Ik roep ze op om onze stand massaal te bezoeken, om met ons in gesprek te gaan, het contact naar elkaar toe te verkleinen en dat we zonder vooroordelen en zonder negatieve ervaringen een nieuwe weg opslaan. Dat wij inderdaad gaan kijken waar onze overeenkomsten liggen, waar onze bottlenecks liggen en dat we ze met gemeenschappelijke zicht op verheffing van Suriname gaan verleggen. In ieder geval, ik zal daar zijn, wil persoonlijk met iedereen die daar behoefte aan heeft in gesprek gaan, de ideeën meenemen en uitleggen waar wij de ideeën kunnen matchen. We gaan onze uiterste best doen om wat te maken van de voorstellen, de aanbiedingen en alle kennisuitwisseling die ons aangeboden wordt.
1: Keurig hoor, fantastisch. Ik hoop u daar persoonlijk te ontmoeten en de luisteraars van Maart ook. Dus tot zondag.
2: Ja? Ik zal het zondag nog niet zijn.
1: Okay.
2: De voorbereidingen zijn nog in gang. Wat we wel hebben voorbereid is dat we presentaties delen met meneer Richard en met de CG. Dat de presentatie zal vast kunnen lopen. Ik ben at de back office vanuit Suriname beschikbaar met een team om indien wij live moeten komen vragen of contacten, informatie te delen. En wanneer het moment er is voor het afreizen, dan zal ik persoonlijk daar aanwezig zijn.
1: Okay.
2: Maar tot dan zijn we dus digitaal wel aanwezig.
1: Wilt u iets in het Surinaams zeggen tegen alle Nesranaman all over the world?
2: Ja, Oma. Ik denk dat Milobde.
3: Nee.
2: Milobde, echt Milobde. Furo. En mijn hoop dat de Wajunu a Okasi voor samen aan het ding ook aan bouw aan betere Sranang. Ik ook wel ook de biert is aan opbouw. Opbouw, pand buiten. Opbouw, alle die volkswijk vanuit Stichting Volkshuisvesting als werkarm van het ministerie van Sociale Zaken. De stichting bestaat al 75 jaar, maar in de loop van de jaren nog bakken, dat stichting nog kies om die occasie voor renoveren en voor tjawanyu inrichting in de verschillende buurten. Dus na een akkoord die we komen, dat we actie aandacht ook doen, dat je op me kan reorganiseren de buurt. Dus maar voor dat we hebben recht tot dat we morgen betere leefomgeving. Dus kon je voor ons aftak dat we naar dat zee gemeenschapsontwikkeling een prioriteit. En hoe we leren dan naar z'n naartoe, hoe we doen travasie. Dus reiken jullie ons de hand, make together, hoe kon zit Sranan. Dat nam je oproep. En ik eindig weer door te zeggen, mijn logo.
1: Graag aan je. Zo.
3: Mooi, hè?
1: Olobito.
3: We wachten tapie.
1: Ja.
2: Graag
1: tangi, meneer
2: Doro.
1: Oké. Goed zo. Heel mooi. Ja. Er waait een nieuwe wind, man, in Suriname, ja, als ik dit zo hoor.
3: Zeker.
1: Ja. Oké.
3: Okay. Frisse wind.
2: Mag ik nog wat zeggen?
1: Gaat u gang.
2: Ah, dank u wel. Ik ga het ook in het Sranang zeggen. Is de regering lanceert een nationaal huisvestingsprogramma. U bent in een gebied Riberen. Bij een president en een vice-president. Toe een launch voor een nieuwe ontwikkeling. Dat want dat hier een woningbouwfonds installeert. En een eerste inleg in een woningbouwfonds is een bedrag van 250 miljoen. Lange ammonie dat je ook kan bouwen, ongeveer 300 of zo. Vooral die potjes maar. Dus vanaf SD, dat we beginnen aan de registratie. En voor lukken van de smakako in aanmerking voor de OSO. Nu was stel dat ze aan het praten en als je ze aan het tracee gerust. Dat gaat vast van een wakker naar waar heel op of fassie. Een politiek systeem voor het familie naar een matina fessie aan het demoro. Omdat de computers even volg een systeem van inschrijving, van registratie. Dus bijna je nog maar potie anoneem dat je tekens maar potafissie. Nu wel gesteld en gerust voor tegen de

0: regering di CSC kera onder minister di Stonja, ik doe dit aan favoritisme. Alas ma di abin noutu, wo pot de noutu na fesi, en amorot begin noutu, ik is a fos aandacht. Ma alas ma abi prioriteit na regering di si. Dus de na vrede takis, ma noko in Amerika di abe van noutu. Efte si tapa fel takis, ma di abe van noutu, ne ik is a okasi de kakami, mis dona ma de Liviestraat, nummer 34, stichting Volkshuisvesting, da manga des refe los den probleem op. Anderzijds zijn we vanuit het ministerie van Sociale Zaken ook gestart met woningbouwprojecten. Ook het gebied Rieberg, dat bij woonbouw 150 of zo. Binnenkort krijgen jullie meer informatie daarover. En we gaan naar het district Kona, komen wijnen. PWO bouw naar Voorburg 150 osso toe. Dus na Bafayari die ze dan, hoe heb je ongeveer 300 osso voor sociale zaken zie, 300 osso voor een totale regering. Nanga dat dan u begin met kwam bijzien, nanga sa u moest doelijk regering voor los a woning nood naar Sarana op. Dat is wat ik tot slot wilde meegeven.
1: Heel mooi. Grantangi hoor. En succes met alles wat je doet. Dank u wel.
0: Ja, hartelijk dank.
1: Graag gedaan. Mooi, Tori, Patrick. Mooi. Jij veroorzaakt heel veel vandaag. Je maakt dingen los.
2: Ja, he, de Surinamers. Dat is mijn doel.
1: Ja, dat is heel goed. Zondag aanstaande, want ik hoorde je telefoon rinkelen op de achtergrond.
2: Ja, er belt nu iemand die moet komen plakken.
1: Ja.
2: Minister, ik spreek u straks weer.
1: Ja.
0: Graag,
3: Tangi. Ja, okay. Ja. Groetjes.
1: De opening aanstaande zondag wordt gedaan door de ambassadeur, de heer Ricardo Panca.
2: Ja,
1: de
2: presentator. Op ons om even in te bellen. Kan ik dat even doen?
1: Dat kan je doen, ja. Okay. Maak gebruik van de gelegenheid, terwijl mevrouw Daan ons begint te vertellen wat er 18 juli gaat gebeuren. Wat is de bedoeling
3: van 18 juli? 18 juli, dus we hebben 12 juli, deze zondag, opening van het paviljoen. En op 18 juli hebben we een heel interessante lezingendag. Een lezingendag met als thema grenzen verleggen samen één. En eigenlijk zegt het thema al alles. De wet dat omvoer de grenzen. We moeten geen grenzen meer hebben onderling. Hebben we het over verbondenheid. Alleen wanneer we samen optrekken, zijn we sterren. Apratisa we shiitaks, maar etak disna voor antra partij, noze disna voor antra etnische groep. Asan dat nebroken, het brengt ons alleen maar achteruit. Dus de lezingen. Die zullen gehouden worden door 5 gastsprekers. En die 5 gastsprekers zijn van verschillende, komen uit verschillende milieus, cultuur, ondernemers, beleggers, noem maar op. Maar daarbij zullen we natuurlijk ook hebben, de bevestiging moet nog binnenkomen, maar we zullen ook nog hebben de burgemeester. Ik zal de naam even nog niet noemen, omdat ik niet wil compromitteren. Maar burgemeester hebben we uitgenodigd. Vanuit Paramaribo ook nog een minister. Die bevestiging moet nog binnenkomen. En sowieso ambassadeur zijn excellentie Ricardo Panca. En we zijn van mening dat deze lezing een dag van belang is in deze periode. Omdat dat zijn fayatungsi. En we merken het ook in Nederland dat je allerlei uitspraken hoort, of het nou is van toppers of individuen, over wie wel gedoogd wordt en niet gedoogd wordt, en allerlei racistische uitspraken, en je vraagt je af, waar wil men naartoe met dat soort handelingen? Ik blijf zeggen, mensen mogen hun eigen identiteit behouden, maar ze moeten respect hebben voor mekaars cultuur, mekaars religie en over wie de andere is. Je kan je niet gaan uitspreken aangevende dat je beter bent dan de ander. En er is altijd één motto die ik gebruik. Hè. Ik zeg, wanneer mensen in een ziekenhuis liggen, niemand vraagt om ziek te worden, maar beland je nou eenmaal in een ziekenhuis, kijk je niet naar de verpleegkundige of de arts die je behandelt. Aan enige zin, zei wanneer iemand beter is. Toch? Dus, en als je de lijn zou moeten doortrekken, dat je niet optrekt of niet wil samengaan met een bepaalde bevolkingsgroep, moet je ook aan die arts zeggen van, help me niet, laat me maar sterven. Dat gebeurt niet. Dat gebeurt toch niet? Nee. Dus waarom doen we raar in gemeenschappen? Laten we onze eigen identiteit behouden en gewoon elkaar in harmonie leven met elkaar.
1: Mooi.
3: Dus dat is de kern.
1: Oké. Dat van 18 juli, is het toegankelijk voor iedereen? Of zegt u van nee, je moet uitgenodigd zijn?
3: De dag is open, toegankelijk voor ieder, omdat we zoveel mogelijk mensen erbij willen hebben die naar de inhoudelijk interessante boodschappen komen luisteren en iets kunnen meenemen naar hun gemeenschappen toe.
1: Mooi.
3: Dat is de bedoeling daarvan. Overigens zullen we ook een link hebben om het te streamen, waardoor mensen daarna nog kunnen kijken.
1: Oké. Wanneer is dat? Waar is dat? Hoe laat begint het?
3: Ja, dat is op zaterdag 18 juli. De start is om 10 juli, om 10 uur, sorry, van 10 tot 2 uur is het formele gedeelte met de 5 gastsprekers en de andere sprekers zoals ik eerder zei. Daarna sluiten we af met een lunch. Het geheel wordt gehouden in Party Center Lux, dat is in Hoofddorp. Ja, dat is hem. En zoals ik eerder zei, toegankelijk voor een ieder.
1: Heel goed. Mooi zo, aan tafel geschoven Surinamer die vaak over Suriname praat.
2: Grote Surinamer.
1: Ja, grote, ja, oh, zeg ja. Het erbij. En hij vindt het altijd leuk wanneer hij hoort ondernemerschap, verbindingen tussen Suriname en Nederland. Ja. En u hoorde net een grote motor buiten. Broem, broem, broem, Ariskong, die Ayeratori.
2: Adoro, adoro.
1: Dus adoro. Meneer Glenn Kotfried, welkom.
4: Dankjewel, ik... moet kennis maken. Ik denk dat u de consul-generaal bent. Klopt dat, mevrouw?
3: Dat klopt.
4: Kijk zo, dan heb ik het. Mijn naam is Glenn Kotfried en u bent...
3: Roselien Daan.
4: Roselien Daan.
5: En ik ben Ellen Tarquini van Padre Nostro, het bedrijf in Suriname.
4: Oh, geweldig. Nee, ik hoorde u daarnet praten en ik luister heel graag.
3: Yeah.
4: Als ik mensen hoor praten. Oh, moet ik dichter bij de microfoon?
1: Ja, ja, ja, graag.
4: Oké. En ik hoorde u aangeven van mensen kunnen komen ophalen op die dag in de Hoofddorp. Mm-hmm. En terugbrengen naar hun gemeenschappen. Dat hoorde ik u zeggen.
3: Mensen ophalen?
4: Nee, informatie ophalen. Mm-hmm. Die dag bij die...
3: Ik denk dat het even over de onderminister.
2: Ja,
3: de onderminister.
1: Oh, dat was de onderminister aan de telefoon.
4: Oh nee, ik hoorde u dat net zeggen.
1: Nou, net.
4: U betoog net.
3: Oh, om de belezingen dan.
4: Ja.
3: Oh, om die informatie ja, tot zich nemen.
4: Ja, en het terugbrengen
3: ja,
4: naar de
3: ja,
4: gemeente.
3: Ja.
4: Inderdaad. Dat heb ik u horen zeggen.
3: Klopt.
4: En toen ik u dat hoorde zeggen, toen triggerde u mij even. Want mm-hmm. Ik dacht van, u geeft aan de mensen hun gemeenschappen. Ik ga ervan uit dat we één gemeenschap zijn. En ik dacht van, als u dat zo zegt, dan heb ik toch ergens weer van, kunnen we ook die totale gemeenschap vormen met z'n allen?
3: Ja, in deze is er een nuance. Wanneer wordt aangegeven gemeenschappen, dan wordt meer nog bedoeld de omgeving waarin ze zich bevinden. En als enkeling ben je niet overal.
4: Ja.
3: Toch? Je bent in specifieke omgevingen, of het nou is thuisfront of kantoor, sociale gemeenschappen, dat is nou net wat ik bedoel. Maar de boodschap is natuurlijk voor een ieder.
2: Amba, ik ga
3: ja.
4: Oké, okay. Nee, ja. Ik luister een beetje nauw, omdat ik die verdeeldheid onder ons, want ik hoorde u dat ook aankaarten.
3: Mm-hmm.
4: En dat we dat respect moeten opbrengen voor elkaar. Dus als we het hebben over Suriname, dan kijk ik naar het geheel.
3: Absoluut.
4: Waardoor ik als ik iets hoor die mij triggert, dan wil ik toch meer
3: heel goed.
4: Zeg maar, inzicht krijgen.
3: Zeker.
4: Maar u bent dus consul-generaal en ik ben blij dat u bij ons op bezoek bent. Omdat wij in het verleden, kijk, we zijn een medium die verbinding heeft met de gemeenschap. De Surinaamse gemeenschap, los van een etniciteit, los van religie of wat dan ook. We zijn er gewoon en we hebben wel eens momenten gehad dat er een stukje verbinding was, zodat we konden uitdragen dat waar mensen behoefte aan hebben om ook bij te dragen. En er zijn ook momenten gehad waar die verbinding zoek was.
3: Mm-hmm.
4: Dus ik hoop echt van harte.
2: Wat is er weer?
4: dat u dat gaat verpersoonlijken.
3: Ja.
4: Dat stukje wat we samenwerking noemen en zoals we dat beleven en zien.
2: Dat van meneer Koolhaal.
3: Ja.
4: Bijvoorbeeld.
3: Dat is de bedoeling.
4: Ja.
3: Maar dat is inderdaad de bedoeling. Kijk, ik ben blij. We zijn min of meer op één lijn, zoals zojuist aangegeven door de onderminister. Er is veel gebeurd in het verleden. Maar de vraag is, zullen we blijven
1: kijken naar het verleden,
3: naar die gebeurtenissen, of zeggen we, ik ben het komen aantreffen zoals het nu is. Niet fraai. Dus we zitten niet hier om alles goed te praten. Of zeggen we, we kijken vooruit. Ja. En u was er nog niet, maar eerder heb ik aangegeven dat minister Melvin Bova, hoe zal ik het zeggen, serieus voornemens is om de veranderingen te brengen. En die zien we nu al, misschien wel in het begin traag,
4: ja,
3: maar er is geen sprake van stilstaan. Ja. Sinds ik er ben en ambassadeur Ricardo Panka werken we heel nauw samen.
4: Ja.
3: En we werken niet in ons belang, we werken voor het totale Surinaams belang, want daar gaat het om. We zijn dienstverlenende organisaties, we zijn geen organisaties die met het persoonlijke bezig zijn. We zijn gericht op de Surinaamse gemeenschap.
4: Ja, ja.
3: En daar kijken we naar. Er zijn nog wel klachten die we zijn komen aantreffen natuurlijk. Maar zoals eerder aangegeven, wordt daaraan gewerkt.
4: Ja.
3: Ik mag prijs geven dat gisteren was 8 juli... op het ministerie van Buitenlandse Zaken een overeenkomst is getekend met VFS Global. En die overeenkomst houdt in dat onze dienstverlening gemoderniseerd wordt. Nou, wat betekent dat? Mensen die in de Oost-Europese landen zitten, noem maar Griekenland, Hongarije enzovoort, hoeven niet per definitie meer naar Amsterdam toe te komen voor verlenging, voor een consulaire diensten.
4: Okay,
3: toch?
4: Okay.
3: Maar ze kunnen net daar te landen geholpen worden. Zie daar een grote stap binnen het geheel van onze dienstverlening.
1: Heel mooi. Heel mooi, want ik heb begrepen.
2: Ambassadeur.
1: Heel goed hoor. De ambassadeur is aan de lijn. Oké, dan gaan we hem verwelkomen. Dat is de heer Ricardo Panka. Ik heb u net horen zeggen, zijn excellentie.
3: Ja,
1: ja toch? Glenn kent hem, hij is hier gekomen op bezoek.
4: Voor mij is het ook zijn excellentie, hoor, meneer Panka.
2: Ook voor mij.
1: Oké, goed zo. Meneer Panka, de ambassadeur, welkom in de uitzending. Heeft u gehoord?
6: Goedemiddag. Goedemiddag aan ieder daar. Meneer Godfried, meneer
1: Van Gom, Norman, ja.
2: Norman.
6: Meneer Richard en meneer Norman.
1: Ja.
6: En natuurlijk de geachte consul-generaal mevrouw Daan.
2: Ja.
6: Goedemiddag.
3: Middag.
4: Goedemiddag, ambassadeur. We zijn blij dat we u hebben aan de lijn. En ik ben ook blij, want dit is een unicum. Wij hebben in het verleden ook vaak in het contact met de vertegenwoordiging van Suriname. Natuurlijk telkens weer de ambitie gehad om dat wat Suriname beoogt, ook vooral met de mensen hier, de diaspora, om te kijken van hoe kunnen wij ook helpen trekken aan dat ding. Hebben we nog nooit deze combinatie gehad waar de ambassadeur...
1: Ja.
4: En de consul-generaal. En soms, in sommige nare tijden, daar waren ze niet. Het is on speaking terms.
1: Ja.
4: Maar ik hoor hier een chemistry.
1: Ja, oké. Okay. Er waait een nieuwe wind. Mede dankzij Patrick.
2: Een nieuwe wind.
6: Ja. Ik denk dat u het correct hebt gezegd. Trouwens, u weet dat in het overleg met de media, uw medium ook vertegenwoordigd was. En daar hebben we aangegeven dat wij met de, wat ik noem, ik weet als het al eerder zo genoemd werd, de diaspora media, een goed contact wil hebben om de activiteiten van de ambassade en het consulaat zoveel mogelijk te verspreiden naar de gemeenschap toe. En jullie hebben een goede luisterdichtheid. Dus hoe kan het ook anders dan... En als jullie ons niet opzoeken, zoeken we jullie wel op.
4: Ik vind die vrijmoedigheid geweldig.
1: Meneer de ambassadeur, ik moet zo snel mogelijk gaan naar aanstaande zondag. opening Suriname Business Innovation Pavilion op het Kwaku Zomerfestival. Wat hoort u hier? Wat vindt u ervan? U gaat de opening doen. Wat gaat er door u heen?
6: Ja, ik vind het een geweldig initiatief. En ik weet, als het al eerder zo georganiseerd is geworden, normaliter is het dat het Kwaku meestal met de diaspora ondernemer, die zijn meer dan op het Kwaku Festival aanwezig. En natuurlijk heb je ook de Surinaamse artiesten die ook komen op dit festival. Maar zoals de heer Richard en mevrouw Daan dit hebben voorbereid, vind ik gewoon geweldig. En natuurlijk alle ondersteuning wordt ook gegeven vanuit de ambassade voor dit project. We hopen in elk geval dat de mensen die luisteren, dat ze afkomen op deze unieke activiteit binnen het Kwaku Festival, waardoor wij een geslaagde opening kunnen hebben hiervan. En dat het dus ook een navolging geniet, hè? Dat het een jaarlijks terugkerend activiteit wordt, evenement wordt, waarbij er meerdere Surinaamse ondernemers. En ook nog wat uniek is, is natuurlijk dat er ook functionarissen van de regering erbij zullen zijn. En alle ondersteuning daarvoor. Fantastisch idee.
1: Oké, dat is goed om te horen. Patrick, wat zeg je hiervan?
2: Nou, ik word stil van. Dit is mijn doel. Dit wilde ik hebben. Ik ben heel blij dat de minister van Buitenlandse Zaken mij direct had gelinkt met meneer en met de ambassadeur. En hij heeft het bewust gedaan, want ik kende de ambassadeur al. Maar hij zegt, ik ga bellen nu om te zeggen, laat hij jou opvangen hiermee. Hm. En hij heeft tot vandaag heeft hij me elke keer weer gesteund, elke keer weer gedragen. En ik ben blij voor Suriname.
4: Ik heb toch een prangende vraag. En die vraag is ook gericht naar de consul-generaal en de ambassadeur. Ik heb enigszins de indruk dat de mensen dus die eigenlijk een markt willen aanboren hier in Nederland vaak op zoek zijn naar zeg maar instellingen, instituten die ze daarbij zouden kunnen ondersteunen en zeg maar konden gidsen als het gaat om hoe draag ik dat wat ik heb uit. Is dat niet een taak weggelegd vanuit het consulaat of vanuit de ambassade om toch te zorgen dat die mensen op basis van de informatie die u hebt als vertegenwoordigers op een goede manier zeg maar begeleid zouden kunnen worden? Want soms zijn mensen echt in het doolhof, weten ze zich geen raad. Ik word soms zelf ook gebeld van meneer Kotvriend, ik heb een product, ik wil het in Nederland. En soms weet ik het ook niet. Dus ik vraag me af als het geen tijd wordt om zeg maar een bepaalde routekaart te gaan ontwikkelen, zodat de mensen daadwerkelijk op een goede manier begeleid kunnen worden. Het hoeft niet door het consulaat.
2: Maar dat we toch een platform krijgen. Juist, waar we kunnen gaan. Juist. Ja. Ik heb het meegemaakt bij het begin van mij, maar dan praat ik over 35 jaar geleden.
4: Ja, okay.
2: Toen ik startte met Patrick's Catering, toen ik de droom had van meer bereik. Ik ben echt een gelovig mens. Dus ik voelde gewoon, de Heer heeft me geroepen om meer te doen voor de Surinaamse keuken. Toen ik ging perfectioneren, zat ik ook ermee.
4: Ja, en het is nog steeds zo. Ja.
1: Okay.
4: Dus het is misschien.
2: Maar er zijn wel instanties hier in Nederland waar je kan gaan die je goed helpen.
1: Okay.
2: Dus ik denk dat wij misschien daarover. Ja.
1: Ja, maar ik let op de tijd. We hebben nog ongeveer 5 minuten.
2: Ja, en Jurgen staat te wachten. Dus
1: Dus dan moeten we na 4 uur doorgaan.
6: Okay. Als ik er even wat van mag zeggen.
1: Ja?
6: Waar het om gaat is dat er partnerschappen gesmeed moeten worden met organisaties en ondernemers hier in Nederland. Bijvoorbeeld die partnerschap die de heer Richard heeft gesmeed met het ministerie van Volksgezondheid, met de ondernemers, dat moeten we meer gaan uitbuiten. Dit is natuurlijk een begin. En ik denk dat we daarna aan tafel moeten gaan om te kijken hoe wij het verder kunnen uitwerken, plannen en gaan uitvoeren. Dat is wat ik ervan wil zeggen. Daarom zeg ik van het is een heel fantastisch initiatief en we moeten het continueren.
1: Ja, en hierbij roept u alle Surinamers op om op Kwaku te zijn aanstaande zondag. Hoor ik u dat zeggen?
6: Ja, natuurlijk.
4: Nee, niemand blijft thuis, Norman.
6: Ik kijk er naar uit. En ja, we zijn daar, we zullen daar zijn. De mensen kunnen ook direct ook kennis maken met de consul-generaal. Die is een heel vriendelijke mevrouw. En ja.
2: Het is onze Rosa Wamba.
6: Ja. Ze is, je begrijpt, ze is heel kalm, ondanks de uitdagingen op het consulaat. Ja, ik bewonder de.
4: Oké. En er zijn grote uitdagingen, als ik het goed begrijp.
6: Ja, toch wel, maar kalmte zal je redden.
1: Oké. Lukt het om, nou, de 3 minuten, Jurgen Rijman, is niet te doen. Maar dank u wel, hoor, ambassadeur, en succes. We zien elkaar zondag op het Kwaku Zomerfestival.
4: Okay, ambassadeur, ik groet u ook, hè.
6: Ja, graag gedaan.
4: We zien elkaar graag.
1: Dan geven we het woord in die tussentijd aan de consul-generaal. Wat hoort u hier allemaal en wat gaat er door u heen als u dit zo hoort?
3: Ik hoor inderdaad, of ik voel een nieuwe wind waaien. Het geeft een ander gevoel, een prettig gevoel, dat we hier kunnen zitten, heel open met elkaar kunnen spreken, zoals de vragen die gesteld zijn door de heer Kotfried, het initiatief door Patrick. Noem maar de diaspora die nieuwsgierig is naar meer informatie. We slaan een nieuwe weg in en we willen blijven focussen. The main word is focus op vooruitgang. Ja. 107.9, maar

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Voor het eerst is een Britse energiecentrale platgelegd door een vermoedelijke Iraanse cyberaanval. De centrale lag 4 dagen stil, maar nooit kwam de stroomvoorziening in gevaar. Het ging om een kleine installatie die alleen wordt ingezet als er extra elektriciteit nodig is. Volgens de Telegraph zijn de hackers mogelijk gelieerd aan de Iraanse revolutionaire garde en zouden ze willen aantonen dat Iran westerse infrastructuur kan treffen. Syrië heeft een nieuwe Israëlische aanval veroordeeld bij de hoofdstad Damascus, waarbij meerdere mensen gewond zouden zijn geraakt. Er werd volgens Syrië een burgervoertuig geraakt en daarmee is de aanval een schending van de Syrische soevereiniteit. Het Israëlische leger zegt dat het een terroristisch doelwit aanviel dat een aanslag voorbereidde. Het is al de 2e Israëlische aanval op Syrië deze week. De hoofdredacteur van de Amerikaanse militaire krant Stars and Stripes vreest voor meer censuur door het Pentagon. Hij werd op staande voet ontslagen wegens het weigeren van een bevel en zou kritiek op censuur en de berichtgeving over het Amerikaanse leger hebben geuit. Ook de uitgever en een Midden-Oostenjournalist van de krant kregen de zak. Stars and Stripes wordt deels door Defensie gefinancierd, maar is wettelijk redactioneel onafhankelijk. De Amerikaanse president Trump verhandelde in juni voor maximaal $263 miljoen aan aandelen en andere beleggingen. In totaal ging het om meer dan 1000 transacties, blijkt uit een financiële verklaring. Dat roept vragen op over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president invloed heeft op bedrijven waarin hij belegt. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling. Trump deed vorig jaar ruim 21.000 transacties. Dan nog het weer. In het noordoosten nog een bui. In het zuiden is er af en toe zon. Vanmiddag geregeld zon. In het noorden en oosten kan nog een enkele bui vallen. Het wordt 18 graden in het noorden tot 23 in het zuidwesten. Tot zover het radionieuws.

Hier volgt een persbericht. Suriname Business and Innovation Pavilion opent tijdens Kwaku Zomerfestival 2026. Tijdens het Kwaku Zomerfestival 2026 wordt het Suriname Business and Innovation Pavilion officieel geopend. Het paviljoen biedt een platform waar Surinaamse ondernemers, overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties zich gezamenlijk presenteren aan een breed Nederlands en internationaal publiek. Onder de deelnemers bevinden zich de ministeries van Transport, Communicatie en Toerisme en Sociale Zaken en Volkshuisvesting, het Consulaat-Generaal van de Republiek Suriname in Amsterdam, Suriname Airways, Stichting Toerisme Suriname, TCT, en CITA. Het initiatief heeft als doel Suriname internationaal sterker te positioneren op het gebied van ondernemerschap, innovatie, toerisme en investeringen. Bezoekers maken kennis met Surinaamse producten, innovatieve bedrijven, toeristische mogelijkheden en zakelijke kansen. Daarnaast worden presentaties en netwerkactiviteiten georganiseerd om de samenwerking tussen Suriname, Nederland en Europa verder te versterken. Binnen het paviljoen presenteren Surinaamse ondernemers producten die zijn ontwikkeld met lokale grondstoffen, vakmanschap en innovatie. Ook leveren diverse organisaties uit de publieke en private sector een bijdrage aan het programma en tonen zij de economische, toeristische en maatschappelijke mogelijkheden die Suriname te bieden heeft. Volgens initiatiefnemer Patrick Richard draagt het paviljoen bij aan het versterken van de internationale zichtbaarheid van Suriname en het creëren van nieuwe economische kansen voor Surinaamse ondernemers. Bij de verdere uitwerking en afstemming van het initiatief is nauw samengewerkt met het Consulaat-Generaal van de Republiek Suriname in Amsterdam onder leiding van Consul-Generaal Roseline Daan. De officiële opening vindt plaats op zondag 12 juli om 2:00 en wordt verricht door ambassadeur Ricardo Panca in aanwezigheid van Jurgen Rijman, die de presentatie en opening van het paviljoen zal verzorgen. Met het Surinaamse Business and Innovation Paviljoen wordt een duurzame platform gecreëerd waarop ondernemerschap, innovatie, toerisme en internationale samenwerking samenkomen. Het initiatief onderstreept de ambitie om Suriname sterker te positioneren als aantrekkelijke partner voor handel, investeringen en economische ontwikkeling en vormt een waardevolle stap in het verder versterken van de relatie tussen Suriname, Nederland en Europa. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Patrick Richard, initiatiefnemer Suriname Business and Innovation Pavilion, via e-mail info@patrickscatering.nl en het Consulaat-Generaal van de Republiek Suriname in Amsterdam ter attentie van Consul-Generaal Roseline Daan. Het e-mailadres is roseline.daan@gov.sr. Tot zover deze speciale bekendmaking.

0: Luisteraars, wees welkom terug. We zijn weer in de uitzending, terwijl er hier flink wordt gesproken en onderhandeld ook, zie ik, tussendoor. Dat is een mooie zaak. We hebben contact met the one and only, Jürgen Reimann. Klopt dat?
1: Ja, maar goedemiddag, lieve mensen.
0: Mooi. Glenn, ga je hem verwelkomen?
2: Ja, ambassadeur. Hoort u mij? Hallo?
1: Hallo, ja, wat zegt u?
2: Ik zeg ambassadeur.
1: Ambassadeur?
2: Ja.
1: Wie, meneer Panka?
2: Nee. Jürgen.
1: Oh, ik was ambassadeur.
2: Jürgen Reimann.
1: Ik ben ambassadeur zonder portefeuille.
2: Juist. Nou, echt Jürgen, ik ga je complimenteren. Want geloof me, jij bent één van de mensen die als het gaat om CCS, ik kan een aantal dingen opnoemen. Mm-hmm. Ik heb niet heel veel contact met je, maar ik volg heel veel dingen. En de dingen die jij hebt gedaan voor Suriname telkens weer. Ik ken je niet uit Nederland, ik ken je uit Suriname. Sabi vanaf hoe jong. En ik moet je heel eerlijk zeggen, af en toe was ik heel erg jaloers. Ik wou dat ik in staat was om de dingen te doen die jij iedere keer weer hebt gedaan voor Suriname. Dus op deze dag wil ik je complimenteren. Megia Grande.
1: Dank u hartelijk.
0: Mooi, Megia Grande.
1: Ik kruip waar het niet gaan kan. Dus if you upload with you people, if you upload with you one, dan gaan deze dingen vanzelf.
2: Ja, nee, maar echt veel mensen zouden jouw voorbeeld kunnen volgen. En ik weet ook dat als we het hebben over dat product wat men noemt stand-up comedy, aan niveau in Suriname, naar jouw ambassadeur.
3: Zo. Jammer.
2: Nee, dat is kop de bal.
0: Om in week aan termen te blijven.
4: Laat me aanvullen. Dag Jürgen.
1: Goedendag mevrouw Danus, met u.
4: Het gaat goed met mij. Laat me aanvullen. Ik schaar me helemaal achter de woorden van meneer Kotfried. En toen wij begonnen met de renovatie en schoonmaakwerkzaamheden op het consulaat, is de naam Jürgen Reimann een van de eerste geweest. Trouwens, hij weet het. Hij is geweest, weet je, en heeft ook een handreiking gedaan. Hij zegt, ik ben on board en ik doe het nodige wat kan om te ondersteunen.
2: Wauw.
4: Ja.
2: Nou, Milo,
1: we zijn nu bezig samen met, een andere prominente Surinaamse bezig om te kijken als we een mooi diner kunnen organiseren om 11 van de laatste kosten voor de renovatie te kunnen dekken.
2: Wauw.
1: Van het Verenigd Consulaat. Dus we zijn ermee bezig. Komt 100%.
2: Eigenlijk, mijn mabotaki in een libwawe.
0: Vertalen, Jono.
4: Nee, je hebt ons niet.
2: Wat denk je, Wansani? Eigenlijk, het consul-generaal of het consulaat is onze trots.
0: Ja.
2: En we moeten ook dat representeren, want we krijgen de mensen die iets te maken willen hebben met Suriname. Daar begint je visitekaartje. En ik denk dat Jürgen zich dusdanig bewust van is wat het betekent als het gaat om die representatie. Dus Jürgen, ja,
1: ik weet het zeker, 100%. En het heeft te maken niet alleen met zaken doen, maar ook op cultureel vlak heeft het. Op sociaal-maatschappelijk vlak is het gewoon heel belangrijk dat we ons van onze beste zijde laten zien. En ook laten zien dat we serieuze partij zijn om waarmee je in zaken gaat. En dat we niet een of ander soort jeffeland zijn dat poti denkt.
2: Nee,
1: we
2: moeten op de
1: ijs komen, want dat verdient ons land.
2: Ja, de wat ik serieus zijn, maar kon dat
4: precies.
0: Oké. Jürgen, ik zie dat alles wat Patrick doet, daar neemt hij je mee in het project. Zondag aanstaande ben jij de host. Jij gaat de zaak bij elkaar praten. Maar het initiatief zelf, wat vind je ervan?
1: Ja, ik vind het briljant. Ik heb Patrick ook direct gezegd, volle ondersteuning. Maar dat weet Patrick. Bij Patrick en mij, het is my brother from another mother. Dus we go back a long time. Maar ik vind het heel belangrijk dat we ook vooral die kleine ondernemers uit Suriname laten zien dat er meer mogelijk is. En dat zij hun producten kunnen laten zien ook. Want weet je, iemand die met Awara ijs komt bijvoorbeeld. Ja, elke Surinamer krijgt watertanden ervan als je dat hoort.
5: Ja, hè? En Jamu brengt je terug naar je kindertijd.
1: Ja, precies. Dus het, weet je, dus er zijn zoveel andere ondernemers die gewoon in de spotlight verdienen te zijn. Ik ben ook blij dat de Surinaamse overheid het ondersteunt.
5: Ja.
1: Weet je, ik ga zelf ook met mijn nieuw bedrijfje daar starten. Gewoon om te laten zien dat we ook van hieruit onze cultuur kunnen uitdragen. In de hoop dat we op een gegeven moment ook naar Suriname toe, van hieruit naar Suriname toe, partnerships kunnen vinden daar. Ik heb al met een grote bakkerij gesproken in Suriname die bereid is om met ons in zee te gaan daar. Dus het werkt naar beide kanten toe. En we moeten die connectie blijven leggen. Weet je, ik geloof in dat Ubuntu denk wat wij Surinamers soms ontberen. Mm. En dat is, we moeten elkaar leren gunnen. We moeten elkaar de ruimte geven. Van Sranaman beginnen aan Sani moeten wij als Surinamers die man ondersteunen. Je ziet het in de Afrikaanse community gebeuren. En van Afrikaan beginnen aan Sani, alle Afrika ego bij de Sani Namang. Ja. Bij ons is het zo, en van mij beginnen aan Sani gaan we eerst kijken even naar wat Sani in Noord-Japanese. En dan gaan we daar nog kijken, Jaminoan Gudu Amman, Sumana Amman. Weet je wel. Maar we zijn wel trots, aan de andere kant wel trots op onze heterogene samenstelling. Zijn we zeer trots op onze Surinamers. Maar we omarmen het niet. En we kunnen er zoveel meer uithalen als we een extra stapje zetten.
4: Dat is hem.
2: Ja.
0: Mooi.
3: Heel mooi gezegd.
0: Volgens mij heeft hij alles al gezegd.
3: Hij heeft alles gezegd.
0: Dan zien we je zondag daar.
1: Ja.
0: Hey, maar wat doe je?
1: Dus, full support voor al die mensen die komen. En ik voel me trots dat ik met mijn klein beginnend bedrijf ertussen mag staan. Tussen deze mensen die al zo lang, weet je, aan de weg aan het timmeren zijn. En we gaan Nederland ook laten zien daar op Kwaku van wat de potentie is van Suriname. En het is meer dan alleen oil en gas.
5: Zeker.
1: Want ondernemerschap is iets dat we ook moeten omarmen. We moeten onze jongeren leren dat ondernemerschap geduld is. Niet direct biggie money maken. Nee, het is grinden. Kijk naar iemand als Patrick. Ik heb gezien hoe Patrick begonnen is met zijn ene glazen kast.
3: Ja, maar.
1: En wat hapjes had zitten. En kijk wat Patrick nu is. Uh-huh. En daar heeft hij keihard voor gewerkt.
3: Maar Jurgen, maar het is ook goed om te zeggen. Het is ook goed om te zeggen dat jij de eerste was die mij de ruimte hebt gegeven om met mijn kleine glazen kast te staan. En waar was dat weer? Wat was in de Schouwburg?
1: In de Schouwburg was dat je in... het was in dingen Melkweg.
3: Melkweg, ja.
1: Melkweg was het, ja, precies. En daarna heb ik je geïntroduceerd bij gemeentes, bij je voetballers, bij alles. Ik bedoel, omdat ik de potentie zag, Patrick, en kijk waar je vandaag de dag bent, we moeten elkaar helpen, want doordat ik jou heb geholpen, help ik mezelf ook. Want daardoor kan ik nu ook weer in je opwerpvloed staan. Dus ding is, ik geloof echt van paying forward. We moeten elkaar blijven ondersteunen. Ja.
5: Daarom ben ik Patrick ook dankbaar. Dat hij mij deze kans ook geboden heeft.
1: Ja, toch?
0: Heel mooi.
1: Ja.
4: En wat we zeker niet moeten loslaten is dat de ondernemers de backbone vormen van een economie, hè?
5: Ja.
4: Van de economie van een land.
1: De economie drijft.
4: Ja, zij zorgen ook voor werkgelegenheid en alles daaromheen. Anders heb je een kloof, arm en rijk.
0: Ja.
4: Toch? Maar met dit soort ondernemers blijft de economie stabiel.
5: Yes.
1: En we moeten onze jongeren blijven stimuleren om dit ook te doen. Want kijk, je ziet nu bijvoorbeeld dat de callcenters hebben het heel goed. Ze betalen de jongeren goed, dus je kan ze niet kwalijk nemen dat ze daar gaan zitten. Maar er gaat ook heel wat potentie verloren van ons als ze alleen maar naar dat geld kijken om zo snel mogelijk die euro's te verdienen.
5: Yeah.
1: Onderneem, zet je hart erin en je wordt beloond. Daar geloof ik 100% in. Je wordt altijd beloond als je maar je hart erin zet en hard werkt voor waar je in gelooft.
5: Zeker.
0: Heel mooi om te horen. Toch moet ik je vragen namens een paar luisteraars hoor. Welk bedrijf ga je opzetten? Je hebt het over een bedrijf. Waar moeten we aan denken?
1: Tante S begint met de hele lijn lekkernijen. We gaan beginnen met koekjes en zoutjes op zondag. En een week erop komt er ijscream erbij. We hebben bonbons. We gaan echt een hele tante lijn opzetten. En het komende jaar gaat het steeds meer tot een chocoladereep. We zijn nu bezig om chocoladerepen te ontwikkelen met bananenchips en met bijen erin. Zijn we nu bezig met een grote chocoladje.
5: Een nieuwe?
0: En alles heet Tante S.
1: Weet je, en ik heb zoiets van Tante S is een merk dat vertrouwd is bij de Nederlanders, maar het is ook iets waar wij als Surinamers trots op zijn.
5: Ja.
1: Dus ik wil dat de ruimte geven om ook te laten zien van Oenja. En die oude tante is stevig aan het bakken geslagen om de Surinaamse trots verder uit te dragen.
4: Nou, ik heb een zus die haar de navigatiedame Tante S noemt. Je weet zo'n vrouw die zegt van, en u gaat nu naar links, en over 200 meter zal je, oh ja, Tante S.
0: Oké. Mooi, succes en dankjewel voor je bijdrage hoor.
1: Jullie hartelijk bedankt dat jullie dit doen. En echt, ik ben heel erg trots dat wij Surinamers nu eindelijk beginnen te beseffen. Toen moest je op elkaar ervoor komen.
5: Zo is dat.
0: Mooi zo.
1: Ja,
0: mooi
1: blijven.
4: Tamo. Zondag.
1: Patrick, we spreken elkaar.
3: Ja, tot snel.
0: Oké.
1: Mevrouw Daan, tot ziens.
4: Ja hoor, tot zondag. Groetjes.
0: Oké. En Patrick, op Kwaku gebeurt er meer. Want Patrick, catering, we kennen je van spare ribs en nog veel meer. Ja. Maar ik heb tussen neus en lippen ook doorgehoord van nee, er worden dingen verloot daar. Vertel ons, wat gaat er gebeuren in die tent van Patrick? Vertel ons, alles.
3: Nou, wat de mensen verwachten. Want we hebben nu al 3 jaar een samenwerking met Suriname Airways dat we jaarlijks een ticket verloten. En de ondernemers zijn bijgekomen en ze hebben ook een pakket gemaakt. Dus we hebben niet alleen een eerste prijs, een vliegticket naar Suriname, naar Paramaribo, maar we hebben ook tweede prijs en derde prijs. Dus we gaan een samenstelling maken van de producten die worden gepresenteerd. En de mensen die kunnen ook een tweede prijs winnen. Ieder die iets koopt bij ons,
0: ja,
3: die krijgt de mogelijkheid om zijn e-mailadres, telefoonnummer, naam achter te laten. Het gaat in een box. En op de laatste Kwaku-dag gaat de trekking plaatsvinden.
4: Is Patrick's ketchup er ook bij?
3: Ja, tuurlijk. Vorig jaar hebben Jurgen en ik een tweede prijs gegeven dat mensen een kookworkshop van ons zouden kunnen krijgen thuis. Mm. De persoon is de tweede prijs nooit komen halen. Oh. Dus we hebben het nooit ook kunnen doen. Okay. We gaan die ook als derde prijs zetten.
2: Ik heb ook iets.
3: Ja.
2: Want je weet, ik ben
0: ondernemer, ja.
2: Ja. ik ben ambassadeur van Lekker Parkeren, je weet.
3: Oh, Lekker Parkeren, ja, zeker.
2: En we gaan zorgen dat we de mensen ook iets aanbieden.
3: Okay. Oh, okay.
2: Dat ze ook een waardebon van €250 voor lekker gratis parkeren voor €250.
3: Zullen we dat als vierde prijs doen of zullen we het in de derde
2: prijs?
3: Als vierde prijs.
0: Okay. Vertel ons even snel tussendoor wat lekker parkeren is. Want iedereen
3: weet. Ik wil graag lekker parkeren.
0: Ja.
3: Want okay. Ik parkeer nooit lekker, hè. Ik moet altijd betalen.
2: kijk, nu in Nederland en ieder weet het. Of je moet naar de betaalautomaat. Mm-hmm. Of je hebt een parkeer-app waarmee je kan parkeren. Mm-hmm. De organisatie die ik vertegenwoordig heeft een parkeer-app. En je kan overal in Nederland met onze app parkeren.
4: Okay.
2: De Consumentenbond heeft gezegd dat wij een van de beste zijn in Nederland. Okay. Als het gaat, wat we wel krijgen, aan het hoofd van deze organisatie staan 2 zwarte mannen.
4: Mm-hmm.
2: En ze worden, op het moment dat mensen horen dat het zwarte mensen zijn, worden ze racistisch bejegend.
0: Oh.
2: Ja, ze worden racistisch bejegend. Maar we laten ons niet uit het veld slaan. Er zijn genoeg mensen van Surinaamse komaf. Het moment dat zij zeggen van, omdat het een goede dienstverlening is, en ze maken daar gebruik van, zitten we niet te wachten op alleen maar witte mensen.
3: De strijd, ja.
2: Als onze mensen daadwerkelijk gaan voor elkaar ondersteunen, dan kunnen wij weer andere zwarte jonge mensen opleiden. We kunnen ze ook aan het werk zetten. Als het bedrijf groeit en we zeggen, we zijn black business, gaan we ook andere zwarte mensen de gelegenheid geven om daar employ te vinden. Okay. Om ook daar te groeien.
0: Mooi. Waar kunnen ze terecht voor meer informatie?
2: Eigenlijk, een ieder die gebruik wil maken, die kan gewoon gaan op een lekkerparkeren.nl.
3: Wauw.
2: En dan als je zegt van, hé, ik wil een promotiecode die black business ondersteunt, dan zet je gewoon als promotiecode BOB. Mm. Black owned business, BOB. Mm. En dan ben je gewoon klant. En het is dezelfde wat je betaalt bij alle andere. We zijn sterker nog goedkoper dan Easy Park.
0: Zo.
2: Mm. Want bij Easy Park betaal je maandelijks een abonnement van €5. Bij ons is onze abonnement €1,99.
0: Mm.
2: En de servicediensten van ons zijn ook gratis.
4: Ja.
2: Een melding bij Easy Park, daar moet je voor betalen. Mm-hmm. Bij ons is het gratis. Dus vandaar dat de Consumentenbond gezegd heeft van, jullie zijn een van de beste.
0: Heel goed.
3: Mm. Wow. Dus, mooi man. Bij deze, we nemen het aan als organisatie. Vierde prijs, mensen, jullie horen het.
2: Klaar hier.
3: €250 korting, of is het een, wat is het?
2: Nee, je krijgt te goed.
3: We krijgen te goed van 250 van lekker Milobane, Milobane. Lekker parkeren.
2: Parkeer lekker.
3: Ik ben gewoon de lekkerste, hè. Dus.
2: Hey.
0: Onze ondernemer uit Suriname. Uw naam nog eens een keer?
5: Ellen.
0: Vertel de luisteraars die net zijn binnengekomen, wat ga je voor doen op Kwaku? Wat heb je te bieden?
5: Nou, ik heb te bieden verschillende ijssoorten, dat is ijscream, maar dat heet dan gelato, want dat ijscream en gelato zijn 2 verschillende dingen. Gelato heeft minder suiker, 20% suiker maar. Het bevat geen toevoegingen, geen kleur of smaakstoffen. En het bevat echt de vrucht zelf. Mm. Dus wat je ziet en wat je kent, dat ga je ook proeven. Mm. Dit is echt puur awara
0: proeven.
5: Echt awara. En
0: noem de smaken nog een keer.
5: Awara, mopé, jamu, zuurzak.
4: En die podosiri.
5: En die podosiri. Ja.
0: Weet u wat hij nu doet
5: met al die zwangere... En Madame
0: Jeanette. Weet u wat hij nu doet met al die zwangere vrouwen nu, jongen? Azoren, mopé, awara. Dan krijgen ze los toe. Jokkies vlakka.
3: Maar je vergeet een hele belangrijke.
0: Welke is dat?
3: Fiado.
5: Ja, maar die heb ik niet meegenomen.
3: Oh, kan je dat doen?
5: Nee,
3: ze heeft een Fiado-ijs, mensen. Dus je nou ijs en dan is dat je nou een Fiado. In het is Fiado. Eerst dat je nou Fiado. Ik heb het gegeten.
4: Ja. Ja, en die producer heb ik zelf gehaald ook. Wat een passie, fantastisch. Ja.
5: En we hebben ook suikervrije ijs hè, in Suriname.
0: Mooi zo.
5: Ja, speciaal gedacht aan de diabetes, omdat zij niet overal wat kunnen krijgen.
0: Nee, klopt. Nee. Ja. Klopt. Voordat we naar een beller gaan, Patrick, even nog tussendoor. Welke ondernemers zijn er allemaal in het business paviljoen? Een paar namen.
3: Ik ga Ellen eens laten doen.
0: Wie? Dus,
5: iemand die de Joab, het bedrijf Joab, die produceert zeepjes. Ook van Nien zeepjes bijvoorbeeld, van allerlei kruiden zeepjes. Mm. En mijn man zelf die koopt het daar, omdat hij van andere zeepjes jeuk krijgt over zijn lichaam. En zij heeft dus echt de kruiden zeepjes. Mm-hmm. Het is heel erg. Ja, Niem zeep.
0: Wat doet Niem?
5: Niem, als je huidirritatie hebt.
0: Oké.
5: Okay. Ja. Dus dat helpt tegen huidirritatie.
0: Okay.
5: En je hebt ook een haarproducten, iemand met haarproducten. Dat is de healing oil producten. En je hebt nog een andere. Maar Suriname heeft bijvoorbeeld van kokos. Maken ze allerlei haarproducten. Hmm. En huidproducten, gezichtproducten. En
3: Maripa olie.
5: Ja, al dit soort oliën. Awara olie, maripa olie, kokos olie. En Suriname heeft heel veel ingrediënten die je kan gebruiken om natuurlijke producten te maken.
0: Oké. Okay. Het ministerie van TCT, toerisme is ook daar, Patrick?
3: Jazeker, het ministerie van toerisme is er. Dus ze gaan natuurlijk laten zien wat wij te bieden hebben. Het ministerie van volkshuisvesting, mevrouw en de onderminister heeft het daarnet uitgebreid verteld.
0: Ja.
3: Ze gaan laten zien waarmee ze bezig zijn. Maar ze hebben ook een heel mooi project. Ik dacht dat ze daarover zou praten. Dus ik laat het over. Ze heeft een verrassing voor de diaspora's. Dus Oekong.
0: Mm.
3: Echt, dat vind ik heel mooi wat ze me had verteld. Verder hebben we onze lieve Roos. Ja, je mag hem niet zo, mag dat niet zo roepen hoor. Ze is onze lieve Roos. Okay. Onze consul-generaal gaat er zijn voor ons. En ze hebben ook een speciale stand waar ze gaan vertellen wat voor diensten ze allemaal gaan verbeteren. Ja, toch?
4: En bieden.
0: Ja, kunt u dat even alvast een beetje schetsen?
4: Ja, het gaat om de consulaire diensten, waarbij informatie zal worden verstrekt over de modernisering die nu gaande is en de wachttijden die we willen gaan versnellen. Dus we zullen daarover duidelijkheid geven. En er zijn natuurlijk ook mensen die niet weten hoe ze bepaalde aanvragen, of het nou gaat om een paspoortaanvraag, verlenging van hun paspoort of een PSA-aanvraag, hoe ze dat moeten doen. Dus die informatie zullen we ook verstrekken.
0: Maar kunnen ze dat ook ter plekke aanvragen?
4: Ja.
0: Je kan ter plekke je PSA aanvragen daar?
4: Nee, we zullen ze wegwijs maken hoe dat kan.
0: Ja, mooi.
4: Toch, die informatie gaan we verstrekken. Het heeft niet zoveel om het lijf. Maar het is toch wel iets dat de mensen persoonlijk moeten doen. Het is een digitale aanvraag waarbij je ook digitaal moet betalen.
0: Mm.
4: Het is om die reden dat wij het niet kunnen doen voor de burgers.
0: Okay.
4: Die moet meteen betalen. Ja.
0: Mooi, we gaan naar de bellers, want ze hebben veel gehoord.
4: Uh-huh.
0: En bij Mart zijn we meestal in interactie. Wie bent u? U heeft een tijdje gewacht, maar u bent geduldig. Wees welkom.
6: Dank u wel. Mijn enorme en geachte aanwezige daar in de studio. Goedemiddag met Jan.
4: Goedemiddag.
6: Het is een mooi initiatief dat Surinaamse bedrijven op Kwaku komen. Maar als ik mij niet vergis, is dit al langer het geval. En wat mij, naar mijn weten, is er in de jaren 80 een organisatie geweest in Suriname. Suriname Kamer van Koophandel en Nederland. En die zou proberen de bedrijven te stimuleren. Bestaat die organisatie nog? Het was van de heer Gopi Singh, die hier, voordat hij in Suriname was, bij beheersraad had gewerkt. En als laatste, mevrouw Daan, consul-generaal, aan u een vraag. Ik heb de heer Venlo laatst gehoord waar hij teleurgesteld is dat het standbeeld van meneer Aaron niet op het Oranje Onafhankelijkheidsplein staat. Zou u een beroep op de regering willen doen en de president om het verzoek van meneer Oon Venlo in te willigen? Dat is mijn vraag aan u.
0: Zo, ik zie de nadenken. Ze komt straks erop terug. Even, we gaan naar een andere beller. U bent erin. Dank u wel, Jan. Wie bent u? Welkom.
7: Goedemiddag, meneer Norman. Met Dennis.
0: Welkom, meneer Dennis.
7: Ik heb een vraag voor meneer Patrick eigenlijk, richting etenskant.
3: Hey, take me.
7: Ja.
3: Pak hem mee.
7: Meneer Norman, het valt mij op dat een van de belangrijkste vleessoorten wat wij lekker vinden, de Surinamers, treinverlies bij de Surinaamse eethuizen.
0: Oh.
7: En dat is also varkensvlees. Tegenwoordig, als je naar de Surinaamse eetgelegenheden gaat, of naar de workcentrums, wordt er geen varkensvlees meer bijna gesorteerd. Want bijna iedereen hoor je praten over halal. Mijn vraag is, hoe kan het dat een kleine groep, toch, die de eethuizen bezoekt, de overhand neemt in het grootste groep Surinamers die wel varkensvlees eten. En als je binnen Amsterdam kijkt, kan je nog op twee plaatsen varkensvlees kopen bij slagerijs. Zowel Amsterdamse Poort als bij de Kinkermarkt. Als die twee verdwijnen, meneer Norman, dan is het afgelopen met het varkensvleesverkoop in Amsterdam.
3: Ik ben blij dat je het vraagt. Is het gericht naar mij? Ja, zal ik gelijk antwoord geven?
0: Oh, je wilt direct antwoord geven.
7: Ja.
0: Oké, okay, hij gaat direct antwoord geven. Dankjewel voor je bijdrage.
7: Dankjewel.
3: Want ik carmineer toch, dus dan moet ik het gelijk beantwoorden. Luister, mijn enige reden waarom ik bij mijn twee restaurants geen varkensvlees serveer, is mijn doel wat ik heb om de Surinaamse keuken op de kaart te zetten. Mijn doel is dat er ieder Surinaams moet eten geperfectioneerd. Wij Surinamers houden ervan om uitgebreid een maaltijd te serveren, uitgebreid een maaltijd klaar te maken, waar wij een deel bereiken en een deel niet. Ik heb de twee nieuwe gerechten, de Petsalon en de Broodje Patrick, zo geperfectioneerd dat ik ieder kan bereiken. Als ik die zou serveren met varkensvlees, dan zou ik de grote groep die ik wil bereiken niet kunnen bereiken. Dus dat is mijn enige doel waarom ik het niet in mijn restaurant serveer. Ik heb een productiekeuken waar ik de voorbereiding voor mijn festivals wel serveer. Wel een varkensvlees serveer. Dus op Kwaku, aanstaande weekend, kan je gewoon je speren komen halen bij mij, mijn brother. Je bent niet de enige die klaagt. Heel veel klagen. Maar ik doe het alleen om die reden niet. Wat ik heb beloofd, wil ik ook nakomen. Om alles en ieder te bereiken.
0: Oké, okay, dan is dat gezegd. Mevrouw Daan, u.
4: Ja, de meneer heeft een...
0: Mevrouw Daan, u.
4: Ja, de meneer heeft een vraag...

0: op een ander niveau, ander, een hoger niveau.
1: Absoluut wel.
0: Ja, dan kan dat wel. Oké. Okay. Ja. Goed zo, luisteraars, we hebben nog ruimte voor één beller. Dan gaan we afronden langzaam maar zeker. Heeft u een vraag, heeft u iets gehoord waarvan u zegt van ik wil meer duidelijkheid? Dan kan dat. Wilt u als ondernemer meedoen, dan bent u volgens mij te laat, hè? Ja, nog maar morgen, want ze zijn al geselecteerd, of wel?
2: Het zijn meer voor Surinaamse ondernemers.
0: Oh, meer Surinaamse ondernemers, ja. Oké. Okay. Nee, maar misschien luisteren ze Suriname.
2: Ik stel het wel open, want Glenn is heeft zichzelf toegevoegd.
0: Ja.
2: Heeft zichzelf ingekocht.
0: Oké. Okay. Nee, als mediasponsor van Patrick Catering is Mart sowieso aanwezig
2: zeker,
0: om de ondernemers
2: zeker
0: in beeld te brengen en geluid ook.
2: Ja.
0: Dus dat gaan we zeker doen. We zijn elk weekend daar. U bent erin als u belt met 020-471-4291. Ik hoor een telefoon op de achtergrond, maar Patrick heeft iedereen al gebeld,
2: ja,
0: toch?
2: Ja, ze bellen me.
0: Goed zo.
2: Ja, we zouden, we hadden nog één persoon in Suriname die we zouden bellen. Directeur van TCT. Zal ik die even bellen?
0: Oké. Okay. Dan bellen we die ook direct. Dan kunnen we meteen vragen wat...
2: wat de voorbereidingen daar lopen.
0: Ja. Ja,
2: oh, ik heb meneer Forster. Ik ga meneer Forster even.
0: Meneer Forster.
2: Ja.
0: Goed zo. En aangezien we geen stilte willen, dan maken we... Oh, hij rinkelt. Ik hoor hem op de achtergrond.
2: Ik ga het over.
0: We hebben contact met Suriname. De directeur van TCT heb je?
2: Nee, meneer Forster is de assistent van hem, maar die neemt niet op. Dus ik ga die andere ook proberen kijken als ik beide gelijk kan krijgen. Tegenwoordig is het zo makkelijk.
0: Oh ja, je kan groepsgesprekken doen.
2: Groepsgesprekken,
0: hè?
2: Ja, zeker.
0: Mooi. Goed zo.
2: Ja, maar voor de mensen die mijn jaarlijks komen poweren en jaarlijks bij me komen zitten chillen, vooral voor de VIP-gasten van mij, vergeef mij dat ik dat heb gedaan, maar ik heb mijn stukje VIP-plek gegeven aan de ondernemers. Dus je kan eigenlijk niet bij me zitten eten uitgebreid. Je kan wel in de buurt van mij rustig bij een bankje zitten eten en je kan bij mij afhalen. Mooi. Deze vier weekenden op het Kwaku Festival.
0: Goed zo.
2: Ja. Goed. Ze nemen niet op, en we hebben ons best gedaan.
0: Daar hebben we ons best gedaan.
2: Ja.
0: We moeten gaan afronden en het hoogste woord is voor Daan.
2: Ja,
1: oh, nou, nogmaals, ik feliciteer Patrick met dit geweldig initiatief.
2: Dank u wel.
1: En ook namens hem roep ik de burgers op om het paviljoen massaal te komen bezoeken. Er is genoeg informatie te verkrijgen van de verschillende bedrijven die zijn genoemd.
2: Ja.
1: En als er nog Likvaweta Kinsranang heeft, de want to fuka de ete, ten aanzien van het consulaat-generaal, de Kandoren ook toe, zodat u kan tak Fudentori en u kan luku vouwen los de op. Komen jullie erbij en het is zondag vanaf 2 uur.
3: Tuyurubakana,
1: precies.
0: Ja. Oké. Okay. Goed, dan hebben we het gedaan. Allen hartelijk dank voor uw aanwezigheid. Succes
4: dank
0: ook, mevrouw.
4: Dank u wel.
0: En met u hebben we een afspraak dat u regelmatig op de radio gaat verschijnen.
1: Helemaal goed.
3: En met u hebben we een afspraak dat we ijsjes gaan eten zondag.
4: Yes.
3: Ja.
2: Met mij hebben jullie geen afspraak.
1: Geen afspraak. Het is een heeft, toch? Precies. Nou, bedankt.
0: Luisteraars, misschien moet u dat ook weten. Mevrouw Daan heeft een connectie met Radio Media. Vertelt u dat even snel, zodat ze weten waarom u de media belangrijk vindt.
1: Ja, ik ben vroeg begonnen als journalist bij het dagblad De Ware Tijd, onder leiding van de Nestor Leo Morpurgo toen. Een aantal jaren daar gediend als hoofd van een afdeling. Uiteindelijk directeur geworden bij Stichting Radio Omroep Suriname, de SRS. Daar was ik 8 jaar lang directeur van. En ik heb 2 opleidingen communicatie gedaan op bachelor's en masterniveau. Dus wat het media gebeuren betreft en communicatie gebeuren, dat zit gewoon
0: prima
1: in de genen.
0: Dan houden wij u in de gaten.
1: Ja.
0: En u ons ook. Grataan jij, hè?
1: Ja,
2: jammer.
1: Ja,
2: jammer. Jammer. Jammer.
5: Hele mooie straatjes.
1: Ja.

0: Sonora Panamanera. Daar heeft u naar geluisterd, luisteraars. Wij hebben het gehad over ondernemerschap. U hoort ze nog op de achtergrond, terwijl wij, u en ik, we moeten gaan praten over misschien andere zaken die u van belang vindt. Hoe je dat denkt, Kwaku aanstaande zondag, misschien moeten we Soekra of Yvette Foster bellen. Hoe ver ze zijn, if they're ready, ba. Want het is wel een klus hoor, om alles voor elkaar te krijgen. Etienne, mag ik van jou een verbinding? ja, die is bij Patrick. Ja. Luisteraars, dat is het. U als ondernemer kunt zich ook aanmelden. En we lopen vastie, sowieso. En we gaan toch proberen inderdaad contact te zoeken met Soekra of Yvette Foster. Ja, dus dan gaan we dat doen. Laat mij kijken wie beschikbaar is. Soekra, Nosso, Yvette. Ze zijn druk. En het is maar wel een werk. Ja, nee, dat geeft niet. Zo hoor dat op de achtergrond. Dat is niet erg. Ik ben al begonnen, inderdaad. Met een... Ik ga Kwaku bellen. Kwaku. Want daar gaan we ook leuke dingen doen, luisteraars. U begrijpt het, hè? We gaan daar ook proberen u zo ver te krijgen om een bijdrage te doen. In de aanschaf voor Amart. Gebouw zijn Egodoro. Nog vergiet hij. Dus we hebben... Kijken of we contact hebben. Ja, we zijn bezig te bellen. Ik begrijp wel dat hij druk bezig is, maar toch we storen in dat proces. En dat is de heer Soekra als hij ready is. Zo niet gaan we naar Yvette Foster. Want die twee leveren een mooie bijdrage. Zademandu, Dapena Kwaku. Zondag aanstaande is er ook een belangrijke bijeenkomst hier bij Mart. We gaan het hebben over Suriname. Een lezing over Suriname. En daar gaat Maureen Held u in de situatie begeleiden. En, ik zeg alles direct meteen, we hebben ook een bijzondere uitzending, een vierjarige uitzending ter ere van onze 100-jarige Max Sordam. Begint al om 12 uur. Tilik Siksiur Bakanna. Kunt u hem feliciteren. En u heeft een spotje al gehoord. Waarbij we zeggen van luister. Bloemen zijn mooi. Natuurlijk zijn mooi. Kunstwerken ook mooi. Max heeft genoeg kunststerren. En nu zeggen we van luister. Tegenwoordig. We leven in een andere tijd. Financiën blijven een biggie rol. Max is geen miljonair, sowieso niet. Dus hij kan het ook gebruiken. Wie zou aan doen hangen? Ik denk niet dat hij meer naar Suriname gaat. Dat ik ook een ticket gwe. Binnen denk ik man. Financiën, altijd goed. En Mart heeft gezegd: oké, we gaan het dragen door de medewerkers. Zo heb je Lucas Arema Potti. Mart ook toe voor NC. Mij ook toe. En de luisteraars, de donateurs, de stoomvoet. Jongen, cadeau. Klari en dat Lukusa Amandu Nangadati. Financiën, money. Sommige mensen zeggen van mine lop money. Mine lop money. Ja, dat betekent die moeder zijn die maar 100-jarige. Ja, zei ook je moeder in af. Jouw buur Oloisi, nog zo'n Mercedes of wat dan ook. Dat gaat niet lukken. Hij rijdt geen auto meer. Wat nog meer sieraden? Nee, dat hoeft ook niet meer. Het enige wat kan is hem te laten zien van hij wordt gedragen. En we willen hem bedanken voor de afgelopen periode. Zolang hij leeft gaan we door met zijn programma. Hij was er vanochtend, vanmiddag dan. En hij is helder. En zolang amang, we go door. Zondag een bijzondere Mart-uitzending. Waarbij we Max in het zonnetje gaan zetten. En u mag ook een bijdrage leveren. Soekra niet bereikbaar, Michidja, drukte, dat kan. Yvette die zit misschien ook in een drukte, maar dan heb ik het geprobeerd en dan zo niet Tamara, zo Tratamara, Jojere de Wel, Perofoteri. sa epsata beta ba kwaku. I fete Foster. Look at me, Martizeng, Foster, ja. Wat is er nog meer gebeurd in onze samenleving, Lobby Barangasa? Sang de, sang. You, sabi sa uno no sabete. Dat ik kan praten ook toen aan uno dadelijk in dat programma Participatie, Improvisatie. Lucas heeft zijn naar Grondtapuf uno. Trump, Bijinbaka, Oorlog. Nanga Iran, Iran zo so, zoet so den taki. Zoals Matak Nena, lockdown, kon je nog val. We weten het niet. Trump heeft harde woorden uitgesproken naar Iran toe, maar ook naar Spanje.
1: Hallo,
0: Yvette, Kwaku Time. Hoe gaat het? Norman, live in de uitzending ben je nu. Alles goed daar? Waar ben je nu?
1: Ja, prima. Ik ben nu op het veld.
0: Zeg, ik wist het. Daarom heb ik je gebeld. Vertel ons, wat gaat er gebeuren? Waarmee ben je nu bezig? Geef ons de stand van zaken even tussendoor.
1: Nou, we zijn heel druk met de opbouw. Het is eigenlijk bijna af. Morgen is puntjes op de i. En ik denk dat dit een van de betere edities gaat worden.
0: Waarom?
1: Omdat we hebben het natuurlijk allemaal in de vingers. Maar ook omdat ik die line-up vind ik echt geweldig. Dus het eerste weekend beginnen we al met Mega Vibes, Benjamin Faya op maat en Royal Roots Riders. En dan hebben we de zondag Kenya Domini. We hebben La Rouge en we hebben Treintje Oosterhuis zingt Stevie Wonder. Dus dat belooft wel wat.
0: Eerste weekend en, al.
1: Eerste weekend is spang. Is echt spang. We eindigen dus echt met Treintje Oosterhuis zingt Stevie Wonder en La Rouge. En zaterdag eindigen we met Roots Riders.
0: Mooi. En ik heb iets gehoord van Kassaf. Klopt, dat heb ik goed gehoord.
1: Kassaf is laatste weekend vrijdag. Friday night.
0: All right.
1: Kassaf.
0: En wat nog en meer tussendoor?
1: Mensen moeten snel zijn, want die kaarten gaan als warme broodjes gaan ze weg. Ze zijn bijna uitgekocht met Kassaf. De eerste is En Vogue. Dat is echt, die gaat ook keihard. En ik heb me net laten vertellen dat ook broederliefde verschrikkelijk aantrekt. Dus ja, het zal net als Frenna zijn dat mensen dus op ticketswapkaarten gaan lopen zoeken.
0: Oké, okay. Zijn er nieuwe gebeurtenissen waarmee moeten bezoekers rekening houden? Vertel ons.
1: Nou, wat ik wil zeggen aan bezoekers is luister, er zijn geen parkeerplekken. We hebben heel, heel streng parkeerbeleid voor de wijken die we echt op slot gedaan hebben. Want die bewoners klaagden natuurlijk steen en been en terecht. Ik bedoel, ze konden niet meer parkeren in hun eigen huis. Dus daar zijn we dus zowel door bewoners als door gemeente. Die hebben ons op het matje geroepen dat we daar echt een heel strikt beleid moeten hebben. Dus ik zou iedereen die niet in de Bijlmer woont willen aanraden, of ook de mensen die niet in de wijken rondom Kwakku wonen, kom met de fiets, kom met een snorder, kom met een Uber, kom met openbaar vervoer, maar kom niet met je auto, want je gaat die auto niet kwijtraken.
0: Zo, kom met je fatbike.
1: Kom met je fatbike, kom met je elektrische fiets, kom lopend, kom met snorder, kom met Uber, laat iemand je afzetten, maar kom niet met de auto.
0: Dat is een duidelijke boodschap.
1: Ja.
0: Een gewaarschuwd stelt voor 10 in dit geval.
1: Natuurlijk.
0: Mooi Tori man. Zijn er bijzonderheden, standjes? Ik heb gehoord, daar hebben we het net over gehad, over een Surinaams paviljoen, ondernemers.
1: Patrick.
0: Ja.
1: Patrick heeft de stoute schoenen aangetrokken en heeft een aantal Surinaamse ondernemers bereid gevonden om in gezamenlijkheid op te trekken op de plek waar hij staat. Dus op de plek waar Patrick staat, staan nu dus een aantal Surinaamse ondernemers om hun waar te verkopen.
0: Oké. Okay. Is er ook aan de kindertjes gedacht?
1: Kinderdorp is weer in volle glorie. We hebben nu gewoon niet verschillende tentjes, maar één grote tent voor die kinderen waar dingen op. Mevrouw, hoe heet ze nou? Overman met haar Little Kwakku, Miss Little Kwakku. Is groter terug dan vorig jaar. Dus en het is echt een heel bewonderenswaardig. Die vrouw op hoge leeftijd, dat ze dit nog doet.
0: Man.
1: Ja, die vrouw verdient een dikke pluim.
0: Oké. Okay. En de ouderen, die willen ook naar Kwakku?
1: De eerste dag hebben we Bigisma Day in Pompeia. Maar Robba heeft ook een Bigisma Day. Ik ben even vergeten wanneer hij zijn Bigisma Day heeft. Dat er een speciaal programma in de tent van Robba. Dus op zijn dag. En de eerste dag op Kwaku is het in Pompeia. Speciale dag voor ouderen.
0: Nou, de laatste tijd hebben we te maken met de hittegolf. Is er daar ook rekening mee gehouden? Zijn er extra ventilatoren?
1: Ja, ja. Nou, ventilatoren helpen waarschijnlijk niet als je buiten bent. Maar ja, drink zoveel mogelijk. Smeer je in met de zonnebrandolie. En dat geldt ook voor zwarte mensen. Ik bedoel, want je huid wordt oud toch door die zon. Hm? Smeer je in, drink goed en zoek de schaduw op.
0: Oké. Okay. Hoe kan ik zo goedkoop mogelijk maken, gebruik maken van Kwaku? Zo, als ik elk weekend daar wil zijn of al die 6 weken, wat adviseer je?
1: Koop een paspartout. Voor €50 ga je 8 dagen naar Kwaku. Huh? Dan tel uit je winst.
0: Wauw.
1: Is €6 zoveel per dag.
0: Hm. Nou, en het is nog
1: steeds... Dus als iemand elke dag naar Kwaku wil gaan, dan zou ik hem aanraden, koop een paspartout.
0: Klaar die. En dat kan je gewoon online bestellen?
1: Ook online, ja. Kan ook online.
0: Oké. Okay. Nou, ik denk dat ik alles heb gevraagd. Tenzij je nog iets wil toevoegen aan dit gesprek.
1: Ik denk dat dit een hele, hele mooie editie wordt. Dus ik zou zeggen, mensen, laat je niet afschrikken door Indianenverhalen, zoals ze dat noemen. Kom gewoon naar Kwaku. Het is gezellig, het is leuk.
0: Oh, die Indianen willen dat niet meer horen.
1: Nee, sorry, in India, nee, precies. Een foute uitdrukking van mij. Zo. Laat je niet gek maken door idiote verhalen. Ja, het kost geld, maar wat kost tegenwoordig geen geld? En ik bedoel, als je ziet wat je ervoor terugkrijgt, dan moeten mensen echt ophouden met klagen.
0: Oké. Okay. We hebben het niet gehad over Molukse dag, Roze dag. Welke andere dagen nog meer?
1: In de Zaanse dag. Die Molukse dag is er op, even kijken, zaterdag, derde weekend. Ja, de Hindoestaanse dag is er het tweede weekend op zaterdag. De Roze Zondag die speelt zich alleen af in Pompeia. De rest is gewoon normale programmering. Of normaal, dat moet ik niet zo zeggen. Maar niet met het accent op de LHBTQI-community. Dat is alleen in Pompeia. Ja, voor de rest is het eigenlijk zoals het vorig jaar ook was.
0: Mooi.
1: Met een andere invulling. Maar goed, daarvoor zou je naar de website moeten gaan. www.kwakusummerfestival.nl. En daar staat genoeg informatie. Staat de timetable, staat de platte grond. Dus dan kan je echt, kan jezelf goed op de hoogte stellen van waar je moet zijn, bij wie je moet zijn, welk eten er is, et cetera.
0: Oké. Okay. Dankjewel en we houden contact. Succes met de voorbereidingen.
1: Ja. All right. Ik zie het weekend.
0: Yes.
1: Aboom.
0: Taboom. Dag.
1: Yes.
0: Doei. Dat was Yvette Foster, u hoort het. Er wordt hard gewerkt en ze zijn bijna klaar. Na jullie wakti. Goedkoopste manier, paspartout. €50 à la day of 8 dagen lang in Kangodape. €6 per dag. Wauw. Leuk bedankt, straks wordt je occasie voor... Konanga yu egi, nyong susawa na bespreke te ne, ayuru na demoro. Odi, te wantralis baka, tambung.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. In Japan is een aardbeving met een kracht van 5,9 geregistreerd die sterk te voelen zou zijn geweest in Tokio. In meerdere plaatsen raakten mensen gewond, onder meer in Saitama en Kawasaki. Er zou geen tsunami-gevaar zijn. Het epicentrum lag in het zuiden van de prefectuur Ibaraki. In Tokio sprong een waterleiding, mogelijk door de beving. De Japanse meteorologische dienst waarschuwt dat de komende dagen opnieuw een stevige aardbeving kan optreden. In Mexico is gouverneur Rubén Rochamoya van Sinaloa opnieuw opgestapt, een dag na zijn onverwachte terugkeer. Hij vraagt het parlement om voor onbepaalde tijd zijn taken neer te leggen. President Claudia Sheinbaum bekritiseerde hem scherp, zonder hem bij naam te noemen. Justitie in de VS verdenkt hem en 9 andere politici van samenwerking met het Sinaloa-kartel. Rochamoya ontkent alle beschuldigingen. Kazachstan worden vandaag parlementsverkiezingen gehouden. De partij van president Tokayev geldt als favoriet, wat zijn greep op het land verder kan versterken. Tokayev regeert sinds 2019 en liet eerder dit jaar de grondwet aanpassen, waardoor hij langer kan aanblijven. Internationale waarnemers wijzen al jaren op beperkte politieke vrijheid en een zwakke oppositie in het land. De autoriteiten benadrukken dat de verkiezingen volgens hen transparant verlopen. Voor het eerst is een Britse energiecentrale platgelegd door een vermoedelijke Iraanse cyberaanval. De centrale lag 4 dagen stil, maar nooit kwam de stroomvoorziening in gevaar. Het ging om een kleine installatie die alleen wordt ingezet als er extra elektriciteit nodig is. Volgens de Telegraph zijn de hackers mogelijk gelieerd aan de Iraanse revolutionaire garde en zouden ze willen aantonen dat Iran westerse infrastructuur kan treffen. Dan nog het weer. In het noordoosten nog een bui. In het zuiden is er af en toe zon. Vanmiddag geregeld zon. In het noorden en oosten kan nog een enkele bui vallen. Het wordt 18 graden in het noorden tot 23 in het zuidwesten. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Marta zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Voor het eerst is een Britse energiecentrale platgelegd door een vermoedelijke Iraanse cyberaanval. De centrale lag 4 dagen stil, maar nooit kwam de stroomvoorziening in gevaar. Het ging om een kleine installatie die alleen wordt ingezet als er extra elektriciteit nodig is. Volgens de Telegraph zijn de hackers mogelijk gelieerd aan de Iraanse revolutionaire garde en zouden ze willen aantonen dat Iran westerse infrastructuur kan treffen. Syrië heeft een nieuwe Israëlische aanval veroordeeld bij de hoofdstad Damascus, waarbij meerdere mensen gewond zouden zijn geraakt. Er werd volgens Syrië een burgervoertuig geraakt en daarmee is de aanval een schending van de Syrische soevereiniteit. Het Israëlische leger zegt dat het een terroristisch doelwit aanviel dat een aanslag voorbereidde. Het is al de tweede Israëlische aanval op Syrië deze week. De hoofdredacteur van de Amerikaanse militaire krant Stars and Stripes vreest voor meer censuur door het Pentagon. Hij werd op staande voet ontslagen wegens het weigeren van een bevel en zou kritiek op censuur en de berichtgeving over het Amerikaanse leger hebben geuit. Ook de uitgever en een Midden-Oostenjournalist van de krant kregen de zak. Stars and Stripes wordt deels door Defensie gefinancierd, maar is wettelijk redactioneel onafhankelijk. De Amerikaanse president Trump verhandelde in juni voor maximaal $263 miljoen aan aandelen en andere beleggingen. In totaal ging het om meer dan 1000 transacties, blijkt uit een financiële verklaring. Dat roept vragen op over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president invloed heeft op bedrijven waarin hij belegt. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling. Trump deed vorig jaar ruim 21.000 transacties. Dan nog het weer. In het noordoosten nog een bui. In het zuiden is er af en toe zon. Vanmiddag geregeld zon. In het noorden en oosten kan nog een enkele bui vallen. Het wordt 18 graden in het noorden tot 23 in het zuidwesten. Tot zover het radionieuws.
2: Mart. Radio voor, door en met u.
3: Luisteraars, uw aandacht voor reisbureau Capriccio Tours. Reisbureau Capriccio Tours, gevestigd aan de Albert Cuypstraat 43 in Amsterdam, is reeds meer dan 30 jaar uw goedkoopste en betrouwbaarste partner met betrekking tot vliegreizen naar Paramaribo. Capriccio Tours is lid van de ANVR en de IATA. Voor alle actuele en recente aanbiedingen kunt u terecht bij reisbureau Capriccio Tours. Kom gerust langs aan de Albert Cuypstraat 43 om uw goedkoopste reis te boeken. Of u kunt ook bellen met 020-6737-342 of kijk op www.capricciotours.nl voor relevante informatie. De openingstijden zijn van maandag tot en met zaterdag. Uw reisbureau Capriccio Tours is de best.
4: Ik luister ook naar Maatradio.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

Een heel goeiemorgen, alle broeders en zusters op luisteren. Ik heet u van harte welkom de 105.5 overfrequentie. Op de 107.9 frequentie van het Caribisch Radio kanaal van Salto. Mijn naam is Roevenzel. U luistert naar Psalmochtend. Ik wil met u, voordat ik verder ga, wil ik met u een gebed doen. Ochtendgebed. Dank u wel voor deze nieuwe Hemelse Vader, dank u wel voor deze nieuwe morgen en voor het geschenk van een gloednieuwe dag. Dank u voor de rust van de afgelopen nacht en voor de adem in mijn longen op dit moment. Ik leg deze dag dan ook in uw handen. U voorziet alles wat er vandaag. U overziet alles wat er vandaag op mijn pad gaat komen. Mooie momenten, maar ook de uitdagingen en de taken waar ik misschien tegenop zie. Ik vraag u om uw rust in mijn hart, zodat ik de dag niet met haast of zorgen begin, maar met vertrouwen. Geef mij vandaag wijsheid om de juiste beslissingen te nemen. Geduld in het contact met de mensen om mij heen. Kracht en energie om te doen wat er van mij gevraagd wordt. Zegen alsjeblieft mijn werk, mijn ontmoetingen en mijn gedachten. Laat uw liefde en uw licht door mij heen zichtbaar worden voor anderen waar ik vandaag ook heen ga. Ik weet dat ik niet alleen ga, want u bent bij mij. In Jezus' naam. Amen.

0: Een heel goedemorgen, broeders en zusters, beste luisteraars. Wees welkom op deze zondagmorgen. Omdat wij blij mogen zijn dat wij weer een nieuwe dag mogen aanschouwen. Een heel goedemorgen, Sisa Mathilda, wees welkom in de uitzending.
1: Ja, een gezegende morgen, brother Rufus. Met alles erop en eraan. Voor gezondheid, kracht, gezond, toekoloku. Voor spoed, succes en alasan sa je do. Masa gado sa blessi dapena ini dobro dobro. Want afasi fa e meki tja konda pete son de mante. Voor bedien uno, waar we ook zijn ter wereld. Want de Surinamers zijn over de hele wereld verspreid nu. En dan gado e bless you for dat die dobro dobro. Tide manting lobby mama lobby papa. Lobby grawang. Alle jongeren, een gezegende zondagmorgen. Want blessie zonder maman ting. En zonder maman ting die zij ben sawani. Go zon toe. Krakti. Lobby. Vrede. En zonder maman ting die zij ben sawani. Alla den grand blessie voor dat grand Jehova tata die mek in tapu en grond tapu en asapfa alla san seti na reto pu fasi. Die de mante wegen grani, wegen tani, bogo bogo hila hila tani na grand Jehova alla makti gado en disababi jing fu alla sani en en disab ook to akabafu alla sani. No one gado, no wa yeye no de. Di sabi modo sabi leki hen. Di kari sano ben de fude. Di komando sano ben kanapu fu kanapu. We jen grani. We jen love. We jen praise. En we tegen. Gado you de wan boon gado. So ade. Natuurlijk zijn er mensen van morgen die in de rouw zijn. Die heel erg verdrietig zijn, ontroostbaar. Die hopeloos, wanhopig zijn. Depressief soms, zolang die last den verstand voor eventjes. Maar dan nog, we tegen Masagado Jehova tada. Papa, you de wanbungado. En you genade sa denanga ding. We beggen you, papa, die de mama ten voor you member. Breden ten goede voor je opo je ai na den tapu en kaka je jesi achi den te de babkar je in de no to momenti te de manteng papa langa wa anu chiden en so lek fa Yeshua Messia di ben kolek wa yeye inastiva libisma beler uno tak eno demoro na umingri inasching ma ayeye fu gran Jehova tata di bende in eng edu ala den gran biji wondu du vroko tapa futu banyi fem papa ayeye dat alib ju na baka en anem fu ayeye dat men de geest der troost. Na wan troost tu yeye. Na wan saka fasi yeye. Na wan tiri yeye. Ti de manting. Ataka wan de yu bun skapu man. En I want take you. Nanga intiki, nanga in staff. Fu koiri nanga yu go cha yu go. Ondanks yu elende. Ondanks yu ontroost bar hate. Yu bigi verdriet. Kan de fu a verlies di yu abi of attack runyon su di kona yu doro mofo. Attack awan teki leka skapu man. Di lok in skapu. En awan koiri wan futangai. De goede herder wilt u nemen na grazige weide. En na stille wateren. Isap sa meka wan chari gona grun grazi wei. Omdat dat pe. Pe yu swaki no. Yu de yu kroitje ye kroitje yu schreef ye batak mi gado. Mi te da, if you suffer me fear, no. Mi de wanhopig, me fear, mi schreef eenzaam en verlaten. Dan met mi wan pichi baka, asoso, ajeso. Ma membre tak inda yeye kondre, wan skapu mande. En ei tekiti de mamanting, en a wan tjal yu go nyang grun grasi, vers gras, groene gras. Dat wan taki, sang verdort. sano sang dre dre ane chadi go tape moro awan chadi go pe you can go nyang grun grasi fers gras for quick you for make you kiss ye crack tibaka for make you kiss chin crack tibaka and you can jump up baka saf safri tinga tinga hopok na baka ina crack tifu da santa ye and for you can do baka a ala den sani saibe do gwen do ini ala daily bi afo drid ataki afo drid bi abi ano makfu broko you bonyo ano musfu make you feel teleurgesteld afo drid a probleem a no to the abi an af make you want hope want a cha you go like a huda header abus kapu man a cha you ti de nanga lobby nanga presidi. Hey, look who you tap you in you know to geval. Hey, look who you in you sad in you untrustworthy. Hey, look who for you cry that I tap me chin kong. Kong, me na you bun skapu man. Kong, make me chadi go take crackti. Kong, make me chadi go take degati. Kong, make me go chadi go take levensfreude and levensmood. That na by chadi go ti demanding. That if that no sad, I tap. Kong, tenya ma grasi, it is crackti, imanchet ete wansani, mo chari gona awatra, alibi watra, o chari gogo dring watra, kring watra, santa watra, pe you a word for quit. And is that someone word for quick? That one taki, yet is no libi in you. They drink a water for matra gado abus kapuman. That new leaf and scracht echo in you. They enough to take no one vitamin a day, enough take no one vitamin a C. Want a water for Jehovah with a ta, the amek di un yeye, ab alasana in you, for quick you. And they drink a water dati, the alape one who bente, if you want still rust echo on you, one for sad king. Yet, I love me blob into so at tapu. Me edebe at me benkis me friend one hoop. Maluku dim dinga water for Yehovah with the tati de maman ting da buns kapuman. Look for me silly. De gerust gesteld dat je dacht, het is wel met mijn ziel. Het is goed met mijn ziel, want de goede herder heeft mij weer deze dag gevoed. Dus jullie ab alla de noto den sari, me tegi, membre abus kapuman, sukupade, want o sukuyu. Atak wis aba hondros kapu. Mau afietak ina pen wa mancheri sonte yuna nga mina wandi mancheri atak asa libi ding 99 na baka en asa teken pasi nanga impasensi fusukumi nga yu telek afen yu en achadu kombaka ina pen so dati den leon deno nyamunu. De man te weten kan grantani, onde fiari, onde tro, onde bar hippie, hoe ref, wat dan ook mag zijn, kan de bevallen, kan de yo tron gramma, of zo kan de fen wat ook, wat het ook zij, dat e mek i ativi presiri, me begi je hoofd at ta, dabus kapuma, fu dobren jiu, zon te win wa money, no te jimmy, ma zon te win wa money, dai tampi, no one mek don tapusabi, wen wat man te mi taki win money mana ye tegi mi takson tewin wa money dino itampi weda ye bad hippi hude en si sa matilda yin staki ala deyi kawin wa money aso taken asade ti de mantin lobi mama papa alo yongre awotu sa e konti de etaki son te teme lesi den salman nga a buku yop en me les bepaalde sani da me si tak gado lobi misma pichin gado lobuna loben hanse schepping gado genade e ane onthou uno en want je hoef alle macht die gado da gado fuwei zeit en kennis da gado die etiri tapu en kron tapu ataki a uno libisumana a kroon fu en schepping gado lobuno en alopen ganse schepping en ei ontferm en over in ganse schepping vaak met tegu ta gado etek frantwoto fu ala sansa akadi fu detapen fu tubani en ei tak inne woto misabuno Ik weet wat voor maaksel ik heb gemaakt. Mijn sap onlibis maar voor het idee. Want hij doorgrond om meteen naar diepste voor uw wezen. Het dode voor de ati, voor uw ati. Na een abasrote voor een, voor luku gonaini. Jehova te ta, na mofo voor den die bende bivou den profeti voor een, den santa wan voor een. Altijd must dat gado bavroko. Dat mi de getrouw jegens uno. Mi verloren zonen en mi verloren dochters. O draai kom baka. Luku fawe gonyan ala soort morserij. Anomi yagu puru in mi koninkrijk. Anomi yagu puru in mi oso. Pobe ab ala sani bom funyan en dringi. Ube ab bogo bogo blessi. Na onuk mopo ondro mi ai. Na onuk mopo unmi aiwan utaku uwango shi sambo agron tapu di meki. En misab tak bunde ma ogride tu. Dus me washko unu udraiko hesbiten baka na mi. Mi untrutru papa bika na suma safa yu libe bidin. Na dat na yu werkelike pa. So nte ye yi gron tapu papa na nga yu gron tapu mama agrani. Ma a echte grani. Fiti a onzichtbare papa die saba bijin fu ala libi. Die de man te we prijzen we loven in de naam van Yeshua Messia. Die altijd die grani na een papa na da santa yeye. Lobby wan da we nyan vergeti nyan toch? Want atak luku ay kaden de noutu de omstandighede pa apuru ini. Sonte ben fadon a opoyu. Sonte ikiswa mankeri na nga oto na nga bronfits a beskerm you. A sen en yeye e engele fuko omring you so dat ino last libi. Sonte iben den wan bigi noutu. A sen wan yeye ko yep you pebe aba noutu ye kis verlicht. Zo'n tijd dat je bent tegen dat idee ongeneeslijk ziek. Maar op de een of andere manier er is een wonder gebeurd. En dat je tegen dat je me denkt me aan een oplossing. Kan de want dat dressen me vinden. Maar doe een proef naar je even een boom. En dan zangt ze adressen doe even op je even een boom. En dan zangt ze adressen doe even op

kontak nanga gado. In no to a wang te bruce de nanga unu. Te omstandigheden nak nou dodo. Te une oesje modo si don. Jullie zien het niet meer zitten. Dan pas je tak. Mijn God, waarom heb gij mij toch verlaten? Ik ben toch uw zoon. Ik ben toch uw dochter. Weet al, Jehovah tak ai. Maar dan, jou mama nanga jou papa die alla juru je vergifting. Jou ne luku de nawa ai. Maar te jou abi den vanoudu da je suku de wel. Zang aboskopu bentaki. Jou mama nanga jou papa is alla juru te ya noutu nomo je go klapa den doro. Ma bunde yi no sab den. Bunde yi vergifting. Weda wan de yi wan juru wan momenti. O kong te do tak te yo debaka in wan bigi noutu. In one act note that you go back up go suku ye pigna den, avins fat de lobby, avins fat den de mach you, de boboy you, talk do taki, ala you no mote da note ye kon kari unu suku ye pi, ma noit ye membre unu ten huda, te goi boom down ye si, was adaga papa gado tu. Te u am noutu da we membren, ma te alasane go bunto gesond, te u fin welvaart, u ab succes, u ab blijdschap, u ab vreugde, da we wakka, da wins wans ma wan taka ngonu, tak ay gado te wan bun gado. In plaats van dat, ja, true, want me ben, am me no to, I yep me. Wa want to me, yere attacking. Maar de meeste van uno wanji gado grani, uno wanji gado Jehova Adonai Elohim, uno wanji agado en grani di afiti, uno wanji atani di afiti. Maar de no to nak nou doro, de rampen en tegenspoed klop nou doro mofo, dan uno man pusa doro tapu, dan ei broko kon sei, da ushi dedek na po fesi, ushi abrusek na po fesi, a one hope, da wetak, e papa Jesus Christus, ye mi gado sa mim tu mi papa, mi gado, we gado na wan bon gado, te alle tijden al die u genadig te karen. Maar karen ook toe in boente. Prijzen ook toe. Jen grani en tanje. Verkondig in grootheid. In alle machtigheid. I ook toe in goede dagen. We are so God want toe. In positieve en negatieve momenten. In boende en takroede. Die gado grani. Dan loven prijzen. Yeshua Messia. Die kon. En asoru a pasi baka. Fugona un papa. Dubek mopo ina kouna kregfe ina osofen. Tak uansis gron tapu. Da di ugo ubiyinyang ala den agunyanyang den takrusani. Dan tokwe dry fugo baka na en. Ma aknapa mofa doro. Aknapa fisa kouna kregs doro. En papa itaki. Mi jame waktu nuere. A win sawe du. A win so wango shi in gron tapu. E futek hogri. Me wak. Tu nu ja ti dem manten ai wakti yu nanga mi fu karen fu aksen ten goede en ten kwade dagen dat altijd usatak papa ai bunde yi danga mi en mi denanga yu en takru de yu danga mi en mi danga yu da a verbonds relatie fu yu nanga a hemelse vader da e tangestan da ataki chonte wisi no kad misrefi wisi no aksi mi omdat a verbond tude omdat a stand holding the other last day attacking before you grab me misa she sa you fanodu and misa dape fu stop to you misa dape fu understand you misa dia krakti dia fanodu no broko a himelse verbond na nga you pa no zwijgen no make no was ma teki taki nom dini gado habi wan biggie blessing mi no man tak bataka a biggie and bring me gado etaki want a yerevi a yesi di you abano you take you anu pote na bien to say wan kruk to say yesi what it say yesi anasang a yeye abi in da yeye kondre a dat abadir utu a dat apoti unu ti de manteng no make no one takru yeye kor you no make no one takru yeye kontang na you tak yehu fatata no de en efa bende wef

waarde broeders en zusters. He makes me lie down in green pastures. Ik heb de lijnen opengemaakt. Wilt u bellen? Wilt u dank betuigen? Dat kan niet.

0: Een heel goedemorgen.
1: Een heel goedemorgen, wees welkom in de uitzending.
0: Goedemorgen, broeder Rufus. Goedemorgen, ik spreek met zuster van Engel hier. Goedemorgen, gezegende ochtend.
1: Goedemorgen, onze zondagse Engel heeft haar aangenomen.
0: Ja, ja, ja, ik wens je een mooie dag vandaag.
1: Thank you.
0: Het is een dag voor jou, je familie. En iedereen die op luisteren is, wil ik ook een gezegende zondag toewensen. Ik wil mijn familie, mijn kinderen, kleinkinderen ook een gezegende dag toewensen. Mijn moeder, mijn zielnaam, mijn broers, schoonzus, zwagers. Wil ik allemaal ook een gezegende zondag toewensen. En ik wil iedereen die jarig is vandaag, ik ga geen namen noemen, want het zijn zoveel mensen die deze maand jarig zijn geweest en jarig nog zijn. Dus ik wil ze allemaal feliciteren. Ik wil alle zieken wil ik ook beterschap toewensen. Ik hoop dat meneer Banasi ook beter gaat. Dat hoop ik en mijn zwager ook, dat ze allemaal een beetje beter aan de betere kant zijn. Ik wil ze allemaal heel veel sterkte toewensen. En ik wil alle mensen die iemand verloren hebben, weggebracht hebben, hè, wil ik allemaal heel veel sterkte toewensen in deze moeilijke, moeilijke dagen. En God zal ze de kracht geven om dat te dragen. En dan wil ik even kijken, een paar mensen groeten. Ik wil mijn neef Bea er hoeven groeten, want er zijn mensen die luisteren, ze bellen niet. En mijn neef ook Estrando Williams, ook ter hoeven geslacht, wil ik ook de gezegende zondag toewensen. Ik wil mevrouw Lien Deetman ook een mooie zondag. L.R., Marta, ook Sisa Mathilde wil ik de groetjes doen. Ik wil ook een, wie nog meer zijn de mensen die bellen, mevrouw Talita en Hortense. Al die mensen die op de zondagochtend bellen, wil ik een gezegende ochtend toewensen. En ze allemaal een mooie dag toewensen. Ik zal eventjes een kort gebedje vandaag doen, broeder Rufus. Hou de lijnen niet te lang. Geloof en vertrouwen. Hemelse Vader, leer ons te leven naar uw welbehagen en te bidden met zo'n onwrikbaar geloof en rotsvast vertrouwen. Dat gij onze gebeden zonder uitstel kunt verhoren. Dit vragen wij uw Vader, sta ons bij. God, is ons barmhartig en zegen ons deze zondag. Toon ons het licht van uw aanschijn, omdat men op aarde wegen mag kennen, ook in alle landen en overal ter wereld, dat de volken u eren. Amen. Dat was het, broeder Rufus, voor mij. Een gezegende ochtend verder. En iedereen die op luisteren is ook een gezegende ochtend. Ik wil tante Loes een gezegende ochtend toewensen. En alle mensen die op luisteren zijn, meneer Bakkie, die ook. En meneer Vrij en alle anderen. Meneer Creton, ook de groeten. Ja, dat was het, broeder Rufus.
2: Dank u wel. Dank u voor de bemoediging. Dank je. Ook een gezegende dag.
0: Groetjes,
2: bye bye.

0: Een heel goede morgen, wees welkom in de uitzending.
1: Met tante Loes.
0: Dag tante Loes, hoe gaat het met u?
1: Goed.
0: We luisteren naar u.
1: Natuurlijk niet helemaal zoals het moet, maar we zeggen goed. Zuster van Engel, ik stuur u liefde. Rufus, ik stuur je liefde uiteraard, mama ook.
0: Dank u.
1: Je gezin.
0: Dank u.
1: De tijd heb ik niet gemaakt. De tijd heeft de mens ons geleerd. Het is nu al 23 augustus 2026. Gisteren was het nog kerst. Toen konden we praten over oudjaar en nieuwjaar. En nu praten wij over kerst. Het is niet te geloven. De tijd gaat zo hard en zo vlug. De regen in Nederland doet zijn best. Maar de hele wereld is ontricht. Sisa Mathilde geeft de woorden, de verhalen, de gevoelens. Ze neemt ons mee naar de grote wereld waarin we leven. De strijd, de dominatie. Maar ook weer de confrontatie. Ik blijf vandaag stilstaan bij Alwin Cornelis Dulder. Ik was maar 10 jaar oud. Mijn vader 34 jaar. Hij verliet mij, Jetty en Willem. Nu is hij herenigd met zijn zoon en laat hij de 2 meiden achter. Mijn broer Egon, die vandaag jarig zou zijn. Mijn vader stierf op zijn verjaardag. En een paar maanden geleden heeft ook hij de wereld verlaten. Mijn schoondochter die vandaag jarig is, ik stuur haar liefde. Vorig jaar waren we samen in Bergen-op-Zoom. En de telefoon ging en mijn woorden waren, I call you later. Niet wetende dat mijn first love, mijn eerste liefde, toen al Stuart was overleden in Trinidad. Een mens heeft in zijn hele leven hobbels. Maar toch is het belangrijk wat Sisa Mathilda zegt. Probeer niet te stil te staan bij de ellende, maar ook bij de mooie dagen. Ik stuur liefde, liefde, liefde, liefde. Naar mevrouw Kreepsburg, ik heb er een paar keren niet gehoord. Waar Nancy en jouw familie? Wij missen jou. Sandam, mijn grote vriend, ik stuur je liefde. Meneer Creton, de vriend van natuurlijk mijn ooms leef lang, ik stuur je liefde. Meneer Vrij, en het belangrijkste is Henk Saruko, want mijn broer Egon was zijn vriend. Wij zijn van de combi. Henk, jouw stem missen we op de radio, zeker weten. Maar van hieruit stuur ik jou, Louise. Op deze dag die jouw vriend jarig zou worden, stuur ik jou ook liefde. Het was de dag dat Egon jarig was en mijn vader overleed. En het was de dag, en het is de dag dat mijn schoondochter jarig is. En ik word opgebeld. En ik zeg, I call you later. Maar het was te laat. Hij was er niet meer. Luisteraars, weet je, laat ons inderdaad liefde delen. Want als u allemaal moet meemaken en zien, en we maken het mee van de boeren. Denkt u nou wat u zelf zou willen doen. Als je om 3 uur, 4 uur, 5 uur in de ochtend moet opstaan en werken op een veld. Zoals onze voorouders vroeger hebben gewerkt. Met geweld. En dat je dus vandaag de dag niet eens weet meer waar je aan toe bent. En dat je de nieuwsberichten volgt. Wat er allemaal aan gewassen niet meer goed is. Dan kun je wel begrijpen van wie staat achter de boeren? U of ik? Wij staan achter de boeren. Dat ze moeten weten waar ze aan toe zijn. U weet dat u de stem van Banansi hoorde. En u hoort het helemaal niet meer. Wat is er aan de hand met hem? Waar is mijn Sisa Kreepsburg? Hortens, jouw lied, jouw gedichten. Laat ons weer je stem horen. Ik groet alle luisteraars die mij een warm hart toedragen. Louise is mijn naam. De dochter van Alwin Cornelis Dulder. Rufus, ik stuur liefde naar jou en naar alle medewerkers. Lucia, Etienne, love, love, love, tante Loes. Dank u wel.
0: Dank u wel, tante Loes. Ook voor uw gezegende dag. Een heel goede morgen. Wees welkom in de uitzending.
2: Moeder Rufus, goedemorgen. Goedemorgen, Brother Bakboord. Vaf you?
3: Mijn naam Lady Gada, met mijn schade, dat we mijn bel voet aan hoe die allemaal die op luisteren zit.
2: Daar zijn wij heel blij om.
3: Ja toch, want twee weken breed, die toch van mijn leg van mijn breed, dat is wat de breed zou wikken toe. En de vier allemaal symbolisch.
2: Ja.
3: Die de zonde, we gaan voet aan mannen, maar dan gaan we even gada met mijn schade, die breed. Want dan maak ik misschien dat ik mijn body, Odi. Dank je wel voor je zending. Ik kom naar radio. Ja, karakter, ik kom naar radio. Maar voor Spanjaars, Juno. Voor. Kan maar tellen, ik kom naar studio. Of telefonisch.
2: Ja.
3: Dan als jullie een mooi nieuws hebben, is God de woord naar beneden voor me voor nou.
2: God de woord naar een day brede.
3: God de woord naar een day brede. Dank je wel voor de collectie. En zo, dus een. En we hebben, if was maar daar radio maakt, en no de, dan naaf kaning, dan weet je alles maar goed, goedemorgen, en je mag wel goed iedereen, met dat mietje, o die migrantje, o die allemaal, zo we zitten er lang, mijn klein zoon, die mietjes maga, hoe mijn boy zei, mijn achter opa, goed en, dag Leon Deekman, dag Elfriede van Engelen, en Tante Loes, goedemorgen. Ik heb je gehoord, mijn breed aan het jaren. De mooie nieuws weet je, Juno, toen ik weer lach voor mijn plezier. Dank je wel. En meneer Rufus, bedankt.
2: Dank je wel.
3: Het is kort tijd.
2: Dank je wel.
3: Ja?
2: Dank je wel. God bless you.
3: Misschien moet ook nog iemand bellen voor een paar minuutjes.
2: Ja, ja.
3: Dus, ik ben blij toe. Martella, bedankt. En goedemorgen, het hele weekend voor allemaal. Oké?
2: Okay? Abon, dank u.
3: Dank je, dank je.
2: Wij, het gezien de tijd, gaan we eruit. En ik ga een leuk nummer voor u opzetten. Even relaxen, zondagmorgen, hier alsjeblieft.

Ik groet u alvast en vraag u om met mij mee te gaan naar het volgende uur. U vraagt en wij draaien. 107.9 maar.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jos Thuista met het Radio Nieuws. In India zoekt de marine in de golf van Bengalen naar 22 vermisten na het zinken van vrachtschip Ocean Winner. Het schip onder Panamese vlag was onderweg van Paradip naar Singapore. Een patrouillevliegtuig van de marine ontdekte reddingsvlotten en schakelde een schip in dat in de buurt voer. Dat wist twee opvarenden te redden. De kustwacht zou 3 schepen hebben ingezet bij de zoektocht. 2 bemanningsleden zijn gered. Aan boord waren Chinezen, Myanmarezen en een Bengalees. Op luchthaven Düsseldorf is een 52-jarige vrouw gestoken door een gele mediterrane schorpioen. Het dier zat verstopt in haar jas na een vlucht uit het Middellandse zeegebied. De vrouw is naar een universitair ziekenhuis gebracht. 1 steek is voor een gezonde volwassene doorgaans niet dodelijk, maar kan wel levensbedreigend zijn voor kinderen, ouderen en mensen met een verzwakt immuunsysteem. De gele mediterrane schorpioen leeft in Noord-Afrika, Turkije en op het Arabische Schiereiland. In Death Valley in Californië is een 68-jarige Franse toerist omgekomen door de extreme hitte. Zijn auto zat vast in de modder en hij ging te voet hulp zoeken bij 46 graden. Na ruim 2 kilometer stortte hij in. Zijn reispartner bereikte wel de weg en sloeg alarm. De man werd gevonden, maar was overleden. Parkbeheerders waarschuwen dat de hitte en afgelegen ligging van Death Valley snel levensgevaarlijk kunnen worden. In Japan is een aardbeving met een kracht van 5,9 geregistreerd die sterk te voelen zou zijn geweest in Tokio. In meerdere plaatsen raakten mensen gewond, onder meer in Saitama en Kawasaki. Er zou geen tsunami-gevaar zijn. Het epicentrum lag in het zuiden van de prefectuur Ibaraki. In Tokio sprong een waterleiding, mogelijk door de beving. De Japanse Meteorologische Dienst waarschuwt dat de komende dagen opnieuw een stevige aardbeving kan optreden. Dan nog het weer. In het noordoosten nog een bui. In het zuiden is er af en toe zon. Vanmiddag geregeld zon. In het noorden en oosten kan nog een enkele bui vallen. Het wordt 18 graden in het noorden tot 23 in het zuidwesten. Tot zover het radionieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisie Maart.
3: Ontdek je plek. En vind je kracht.
4: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
5: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Groetjes aan Miss Johan, Ingrid, Wonnie, Miss Jenny en mevrouw Milan.

0: everything to you.
1: You are everything.
2: Ook de groetjes aan alle collega's, de dames zowel de heren van Radio Maart en van Caribbean FM. Ook de groetjes aan Roy en Peggy. Roy en Alice Carter.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het leger van Oekraïne heeft vannacht opnieuw een opslagplaats van de Russische webshop Ozon geraakt. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade is. Eerder dit weekend werd al een ander depot van de webwinkel aangevallen. Volgens Oekraïne levert het bedrijf goederen die gebruikt kunnen worden door het Russische leger. Ook een andere webshop, Wildberries, is al meerdere keren aangevallen. In Washington wordt vandaag een Grand Prix-wedstrijd met raceauto's gehouden. Het Amerikaans congres was tegen deze wedstrijd, die midden door de stad gaat en door de trillingen tot schade aan monumenten en kunstbezit kan leiden. Het evenement wordt via een presidentieel decreet van president Trump toch gehouden. De race met IndyCars wordt georganiseerd als afsluiting van de feestelijkheden rond de viering van 250 jaar onafhankelijkheid van de VS. De Indiase kustwacht zoekt in de golf van Bengalen naar 22 vermisten na het zinken van vrachtschip Ocean Winner. Het schip onder Panamese vlag was onderweg van India naar Singapore. Een patrouillevliegtuig van de marine ontdekte reddingsvlotten en schakelde een schip in dat in de buurt voer. Dat wist twee opvarenden te redden. De kustwacht heeft 3 schepen ingezet bij de zoektocht. Aan boord waren Chinezen, Myanmarezen en een Bengalees. In Death Valley in Californië is een 68-jarige Franse toerist omgekomen door de extreme hitte. Zijn auto kreeg pech en hij ging te voet hulp zoeken bij 46 graden. Na ruim 2 kilometer stortte hij in. Zijn reispartner bereikte wel de weg en sloeg alarm. De man werd gevonden, maar was overleden. Parkbeheerders waarschuwen dat de hitte en afgelegen ligging van Death Valley snel levensgevaarlijk kunnen worden. Het weer, half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie, Mart.
3: Mijn naam is Lucinda Sedok en ik ben een van de vertrouwelingen van Mart Radio. Maar wacht even, u bent het nog niet, no? Geen probleem. Neem contact op met Mart en word ook een van deze 500 mensen die vertrouweling wordt. Want we hebben elkaar nodig. We moeten elkaar steunen, toch? Zo doen we dat bij Mart. Abo.
4: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen, uw partner in vastgoed.
5: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Nogmaals een heel goedemorgen. We zijn in het vierde en laatste uur aangekomen. En de uur van de verzoekjes. Ik heb een paar hier die gaan afdraaien. Dorothy heeft twee verzoekjes. Trouwens, u weet hoe dat gaat. Wilt u een verzoekplaatje doen? Bent u lid van Maat, dan doneert u €5. Dat is voor de leden. En bent u geen lid, dan doneert u €7,50 per nummer. De rekeningnummers van de radio zijn van Radio Maat zijn Rabobank NL 48 Rabo 01 02 81 7251. Rabobank NL 48 Rabo 01 02 81 7251. Of zegt u, ik heb liever de NG, want die, daar heb ik mijn rekening. Dan doneert u, dan schrijft u het nummer op. ING Bank NL 54 INGB 3x0, dat is 0 0 0 603 3 603 780. Dus ING Bank NL 54 INGB 000, dat zijn 3 603 7880. Ten name van Stichting Multiculturele Communicatie -Mart. Wilt u een e-mail sturen voor de administratie, voor een of andere, wilt u informatie, of als u een reclame spotje wil doen, of wat dan ook, dan is het info@radiomart.nl, info@radiomart.nl. En administratieve nummer is 020-6799-665. En eerste verzoek van Dorothy is er eentje van Tina Turner. I don't wanna fight.

It's over. Nobody wins. Dit was zijn een paar uitvoeringen van dit nummer. Het is meer een country nummer. Hè? De meeste soul nummers, veel van ze zijn country nummers. Hele repertoire van onder andere Solomon Burke en Percy Sledge en Clarence Carter, Big John Hamilton. De meeste nummers zijn country nummers. Dus dat betekent, u vindt ook country-uitvoering van ze. Hè? Maar in elk geval, dat was dus Cynthia Sheeler. De volgende, het volgende nummer komt van, de aanvraag komt van de heer Vrij, mevrouw Vrij, meneer Vrij. Gaat in de richting van de heer Romeo Hoepel. Hij is meer bekend als Cromanti Kodjo. Hij woont al een x aantal jaar in Suriname. En dat gaat die goede man goed. Want hij is gisteren getrouwd in Suriname. En namens de heer en mevrouw Vrij krijgt hij de felicitaties. En van ons ook natuurlijk. Het gaat je goed, waarde. Mattie, het gaat je goed. In elk geval, en voor de gepensioneerde ambtenaren hier in Nederland, van Surinaamse afkomst, meneer Vrij kent een heleboel. In het onderwijs, hij kent een paar chauffeurs, en hij kent een paar in bestuur van Amsterdam. En in elk geval, meneer Vrij kent heel wat van die mensen. En hij wenst ze ook een heel goede tijd. En hij geeft als raad, ga niet achter de geranium zitten. Want is chocolissy. En dan voordat je denkt, ja, leef je een heel ander leven. Je hebt het productieve leven opgegeven. Iko Uruba. Dus blijf bewegen vooral. En hij feliciteert Cromanti Kodjo en de heren die in overheidsdienst, veel van ze die gepensioneerd zijn, met dit nummer.

volgende twee nummers zijn aangevraagd door mevrouw Ellie Riedewald. En dat zijn van die, ze vraagt van die geweldige nummers, hè? Weet je wel, Etta James. Ze vraagt als eerste een Otis Redding, hè? Maar die tweede nummer is een verrassing, hè? Weet je, dat is een geweldige nummer. Dus, if hij accident pokoe is, hè? Betekent dat hij is dat pokoe toch? Isabi, want dit is maar een accident pokoe, is hij? Is dat pokoe? En maar je moet mensen niet onderschatten, toch? Isabi toch? We beginnen met Good to Me van Otis Redding. Ja, maar ja.

Dat is Good To Me van Otis Redding. Volgens mij had ik hem weggehaald uit die map, weet je. Ik ga eerst die van... Janne de Maas. Hey. Ja, ik ga eerst... Ja, dat krijg ik van die cyberaanvallen soms, hè. Weet je? Ik ga mijn telefoon... Ik heb hem op stilgezet, maar tegenwoordig wordt het zo gewoon uitgeschakeld.

Als u naar de radio luistert, dan kunt u natuurlijk niet op mijn telefoon bellen.

hele uitzending. Maar in elk geval, wat ik zei, ik denk dat mevrouw Ellie de studio opname vroeg gewoon van Good to Me van Otis Redding. Ik dacht dat ik dat had. En trouwens, die vind ik ook mooier hoor. Die vind ik ook mooier. Dus vandaar, ik ga voor u beginnen met Etta James, The Love of My Men. En dan ga ik die studio-opnames zoeken. Die live-opnames, soms zijn ze mooier, maar ik vind in dit geval, en ik denk u ook, de studio-opnames van Otis Redding veel mooier. Dus we gaan met Etta James beginnen.

0: Het volgende nummer is aangevraagd door... Het volgende nummer is aangevraagd door Tante Loes. Het heet I Miss My Mama.
1: Mama, I still hear your voice in my bones. Still feel your love in the quiet.

En deze, het derde, dit is het derde lied wat ze vraagt, hè. Het gaat in de richting van... mevrouw Anita Deekman, mevrouw Rita en Hortens Christburg, mevrouw D. en Svetlana.

0: het volgende nummer. En het laatste is wat Tante Lucie van gevraagd is. I love you, Daddy van Ricardo and Friends.
1: Feel the energy.
0: Yes.
1: Feel the anticipation. A world of possibilities awaits. Entertainment to the
0: max. Als je me rechtstreeks vraagt. Ik heb liever dat u het gisteren vroeg en dan had ik hem al opgezocht.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Zandvoort gaat vanmiddag de laatste dag van de laatste Dutch Grand Prix van start. De NS laat met een speciale dienstregeling elke 5 minuten een trein van Amsterdam naar Zandvoort rijden. Tot 9 uur vanmorgen maakten al ongeveer 18.000 mensen gebruik van de treinen. De race begint vanmiddag om 3 uur. De Nederlandse coureur Max Verstappen start vanaf de 7e plaats en klaagt over problemen met zijn auto en zijn gezondheid. Bij een vechtpartij in Den Bosch zijn vannacht 3 mannen gewond geraakt. Een van de gewonden werd door de politie bewusteloos aangetroffen. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De politie zoekt camerabeelden en vraagt getuigen zich te melden om na te gaan wat er zich precies heeft afgespeeld vannacht om 3:30 in de Kerkstraat in Den Bosch. Het leger van Oekraïne heeft vannacht opnieuw een opslagplaats van de Russische webshop Ozon geraakt. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade is. Eerder dit weekend werd al een ander depot van de webwinkel aangevallen. Volgens Oekraïne levert het bedrijf goederen die gebruikt kunnen worden door het Russische leger. Ook een andere webshop, Wildberries, is al meerdere keren aangevallen. In Washington wordt vandaag een Grand Prix-wedstrijd met raceauto's gehouden. Het Amerikaans congres was tegen deze wedstrijd, die midden door de stad gaat en door de trillingen tot schade aan monumenten en kunstbezit kan leiden. Het evenement wordt via een presidentieel decreet van president Trump toch gehouden. De race met IndyCars wordt georganiseerd als afsluiting van de feestelijkheden rond de viering van 250 jaar onafhankelijkheid van de VS. Het weer, half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Radio voor, door en met u.
3: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

Ja, goedemorgen mensen. Ja, jullie horen het weer. Het is weer een moment van of voor Prazoso Momenti. En natuurlijk, Prazoso Momenti is een programma waar ik jullie ver terugbreng in de tijd van harmonie, respect en discipline. Het zijn een beetje de dingen dat nu zoek zijn. Agers, je lek uno lobus ref moro. En ieder denkt dat hij mooier is dan een ander. En ieder denkt dat hij meer geld heeft dan een ander. En ieder denkt dat hij rijker is dan een ander. Maar tifkeba? Natuurlijk wil ik u graag verwennen met een hele sterke kennis, sa Maart Abja allemaal in huis. Ik moet eerlijk zeggen, de talenten leieren, want wat ik je nu ga laten horen is van een talentvolle collega van mij.

Ja, dit heeft hij helemaal zelf gemaakt. Helemaal zelf. Zijn naam is Rocher. Dankjewel, Rocher. En ik hoop dat Aladdin collega's zou met het programma met gebruik voor Jingle Fee. Oké, praat zo'n moment. Dat want dat qua muziek moest ik of Tjaroeg zo ver terug. En mocht het zijn, ons maar op een schuit. Torif G in Prasoso Momenti of one ervaring, be my guest.

sowieso te wees daar dan. Laat natuurlijk weer proberen respecti alles aan, want daar gaat het om. We respect a kondere.

Yeah, this na Aladdin san sa me wan start fos me begin nan apra so so momenti. En natuurlijk dank je wel, Rufus. Rufus, warm op, dus dan dat want dan ga ik verder.

Okay, ja mens dan urespeki den kerkiwan urespeki a fraga fakondre en dan nu natuurlijk hippie piep voor de wansa ben fiar SD de wansa fiar TD nanga de wansa fiar Tamara.

0: En mensen, maar draai wins, want drie voor poko even om jullie terug te brengen. En mocht het zijn, ja, een sweet prasoso, sweet tori, dan u kan call in, kan je binnenbellen.
1: En ja, is dan.

de esos momentos, dice, dan al asma, sabe tan aprazoso, y va a un, sabe, pus de box su café, si, la tama pus de box su café, si, dan stelti de hele terrein, blei, nan a de pokusa amang es sud Congo. Dus, in meeting was het toevallig de oom Johan. Santa Massa den box of a con. I'm a boy, poku let poku. Dit was er ook een van.

Ik ben nu afgestemd op Radio Maar en je bent in Parazoso Momenti. Programma Pewetak Abara Atenfu Fossi a harmonie, a discipline nanga a respect. Dat nou een sansa de soek no no de.

Ja, mijn eerste uur zit er bijna op. Maar wees niet bevreesd, ik ben er nog een uurtje en dan gaan we op een spanglevel door. Dus nog niet weggaan. In een pauze was dit door Sunny snel, stofzuiger zo snel, dan kom je weer rustig zitten.

0: Goedemorgen, u bent in de uitzending.
1: Hey, Kobi, dan ga ik jou zien. Ik ben nog gewoon. Ik mijn belly dadelijk.
0: Aboe, oké.
1: Wacht op je boy.
0: Nou, wat ik heb.
1: Oké.

0: Straks meer muziek en informatie bij de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Australië is een eerste geval van H5 vogelgriep bij een zoogdier bevestigd. Het dodelijke virus is gevonden in een dode langsnuitzeehond. Die werd aangetroffen in Beachport aan de Australische Zuidoostkust. Sinds de uitbraak van de zeer besmettelijke variant van de vogelgriep in juni van dit jaar zijn er al bijna 300 besmettingen bij vogels vastgesteld. Pluimvee in Australië lijkt nog niet te zijn getroffen. De Duitse autofabrikant Volkswagen gaat de komende jaren drastisch reorganiseren vanwege gedaalde winsten en slechte marktvooruitzichten. Topman Bloemen noemt de situatie kritiek. Gevreesd wordt voor het voortbestaan van 4 fabrieken. Ook zou het bedrijf 50.000 werknemers de laan uit willen sturen. Bloemen zegt in een interview met Bild am Sonntag dat de auto-industrie zich in een megacrisis bevindt vanwege gigantische concurrentie en handelsbarrières. In Zandvoort gaat vanmiddag de laatste dag van de laatste Dutch Grand Prix van start. De NS laat met een speciale dienstregeling elke 5 minuten een trein van Amsterdam naar Zandvoort rijden. Tot 9 uur vanmorgen maakten al ongeveer 18.000 mensen gebruik van de treinen. De race begint vanmiddag om 3 uur. De Nederlandse coureur Max Verstappen start vanaf de 7e plaats en klaagt over problemen met zijn auto en zijn gezondheid. Bij een vechtpartij in Den Bosch zijn vannacht 3 mannen gewond geraakt. Een van de gewonden werd door de politie bewusteloos aangetroffen. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De politie zoekt camerabeelden en vraagt getuigen zich te melden om na te gaan wat er zich precies heeft afgespeeld vannacht om 3:30 in de Kerkstraat in Den Bosch. Het weer, half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Markt Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Dit is Markt, het Surinaams multiculturele communicatie Amsterdamse radio- en televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

En dan natuurlijk, we konden een moment even voor de dames. Dames Oesdong, Oarki, dag Eline uit West. Dag mevrouw Sena, gelijk me gado, agelijk me hori voor de gek, mami no hori voor de gek, era Joyce. Wojatori, want tatori moest die, atori moest die. It's a woman time.

0: Goedemiddag, u bent in de uitzending.
1: Oh, goedemiddag. Ik wil eigenlijk niet in de uitzending. Ik wil alleen maar wat vragen.
0: Oké, prima. Dan kunt u zo meteen weer terugbellen, ja?
1: Ja.
0: Gelijk. Doei, doei.

0: Goedemiddag, u bent in de uitzending.
1: U wil niet geloven, Tante Loes.
0: Dag, Tante Loes.
1: Ik zou bellen met de, al die tijd, luisteraars en mijn broer, ben ik aan de telefoon dus een kwartier lang. Om dus bij de planner van de taxi aan te geven dat als ik ergens naartoe ga, ik een H-nummer heb. En als ik terugkom, een mobiel nummer heb. Die man legt gewoon in mijn oren neer. En die man verplicht me, luisteraar, om het te doen via e-mail. En ik laat de kaas niet van mijn brood eten. Dus ik bel weer. Ik zeg, meneer, u bent niet mensvriendelijk. Ik ben afhankelijk, maar u bent niet sociaal. Want als ik word opgehaald, broeder, met een taxi, dan wil dat zeggen van de persoon die me komt halen, belt op. Dan sta ik natuurlijk al te wachten. Of ik zit te wachten. Die man legt neer in mijn oren. Maar om een lang verhaal kort te maken, ik heb nu de leeftijd dat ik weet dat het leven is vallen en opstaan. Je hebt mij meegenomen met het muziek van toen. En je hebt het gehad over Praas Ozo. Dus in feite moet ik fantaseren, want wij woonden alleen met onze kinderen en onze moeder en onze vader, die heel jong is overleden op één erf. Maar toen ik aan de Hoge Straat woonde, want je hebt ook muziek afgedraaid, van de tijd van Clyde met Vetter, maar ook de tijd van Moes, dan wil ik je vragen, mag ik even met je terug naar de tijd van toen? Mag dat? Ik hoor je niet meer. Ik hoor je niet meer. Mag Tante Loes terug naar de tijd van toen?
0: Ja, natuurlijk.
1: Oh, trek hier, jongen, want dat is een brokka spanning.
0: Nee, misdoe mijn arke, want er was een beller net die zegt, oh, ik ga ophangen met Tante Loes. Dan belt u nu toch, dan we meke af.
1: Nee, dan bel me op, dan bel bakka. De zondagochtend groet. Ik ben zo ver van u en toch dicht bij uw hart. Ik doe mee met Praas Ozo. Wat is Praas Ozo? De tijd van toen, woningen van hout gebouwd. Woningen met een stoep waar je op kon zitten. Woningen met een botralie. Woningen met een kokerraam. Een kokerraam. Woningen met een koolpot. De geurende bloemen, die kwamen 's morgens op. Het was een feit, weet u, dat wij al heel jong hebben geleerd om logisch na te denken, maar ook om pragmatisch na te denken, maar ook om stout na te denken. De dauw druppels op de bladeren en wij tikten op de kleine blaadjes. En weet u wat we zeiden? Zin, tapico, te maatschrij, kong. Dat zeiden we het wel. Is zo wat we zeiden? Nee. Maar de zondagochtend, de witte sokjes aan onze voet. En onze strikjes in ons haar. De schoenen van Bata. Of van Tanakiam. Zo ijdel waren wij. En sommigen hadden schoenen van Kersten. Fatsoen. Als de schoenen kapot gingen, gingen we naar campus of naar meneer Alwin aan de Saramaka-straat. De schoenen werden gemaakt, gerepareerd, zeiden wij. De geur vanuit de straat. Bij Moen hadden ze roti. Bij buurvrouw Koba hadden ze pom. Soms denken wij terug. En laat ons terugdenken aan het verleden die aan ons kleeft. De mooie tijd. Want als wij nu moeten aanhoren wat er gebeurt in heel de wereld, daar hebben wij soms spijt dat wij steeds bidden tot de oppermacht. Laat het beter gaan. Maar dan komt er weer een engelbewaarder en die zegt, blijf bidden voor een betere wereld. U die nu uw oren open hebt, als u ziek bent, stuur ik u liefde. En ik stuur u even naar Molenpad, maar ik stuur u naar de Koningsraad. Over de brug, ik stuur u haar. De lekkere ijsblokjes werden verkocht. Ik stuur u waar de grote meloenen werden verkocht. Ik stuur u naar huis. Ik stuur u naar de waterkant bij Van der Voet. Politiebureau en Van Rijmond. Neem even mee de geur van thuis. Word beter als je ziek bent. Treur niet. Want ik ben ook boos gemaakt door een man die niet nadenkt als ik word opgehaald. Let op wat ik zeg. Ik ben tevreden en ik ben blij dat ik vervoer heb. Waar ik maar een klein beetje geld betaald. Maar ik ben mens. En we worden behandeld met wederzijds respect. En daarom zeg ik tegen u, even naar huis door de Palmentuin, even naar huis, waterkan naar Zanderij. Ik neem u mee naar de tijd van toen. Ik neem u mee naar Don Cell Daddy. Ik neem u mee naar de tijd van af en toe gaan pa en moe. En ik neem u mee naar de vrouw Fransje Gomez. Een vrouw die we nooit mogen vergeten en Big Jones. Ik neem u mee, dankjewel. Tante Loes, zuster Lobby.
0: Dankjewel, Tante Loes.
1: Dank u, guru.
0: Dag. Ja, mensen, dat was Tante Loes. Charugo baka via Palmotuin, à la presi. Dus dit is na im de prasoso fuma sap attendisi. En Tante Loes, no kisati, bro, era?
2: Am I wrong to fall so deeply in love with you?
0: Goedemiddag, u bent in de uitzending.
3: Goedemiddag. Okay. Goedemiddag, iedereen.
0: Ja, iedereen hoort u.
3: ja, luister nou. Tante Loes, tak omus begi, omus tam begi. Wel, maar begi nou, nou, die ook toe. De Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wie zal ik vrezen? De Heere is mijn levensvesting. Voor wie zal ik bang zijn? Toen boosdoeners op mij afkwamen om mijn vlees te eten, de levenden en de doden, zijn zij gestruikeld. Snap je? Kan je niet verder?
0: Ja, ik luister heel aandachtig.
3: Maar je kent het niet, hè?
0: Nee, ken ik niet.
3: Die psalm ken je niet, hè?
0: Nee.
3: Het is een van de mooiste psalmen. Toen boosdoeners op mij afkwamen om mijn vlees te eten, de levenden en de doden zijn zij gestruikeld. Toch?
0: Oké.
3: Okay. Ken je dat niet?
0: Nee.
3: Dan moet je het gaan opzoeken. Of ben je niet religieus?
0: Ik ga het wel opzoeken.
3: Je gaat het opzoeken, maar je bent niet religieus.
0: Ik zeg, ik ga het opzoeken.
3: Oh, want ik ben gedoopt in de Wanika kerk. Meneer, Tante Luz zit op Wanika straat. Ja. In een hoge straat. Ja. Ook toen van Beertie dat middag bakalansi grong. Tussen Wanika straat en Van Nitsiga straat.
0: Oké.
3: Draap en Billy bij Tamka straat. Dit is mijn sap me. En die sap den toen, mijn sap de allemaal een grokong wang. En zo om de zondag, om de zondag school ook toe.
0: Oké.
3: Okay. Ik moet op kerkje, dat we gaan zondag school. Dus heer die, a heer zondag ben zwitigi uno. Begrijp je?
0: Ja, natuurlijk, ik begrijp.
3: Leuke momenten hoor, leuke momenten. Mooie herinneringen aan vroeger. Snap je?
0: Ja, maar dat zeg ik ook, omdat ja, in a kondre, eigenlijk kunnen ze je alles ontnemen hier. Maar wansan de no kan fasi en sa de no man. Tiki.
3: Jij moet het willen.
0: Nee, na de sweet memory.
3: Dan kan doen niks naar jou.
0: Na de sweet memory, daar kunnen ze niet aan komen.
3: Niet aan komen, nooit niet. Begrijp je?
0: Helemaal.
3: Dan van je de, no met noas man ook kon had je ede, kon stoor je ede, is dat toch? Dus, dan precies van je de. Maar wat is je programma van Sana onderwerp die dan?
0: Ik heb geen onderwerp. Ik hou het gewoon even op. Iemand die een sweet prasoso verhaal heeft. Want we zijn daar eigenlijk naar op zoek. Atenfu prasoso pemifin a harmonie bij demoro. Respect bij demoro. Discipline bij demoro.
3: Discipline, respect. Alles maar in de straat bij de oom en tantes. Aan oma. Isabi toch, hij staat bij de familie, niet echt, maar dat is ook bij de bigisma. Isabi toch?
0: Absoluut.
3: Ja, man, echt. En de beluku unu ook toe, hè? De beluku unu, de beluku unu. Isabi toch?
0: Nee, ik heb nog een beller.
3: Misabi schat.
0: Ja?
3: Go morgen fara, hè?
0: Dank u.
3: Een prettige zondag.
0: Prima, okay. Alvast, doei. Oh, die beller heeft het laten afweten. Dan even wat muziek.

0: clock on the wall.
1: Zo, mensen. No, this na one moment that me one can a one sweet story for me. One chimbo iten story. Dan abedeso is a chimbo iten me gado mi ben bakru di fit. Tem taigi mi ben bakru di fit. Dus dan mi mabap, one friend. Is niet mijn vader hoor, maar mijn moeder door vriend. Dan te ame kon ame madame kan ame fiets. Dus dat ame kon ame pota fiets ase yo so. Dame te kon bangi, dame gosdon, dame luka fiets. So so luk me luken, isap te bakroek bato, dame luka fiets. Dan geef moment ame shime luka fiets, dus dame sa tak koupe... Ga even voor me bij het tweede tjon. Ga een lifeboy voor me kopen. Dama, die mama niet van lifeboy. Dama, tak. En klein geld mag je hebben hoor. Maar dan van best snel aan bereken. Dan bereken, hé, 15 zetten, abra. Dus dan kan bij jou een taifa. Want ik ga van best greedy taifa toe. En ik ben bakroef fiets. Dus dan nodig me aan. Dan moet ik, maar je mag met die fiets gaan. Jongen, niemand zo blij. Lek me. Aite mi gwa nga fiets. Dan aman betak mi bem ga eerste tjon. Maar mi denk mo gwa tweede tjon. Want daartussen dan man want toemati dan kan. Soorde man van mi falk mi dan a fiets. Dus dan gwa tweede tjon. Mi bay aman lifeboy ge mi bay mi taifa. Mi breken no mi negwete. Mis do nyama taifa. Dan nyami taifa rustig. Dan nou di mi nyami taifa dan breken. Oké, ayuru doro dan me gwe. Dan nou me gua oso, aite me doro oso se imishi, amak napa fespasik bij wachti mi. Maar dat dame si me kon, era man, me god, samsang a fiets. Mi tak niks oom, want is ab de man die se tron oom toch. Mi tak niks oom, era man, is die achterband lek? Mi tak nee oom, era man, is die voorband lek? Mi tak nee oom, era man, ose ik raketi fadon. Mi tak nee oom, Era mama da, zijn de je wakker kan a fiets dan? Mi tak, ja, u hebt gezegd ik mag met die fiets gaan, maar ik kan niet fietsen. Dus, mi koiri gwang a fiets, mi koiri kan a fiets baka, want mi no be man fiets. Dus na, dat bede wa ma uno go dregi mi to ushima strati, of u kon kar mi fiets, want dat wa tak dan ik baji pra so so momenti.
2: Into each life, a little rain must fall. And you know, every day cannot be Sunday. Every smile is not a smile of happiness. And every tear that is shed is not a tear of joy. I'd like to dedicate this song to all of you lovers out there.

0: Okay.
1: À moins de mettre un vrai citer, à ma coïne,
0: à ma coïne,
1: a mover o formas.
0: Ok.
1: No.
0: And sabemos o seguinte.
1: Já.
0: Por que tentamos ver a saddle cleat.
1: Já.
0: E saddle top.
1: Já.
0: Ver a haka para praia, sanima, haka me brilha. A saddle cleat para uma bem moi.
1: Já.
0: A Robin Hood Road Crew na bende.
1: Oké, meneer Overmans. Aboom.
0: Oké.
1: Goedemiddag, beller. U bent in de uitzending.
2: Goedemiddag. Goedemiddag. Al mijn senioren groeten. Iedereen die op luisteren is.
1: Ja.
2: Degene die slapen, is Rigo Doro, want dat is niet gevallen. En alle medewerkers van alle radiostations. Al iedereen die in rouw gedompeld is, wil ik sterkte toewensen. De kinderen die morgen naar school gaan, een prettige, plezierige dag morgen. Doen jullie je best, want ik word een beetje oud en ik wil dat jullie ook in de verzorging gaan om mij te komen verzorgen. Dus doe best, even naar datra afkatisa wotro, we hebben alles, alle beroepen hebben we nodig als ouderen, dus dat doe best. Ik wil ook iedereen feliciteren die vandaag, gisteren, eergisteren, morgen jarig zijn. Jarig zijn geweest. Ik wil al mijn kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen groeten. Ik wil de familie Deekman, Blaaspeep, Sabayo, Isaias, allemaal de groeten doen van A tot Z. Dus dat mijn no mis no waf ding. Maar dat jera prasitori is mijn no. Etje Bakboord, L.I.R., Joyce Sinagel, meneer Vrij, meneer Kretor, alles maar. Samen nog vergeten, na alle die mijn kaart trainen. Dus dat we shitaki, meego. Alle die aangenomen kinderen of mijn kleinkinderen, iedereen. En jij ook, Coupé. Nog bedankt. En
1: dank u, vriendelijk.
2: Nog Sukutrobi. Trobi of Sukuyo. Nee, Bari, meneer Vrijkaki, zoek geen zorgen om zorgen te bezorgen voor zorgen.
1: Oké, dat is allemaal mooi.
2: Nee, Jerina, mijn wil je wel schemmelpenning toch? Dat is Vrijkaki, onze oma, meneer BK oma. Maar dat meneer kon toen dat scoren of niet, dat... Allee, is me daar ook zo, mijn bij vier boom, dat meneer kon. Maar meneer, ik wil heren fiets. Coupé me te gaan fiets. Mijn gogore, jongen, mijn vader, mijn nakka meisje. A meisje kree. Ik ga ook zo, want ik stel dat naar oma was hij toch? Dus ref, nee was hij. Oma was me te gaan, 11 jaar. Oma bij wat, of al bij knapen lukoute. Dat me wakker was, zoals oma tak samsaai. Ik ben gevallen, oma kon. Oma tak, kon don. Oma pirafutu. Oma luku, tjuse broedu. Oma skrikje, oma. Soma gana ben. Mi tak, niemand, oma, ik ben gevallen. Maar dat fai gevallen, kon zor mi pei gevallen. Tak, mi gado, van mogo zor afroi. Dan te, oma, ik heb die fiets van opa genomen. Dan ben ik gevallen. Oma teki, kon saka wiri. Oma piratori, oma bigi quiz, kon saka wiri. Gore, yo, mi bari. No, it's more omre, iwan fiets.
1: Dus aan de juwa na fietsjara. Zo, dus
2: de aan de juwa de kadrigi. No, mina katori extra nog grap. Neem ik hem aan, kan de watus maar na katori te jara. Abu.
1: Oké, abu.
2: Papa, zo so ben sweetie, echt waar.
1: Oké, dank je.
2: Maar in hem aptro binnen aan wang.
1: Ja.
2: Want de aheer prasi.
1: Ja.
2: En de jonge te jij.
1: Zeker, dat na praso zo'n moment toch. Ah, die fasanga wij fasanga hala.
2: Isito. Ja, maar dat was het.
1: Oké. Dank je, doei. So I have to follow the Lord on my knees. Look a little higher. Kind of raise my voice a little higher.

0: Jerry Wandel neemt het van mij over. En ik zie een heleboel jonge kinderen in de zaal. All I do is pray the Lord above. Nax, had je het over Nax?
1: Nax Amani Nederland.
0: Nax Amani Nederland. En dan zou ik de tien vrolijk, laat maar lekker lachen. Is dit allemaal nieuw voor jullie? Nee, hè? Want het is naar Nax, dan aan een nieuw. Since my man and I ain't together. En hun gaan sowieso over YouTube.

Ja, mensen, ik ga me weer even aanstellen met de jingle dat gemaakt is van een collega van Radio Mar. Dat zo, je ziet dat Radio Marcha talentvol is, maar...

0: Goedemiddag, u bent in de uitzending.
1: Ja, goedemiddag met Carla. Ik zou worden teruggebeld, maar dat doet het niet goed.
0: Nee, Carla, ik dacht dat jij net had gebeld, want ik hoorde net iemand kleinkinderen groeten, dus ik dacht dat jij het was.
1: Nee, dat was ik niet. Dat ik mijn naam noemen met Carla. Ik wil namelijk Ragenio Fonseca en Ferris.
0: Kan je wat luider praten, Carla? Zodat al je kleinkinderen dat horen?
1: Nee, niet al mijn kleinkinderen. Ragenio en Sericio, die willen feliciteren.
0: Ja.
1: Sericio is de zoon van Suwene en Ragenio, dat is de zoon van Jennifer en Rages. Die willen feliciteren met de 21ste en 22ste verjaardag namens de familie Milan Hofman. Daarna hyper de piep. Hoeré, jongens, doen jullie best. Zet het op, jullie hebben een mooie toekomst voor jullie. En ik bedank je toch nog.
0: Hippie piep, hoeré, van uit Radio Markt Station.
1: Oké, bedankt. Ragenio en Sericio. Odi, odi namens de familie Milan Hofman. Odi, odi en bedankt.
0: Komt goed. Dag. Tot de beste muziek mix. Dit is Radio Maart. Dan krijgen ze dit van mij, de jarige.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky wil geen presidentsverkiezingen houden. Hij reageert hiermee op een oproep van zijn vroegere defensieminister Fedorov. Volgens Zelensky zouden verkiezingen in oorlogstijd het land verscheuren. Zelensky's termijn liep eigenlijk in 2024 af, maar volgens de Oekraïense grondwet mogen er in oorlogstijd geen verkiezingen worden georganiseerd. De ontslagen Fedorov wordt steeds meer als een potentiële opvolger van Zelensky gezien. De door de dodelijke ebola-uitbraak getroffen Democratische Republiek Congo heeft nieuwe vaccins ontvangen om de ziekte te bestrijden. Maar het is niet zeker dat deze effectief zijn voor het zeldzame Bundibugyo-virus dat nu rondgaat, zo meldt de VN-gezondheidsorganisatie. Bij andere ebola-varianten is het vaccin wel werkzaam geweest. De WHO hoopt dat het nieuwe vaccin wel enige bescherming zal bieden. In een zorgcentrum in Oorschot is een persoon aangehouden vanwege het overlijden van een bewoner. De politie noemt het een niet-natuurlijke dood en wil geen verdere mededelingen doen over de mogelijke dader of het slachtoffer. De overleden bewoner van woonzorgcentrum Joriszorg werd vrijdag gevonden. De verdachte zit vast. Een woordvoerder van het centrum zegt tegen Omroep Brabant geschrokken te zijn en nauw in contact met de politie te blijven. In Australië is een eerste geval van H5-vogelgriep bij een zoogdier bevestigd. Het dodelijke virus is gevonden in een dode langsnuitzeehond. Die werd aangetroffen in Beachport aan de Australische Zuidoostkust. Sinds de uitbraak van de zeer besmettelijke variant van de vogelgriep in juni van dit jaar zijn er al bijna 300 besmettingen bij vogels vastgesteld. Pluimvee in Australië lijkt nog niet te zijn getroffen. Het weer, half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Ontdek je plek en vind je kracht.
3: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-7419. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
4: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: naar T-Lezing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Ja, luisteraars, mijn baar, want ik moet de studio van Maart Radio, Jerry Wondel, naar mijn en u door een nieuwe programma Pokuma Juru. We nodig de Pokuma uit en eventueel de Pokuma. Maar die hebben een bijzondere uitzending. Amani Nax Jongeren, Denna Olotide. Dus jonge muzikanten, ook vrouwen, de erbij, mannen en vrouwen zitten erbij. En Otakatori zijn de inspiratie van de Doro Jaso. En ook to de ouders, de aanwezig Jaso, nangading jongeren die zie. En je denkt dat die familie komt naar de jongeren die zie. Op enig moment, mijn middeng na wang biggie speakery waka. En misschien de jongen kot kou na ernstig. Dan ben ik het ja. Daar moet het beginnen. En dat ben ik nodig de uit. En via de ouders en eventueel via Amani. Ben ik nodig de uit. En de DNA studio. En if you want to see ding, dat je moet go op Radio Mart Live op YouTube. Dat teken dat je. Dat je of she zei psa in een studio. Ja, zo. Ik ben begin met een tof de jongeren. Kooi naar een uitzending. Dat ik kan zien de jongeren in een studio. Even kijken of ik iedereen heb gehad. Nee, ik ben mis Wang. Ja toch, of niet? Ja, deze heb ik. Deze ook. Ja, toch mis ik iemand? Mis ik iemand? Ze zijn er. Maar we gaan met ze praten in de uitzending. En ik ga jullie groeten. Zullen we een voorstelronde doen? Wie jullie zijn? Zullen we van links naar rechts beginnen? Als net als hoe de klok gaat. Dat ben jij aan de beurt.
1: Ik ben Javen en ik ben 8 jaar oud.
0: En de volgende?
2: Ik ben Shay en ik ben 11 jaar oud.
0: En dan krijgen we?
3: Ik ben Jaël, ik ben 9 jaar.
0: Ik zie die Jaël niet eigenlijk. Op camera. Oké, en de volgende?
4: Odi, Odi, alles maar. Ik ben Ilana Oldestam en ik ben 12 jaar oud.
0: Om te beginnen. Dit zijn twee, is diezelfde groep, maar zitten jullie ook in die Kawina Band? Zit iedereen in die Kawina Band of is het gescheiden?
5: Nee, ze zijn
0: beide.
5: Nee, is gescheiden.
0: Ze zijn gescheiden?
5: Gescheiden, ja. Hun spelen muziek en hun dansen.
0: Oh, oké, oké. Oké. Voor jullie alle vier, wanneer is het begonnen?
6: Nantamon is begonnen op 1 februari 2025.
0: Is het begonnen? En jullie spelen Kawina. Kunnen jullie aangeven wie heeft jullie geïnspireerd? Of wie? Naar wie heb je gekeken? Wie is je fan? Wie is je fan?
6: Ik weet het niet.
0: Wie is je fan?
1: Onze broers.
0: En hoe heet je broer?
1: Shimairo en Sharisio.
0: Speelt hij in een band? Welke band speelt hij?
6: Eentje speelt in Warimbo Criollo.
0: Van Rotterdam? Van ja?
6: En mijn oudste broer Sherry Show speelt in One Man.
0: One Man. En wat voor instrument spelen jullie?
1: Ik speel de kotkona.
0: Mooi, Tori. En ik heb je kotkona meegenomen. Zo meteen gaan we iets laten horen van jou. En wat voor instrument speel
6: jij? Ik speel de scratchy.
0: Oké, okay, mooi, Tori. Scratchy, man. En dan gaan we nu rechts van mij en links de dames. Wie heeft jullie geïnspireerd om dit te doen, om naar Nax te komen?
4: Bij mij eigenlijk mijn zusje.
0: Hoe heet je zusje?
4: Jaël.
0: Dus Jaël, dus jullie twee zijn zussen en jullie twee zijn broers?
4: Ja.
0: Oké. Okay. En Jaël, wie heeft jou dan... Jaël zit daar toch? En wie heeft jou geïnspireerd, Jaël? Naar wie kijk je?
3: Ik kijk vooral naar mijn moeder.
0: En hoe heet je moeder?
3: Kathleen Balai.
0: Kathleen Balai. Oké. Okay. Ik ga muziekje zetten. Kom ik zo bij jullie terug, want ik zie een van jullie niet goed op de camera eigenlijk. Ik kom zo terug. Luisteraars, ik zie een van die dames niet goed op camera.

0: Ja, luisteraars, we gaan terug naar de dames hier. En ik ga nu de vragen stellen aan de dames. Jullie hoeven helemaal niet zenuwachtig te zijn. Je doet je ding en jullie zijn artiesten. En wat jullie doen, jullie moeten andere leeftijdsgenoten thuis inspireren om dit te doen. Dit is ons ding, dus je kan je vrij voelen en je hoeft niet zenuwachtig te zijn. Als eerste om met jullie leeftijd te beginnen. Val weer van links naar rechts.
1: Goedemiddag, ik ben Javen en ik ben 8 jaar oud.
2: Goedemiddag, ik ben
1: Shane
2: en ik ben
1: 11
2: jaar oud.
1: Odi, Alasma, Valdang. Hoe gaat het met jullie? Ik ben Jaël en ik ben 9 jaar oud.
3: Odi, Alasma. Ik ben Ilana Oldestam en ik ben 12 jaar oud.
0: En, maar wie heeft jullie dit geleerd? Eigenlijk. Wie heeft jullie geleerd van bijvoorbeeld die Kot Kaunama hier? Wie heeft gezegd van Biggie Playa Koti Jimmy Kong en Mi Arki?
1: Goeie vraag. Ik weet het eigenlijk niet. Gewoon.
0: Of is het uit jezelf gekomen van je vond het leuk?
1: Nee, ja.
0: En Scratchy Man?
2: Ik kon het al.
0: Dus vanaf baby, dus je bent geboren dan Abedena Stinkba voor Kotak voor Player Scratchy.
2: Ja.
0: Jaël?
1: Ik heb het geleerd van tante Kimani.
0: Oh ja? Ik ken die tante Kimani. Die ken ik van. Mijn dokter had meegedaan met. Hoe heet dat? Little Miss Kwaku. En van wie heb je dit geleerd?
3: Van mijn moeder.
0: Oké. Okay. En dan kunnen jullie koto dansen of set dansen. Wat doen jullie dan qua dans?
3: We dansen met koto. En ja, met koto, ja.
0: Jaël?
1: We dansen met koto en verschillende winties.
0: Oh ja? Dus ook, spelen jullie ook die wintie drum? En in jullie omgeving dan, die jongeren waarmee jullie omgaan op school en zien jullie ook talenten daarvan? Ik wil doen wat jullie aan het doen zijn.
2: Niet altijd.
0: Niet altijd, oké. Okay. Maar waarom vinden jullie, zeg maar, ik maak een onderscheid tussen degene die dansjes doen en de acts doen en de popomancier. Waarom vind je die koti zo leuk?
1: Je kan veel variëren.
0: Je kan veel variëren. En die scratchy man?
2: Ja, waarom niet scratchy? Ik vind dat te vreemd. Het is gewoon vanwege die samenspel.
0: Vanwege samenspel?
2: Vraag okay. En antwoord.
0: Jullie zijn heel ver. Klopt, Kawina is vraag en antwoord. Ik ga naar de dames aan de andere kant. Wat is jullie favoriete koto of favoriete dans? Of hoe zit het?
3: Ik heb niet echt een favoriete dans of favoriete koto. Ik vind ze allemaal wel gewoon leuk.
0: Ja.
1: Ik vind ze ook allemaal wel mooi en leuk.
0: Jullie vinden ze allemaal mooi en leuk.
1: Ja.
0: Oefenen jullie vaak of?
1: We oefenen elke zaterdag en soms ook nog extra oefeningen voor een optreden.
0: En zijn jullie met jullie velen of hebben jullie nog mensen nodig? Volgens mij moet ik aan die lijster vragen of jullie nog jonge dames nodig hebben en jonge muzikanten nodig hebben. Nee, zeg het dan. Zeg het. Roep ze op.
3: Meld je aan.
0: Ja. Geef, heb je een nummer? Geef ze aan. Laat ze zich aanmelden om...
4: aanmelden kan via info@naxamani@gmail.com.
0: Dus aanmelden via...
4: info@naxamani@gmail.com.
0: Luisteraars, is daar ook zo, Janga Rip Chief is daar ook zo, Kawina, muzikanten dit jaar en dames die aan de koto doen, varieert van hier zie ik tussen de 8 en de 9 jaar. Hoe oud, wat is het, wat is de leeftijd?
2: De leeftijd is van 6 tot 16 jaar.
0: Dus van 6 tot 16 jaar. Luister, als ik kan ze niet allemaal direct in beeld, maar ik kan die... Ik kan jou in beeld zetten nu, dus nu heb ik jou in beeld. Ja, dus die, ze zijn van 6 tot, tot 16 jaar kunnen ze zich aanmelden. Dus iedere zaterdag trainen. Info at Kamani Nax. Toch? Amani Nax at gmail.com kan je aanmelden. We zitten nu op 9 minuten voor 2:30. Wil je alvast een opwarmertje geven, zeg maar, om die mensen op te warmen met die kotkauna? Vind je dat fijn? Voor we verder gaan. Ik denk dat het verstandig is om minimaal misschien 3 of 2 setjes even een beetje opwarmer te geven. Met deze manier dat je... Want je ziet wel, je bent kotkauna. Dat zei hij ook. Heb ik ook gezien. Kan je die mensen iets laten horen?
1: Ja.
0: Oké. Ja, luisteraars, wat je nu hoort is een kotkona van een 8-jarige. Dus, ik ga je microfoon luid zetten. Je kan ook staan als je wil. Als je wil, kan je ook staan. Oké.

0: Ja, luisteraars, dit is bij de wang Kot Kona van een van die jongeren die nu hier zit. En jullie spelen Kawina, hè? Maar Kaseko is er ook, want One Man is toch een Kaseko band? One Man is een Kaseko band. Hoe zit het met Kaseko? Vinden jullie Kaseko ook leuk?
1: Ja, Kaseko is ook wel leuk, maar het lijkt een beetje voor, ja, zeg maar, die oudere mensen, snap je?
0: Goed dat je dat zegt, maar wat vind je zo leuk aan Kawina dan, Kawina muziek?
1: Kawina moet nog meer in die groei komen. Dat is gewoon meer die vragen antwoord, ja.
0: Dus die actiepiekie van die Kawina, dat is wat je echt leuk vindt. En wat is jullie favoriete liedje om te spelen?
1: Die heb ik persoonlijk niet.
0: Dus je hebt geen favoriete liedjes? Kotman, wat vind je leuk om te spelen?
2: Wow, Dovi Kobari.
0: Voor welke band? Want bijna alle de band hebben players aan dat, toch?
2: Ik weet het eigenlijk niet.
0: Oké, dus Waldo, wie kon Barrio. Dat vind je leuk om te spelen. En we gaan naar de dames. Om te beginnen, ik heb die ene naam gewoon in mijn hoofd nu zitten, die Jael. Jael, wat vind je echt leuk aan het dansen? Wat dansen jullie alleen, zeg maar, die traditioneel, die kulturu, die kawina of die winti, of ook andere dansen, want jullie leeftijd heeft misschien disco, reggae, weet maar nooit.
2: We dansen winti, ja? En met de koto.
0: En de koto, maar wat vind je zo leuk eraan eigenlijk?
2: Dat de winti van de voorouders is.
0: Ja, je hebt een heel goed punt, ja. Ja. En dame hier rechts van mij?
3: Dat je het samen kan doen en dat je kan laten zien wat je kan en dat je je talent kan laten zien.
0: Dus vinden jullie... de oefening hebben jullie al aangegeven dat jullie dat iedere dag doen. Wat is jullie leuk? Ja, nee, iedere zaterdag gaan jullie oefenen. Wat is jullie leukste optreden? We gaan eerst met de dames nu beginnen. Aan deze kant rechts. Jouw leukste optreden waarvan je denkt van dat ga ik nooit meer vergeten.
3: Ik denk 1 juli.
0: 1 juli. Afgelopen 1 juli of daarvoor? Ik weet het niet.
3: Afgelopen 1 juli.
0: Afgelopen 1 juli.
2: Ook in juli de Biggie Speaker Iwaka.
0: Die Biggie Speaker Iwaka?
2: Ja.
1: Mijn favoriete optreden van nu toe was 30 juni in Spijkenissen.
0: In Rotterdam?
2: 1 juli.
0: 1 juli, die Biggie Speaker?
2: Ja.
0: Die Biggie Speaker Iwaka, toen ik je zag daar heel heftig met die... Maar oefen jij thuis elke dag, oefen met die instrumenten, oefen jullie thuis elke dag? Of is het alleen op de zaterdag?
2: Ik niet, hij wel.
0: En de dames? Oefen je ook thuis die pasjes? Of is het alleen op de zaterdag wanneer je op de oefening gaat?
3: Soms oefen ik thuis wel. En soms ook alleen gewoon op de zaterdag.
0: Hoe? De eerste keer, hè, toen het publiek naar jullie toe kwam en die keken hoe jullie gingen optreden. Hoe is het geweest? Hoe was dat moment voor jullie?
2: Het was best wel spannend, maar ja? Toen we begonnen viel het wel best mee.
0: Oké. Okay. Vinden jullie dit ook spannend, dat jullie op de radio zitten en ook in beeld op YouTube? En dit gaat niet meer weg, hè, op YouTube. Vinden jullie het spannend?
3: Een beetje.
2: Ja.
0: En de muzikanten, jullie eerste optreden?
2: Ja, best wel zenuwachtig.
0: Maar dat heb je nu niet meer, hè? Want wat ik je nu hier zie hier doen, dan ik zie geen zenuwachtigheid. Ik zie dat jullie echt zelfverzekerd zijn, hè? Van wat jullie aan het doen zijn. Ja, toch?
2: Ja.
0: Wie komt meestal naar die optredens van jullie? Mama. Jongeren, volwassenen, Marokkanen, Turken. Wie komen naar die optredens van jullie?
1: Iedereen
0: komt kijken hoe jullie de dames dansen en jullie doen de instrumenten. Zijn maar twee, is er alleen een scratchy en een koti? Of zijn er meer muzikanten met siksiki en kwabangi en...
1: Ja, vier muzikanten.
0: En wat kan je hun naam noemen, zodat de mensen thuis dat ook weten?
1: Genoa is... hij speelt harkona.
0: Ja?
1: Jamar speelt kwabangi.
0: Oh, kwabangi. En de dames, zijn er meer dames?
2: Ja.
0: Kan je hun namen noemen, die dames die meedoen?
2: Elisa.
0: Ja.
3: Sherlyn. Kaylee.
2: Jania.
3: Faya.
0: Maar een heel belangrijke vraag. Wat vinden jullie ouders daarvan? Van wat jullie aan het doen zijn?
2: Ze vinden het mooi hoe we zoveel bezig zijn met onze cultuur en onze voorouders.
0: Ja, jullie zijn twee zussen, dus als jij het antwoord geeft, is het al goed. En jullie ouders?
4: Ze vinden het ook goed. Dat we naar onze cultuur willen zien.
0: Vinden ze het ook zo spannend als jullie?
4: Nee.
0: Ze vinden het... Oké. Heel belangrijk. Jullie zitten allemaal op school, hè? Hoe gaat het op school?
1: Goed.
3: Goed.
2: Goed.
0: Dus jullie kunnen, zeg maar, je school combineren met die optredens en die oefening?
2: Ja.
3: Okay. Ja.
0: Dat is goed om te horen. Ja, toch?
2: Ja.
0: Maar later, zeg maar, ga je ook later muziek spelen? Wil je in een band? Als je nu, stel maar, jullie muzikanten zijn nu 18, 20 jaar. In welke band die je nu hoort, zou je direct inpassen? Welke band?
1: Warimbo Criollo.
0: Ja, die van Severin. En jij?
4: Warimbo Criollo.
0: Ook Warimbo Criollo. Severin is een neefje van me. En de dames, welke groep... volgen jullie die groepen die optreden, die dames? Ik zie heel wat damesgroepen optreden op feestjes.
3: Nee, niet
0: kennen, jullie kennen die groepen niet?
3: Nee, niet echt, nee.
0: Oké. Maar los van die Kawina en die Winti Dansi en die Koto Dansi, hè? Daarbuiten, dus buiten dit, zijn er groepen die jullie zien van, hey, die dansen wel lekker, die dansen goed. Maakt niet uit, hoor, disco, reggae. Zijn er andere artiesten die jullie ook volgen? Niet echt.
3: Nee.
0: Niet echt.
3: Nee.
0: En toch moet ik die vraag stellen weer, hè? Want als jullie Kawina spelen, Kawina is dusdanig dat je meer leert van te luisteren naar wat er daarvoor is. En Naks ken ik. Naks Nederland ken ik niet zo goed, maar ik ken Naks van Suriname. Na arbeid komt sport. Dat is Naks vanaf de tijd van... meneer Sebeda. En de meeste Kawina-muzikanten, die hebben meestal een scholing gehad bij Nax. Of het nou Tiffy is, of het nou Stoffy, of het nou, noem maar op, Carlos Aaron. Ze hebben allemaal bij Nax gezeten. Enfer. Ze hebben allemaal... en ik had vroeger contact met mevrouw Staphorst. Ik weet niet of ze nog daar, daar zit. En vroeger gingen we het toneel daar aan de Thompsonstraat.
5: Nog
0: eens. Gingen we naar het toneel. Wat zou je nu tegen jullie leeftijdsgenoten willen zeggen? Die muziek willen leren spelen. Alle vieren. Wat zouden jullie tegen hun nu zeggen van... Wij zitten hier, wij doen het al. Onze ouders vinden het leuk. We kunnen het combineren met school. Wat zouden jullie tegen hun willen zeggen?
1: Meld je aan.
0: Ze moeten zich aanmelden.
1: Ja, meld je aan. Kom gezellig meedoen.
0: Ja. Wat is jullie eerstvolgende optreden? Misschien zijn de mensen nu thuis benieuwd om jullie, zeg maar, te zien optreden. Hebben jullie, of naar de oefening, mogen mensen bij de oefening komen kijken met hun kinderen om warm te lopen?
5: Ik denk dat ik daar het beste antwoord op kan geven.
0: Ja?
5: Bij de oefening kijken liever niet, zodat de kinderen vrij kunnen zijn.
0: Ja?
5: Maar als uw kind wordt ingeschreven, heeft u wel een uur de tijd om met het kind mee te kijken. En daarna vragen we uw vriendelijk om de oefening te verlaten, zodat het kind uit zijn of haar schulp kan komen.
0: Okay.
5: En over het optreden, ze hebben 20 september een optreden staan.
0: Ja?
5: In Spijkenissen. En daarna in januari zal er iets moois gebeuren.
0: Dus 20 september, is dat een openbare optreden? Dus,
5: ja, maar het is een school die het gaat doen, dus hoe openbaar het gaat zijn.
0: Dat weet je nog niet.
5: Weet ik nog niet.
0: Dus als ze een mail, dan kunnen ze een mail sturen naar info@naxamani.gmail.com. Dan kan je alle informatie krijgen als je deze groep wil zien optreden. We gaan terug naar de... Nee, voor ik naar die kot Kouna ga. Die scratchy man. Weet je dat die scratchy een heel belangrijk instrument is? In zowel Kaseko als Kawina. En wie is je favoriete scratchy man? Want je hebt de x aantal scratchy man's die... Je kan gewoon zijn naam noemen.
1: Tommy van Abtijd.
0: Ja.
1: Daniel van Corona Band.
0: Ja.
1: En... Luciano van Trangarug en de Music Lovers.
0: Ja, ja, ja. Dus die drie scratchy man. Ik heb ook favoriete scratchy man, zo. Maar die van mij zijn veel ouder. Je hebt Gali van die speelde van Latinos, later Cancantri. Rocky Marciano, die was vroeger geen zanger en geen blazer. Die was de scratchy man van Kaseko Masters. Je hebt Sopo van Cosmo Stars. Daddy Exmo Stars. Mon Drenthe Latinos. Dat waren scratchy mans waarnaar ik ging kijken. Je hebt Jerry nu van Jong Kosje. Simpson van Sabaku. Er was recent een scratchy Sydney Purpleheart. Die is ook een jonge scratchy man. Er was recent nu een scratchy festival of een scratchy... Het is niet doorgegaan.
5: Nee. Hij was de enige die
0: zich
5: had aangemeld.
0: Ik had ervan gehoord, die scratchy...
5: Yes.
0: Ja, maar die scratchy is later in Kawina gekomen. Hè? En weet je wie die man is? Rocky. Rocky was de man die ik vond dat die... Aisha speelde ook met Scratchy, die Kaskawi later. En ga je ons weer... wie is je favoriete Kotman?
4: Kotman van Nieuwstel.
0: Kotman, hoe heet die? Wat is zijn naam? Ken je zijn naam?
4: Nee.
0: Kan jullie ook meedoen? Willen jullie ook wat zeggen?
5: Ik ga meedoen, ze zijn een beetje zenuwachtig, dus misschien als ik erbij kom zitten, dan laten ze los.
0: Ja. Kijk, je moet je vrij voelen. Let niet op die camera, let niet op die microfoon. Je bent een publieksfiguur nu. Ik heb je daar gezien. Er waren duizenden mensen die naar jou gingen kijken. Je hoeft niet zenuwachtig te zijn. En ik zie geen zenuwachtig. Ik vind jullie niet zenuwachtig. Ik vind dat jullie een beetje gereserveerd zijn. Ik vind jullie niet zenuwachtig. Ik vind dat jullie een beetje gereserveerd zijn.

0: om die kabina weer
1: tot leven te brengen.
0: Tot leven, nieuw leven. Kijk, Naks was eigenlijk de school in Suriname. Je kon alles daar gaan leren, van Kona tot Siksiki. Je kan alles leren. En in Nederland is dat een beetje meer. Het is er wel?
1: Naks Nederland is eigenlijk. Naks Suriname is de moederorganisatie.
0: Als je dichter bij je microfoon van
1: Naks Suriname is eigenlijk de moederorganisatie en Naks Nederland is eigenlijk dan de dochter.
0: Ja?
1: Dus in principe blijven we in dezelfde trant zitten en doen we hetzelfde. Alleen hier hebben we school, werk, wat er tussen komt, waardoor het minder is.
0: Ja?
1: Maar het is nog steeds hetzelfde. Het is gewoon een dochterorganisatie.
0: Oh.
1: En Naks Amani is daarvan weer een vertakking samen met Naks Kwajani en Naks Kulturukus.
0: Oké, okay. Dus dan, dat betekent dat jullie nu. In de opleiding. Jong, maar doen jullie speciaal vanaf die tussen 8 en 16? Dus
1: ja,
0: zeg maar die onder.
1: Naks Amali doet alleen jongeren.
0: Ja?
1: Naks Kulturukus doet wat ouderen. En
0: ja?
1: Naks Kwajani is meer met dans. We gaan meer in op dans. Wij zijn meer met dans, zang, toneel en van alles. En Kwajani doet voornamelijk dans. En als ik het goed heb, is er nog één groep. Hou me ten goede. Die doet Psokosang.
0: Die doet Psokosang. Dus Naks is nog steeds actief, precies hoe het moet in Suriname. Want ik ben eigenlijk met een bekende presentator hier van ons, Glenn Godfrey. Die speelde bij Naks Suriname. Hij speelde die Wintje Drong volgens mij daar in Naks. En Naks is echt een inspiratiebron. Zeg maar voor die cultuur, voor die Winti, toneel en voor alles en nog wat. Dus ik vind het belangrijk wat jullie nu doen. Ik ben echt trots op jullie. Dat jullie die cultuur niet willen niet laten wegzakken. En dat jullie als jongeren andere jongeren willen inspireren. Dus ik wil die jongeren oproepen. Ouders, neem die jongeren mee. Ga een uurtje kijken bij
1: naksamani@gmail.com.
0: Dus info@naksamani@gmail.com. Ga een uurtje met jouw jongeren kijken. En misschien raken ze geïnspireerd. En dat ze dan die Kawina, want ik heb heel wat plannen met Kawina.
1: Het is niet alleen Kabina, hè?
0: Maar met alles. Met de dames ook.
1: Wat doen jullie nog meer? Wat hebben jullie allemaal geleerd?
0: Ja,
1: samenspel, samenhang.
0: Dames,
1: meer geleerd.
0: Laat die dames ons vertellen.
1: Ja.
0: Hoe ziet een zaterdag uit van jullie? Vertel aan jullie. Dus vanaf het begin, hè, vanaf je moeder brengt je naar daar. Wat gebeurt er? Vertel. Jullie twee. Vertel.
2: Je wordt gebracht, je moeder brengt je naar Naks Amani.
0: Ja?
2: Je komt daar aan. Je groet de tante. Je doet je schoenen uit, je trekt je pangi aan. Daarna gaan we bidden. En daarna gaan we oefenen voor een optreden of voor iets anders. Daarna hebben we pauze. Daarna gaan we weer verder. Daarna gaan we weer bidden om af te sluiten. Daarna moet je spullen opruimen en mag je naar huis gaan.
0: Dus zo ziet er een de zaterdag uit. Hoe laat van zaterdag is dat?
3: Van 2 tot 5.
0: Van 2 tot 5?
3: Ja.
0: Dus van 2 tot 5 en dan gaan ze dansen. En zijn die ook die muzikanten aanwezig?
1: Ja, ze zijn ook aanwezig. Iedereen is aanwezig. Er zijn 15 kinderen aanwezig.
0: Maar jullie doen niet aan zang? Dus zang zit er niet bij?
1: Zit er wel bij. Alles zit erin.
0: Dus het hele pakket?
1: Het hele pakket zit erbij. Toneel zit erin, zang zit erin, leren bidden zit erin. Maar ook hoe ze samen moeten werken zit erin.
0: Maar dus het is een training eigenlijk. Het is een cursus.
1: Het is gewoon een training, ja.
0: Het is een training.
1: Ja, je wordt echt getraind om naar een optreden toe te werken. En daar komt alles bij kijken. We hebben ook verschillende trainers. Trainers die
0: Wie zijn die trainers? Kan je die trainers opnoemen, zodat de mensen weten van.
1: Ik zal voornamen gebruiken.
0: Ja.
1: Dat is achternamen. We hebben Stefano.
0: Ja.
1: Stefano traint de heren.
0: Ja.
1: We hebben Lucille, die traint de dames qua zang. Kimani, ik doe een beetje van alles eigenlijk, maar voornamelijk dans en toneel. We hebben Tariq.

0: Ik maak het één geheel, om het zo te zeggen.
1: Maar de heren, hoe ziet jullie een dag van jullie eruit op de zaterdag?
2: Net als wat Joël zei, een beetje van je wordt gebracht, schoenen uitdoen, pannen aanbidden. En dan, ja, het ligt er gewoon aan wat we doen. Dus bijvoorbeeld, we gaan een stuk doen met Kona. Dan, Stefano geeft aan van, jij speelt dit, jij speelt dit, jij speelt dat. Zo, zo, zo. Zo komt heel die beat bij elkaar. En ja, dat.
1: Kortman, hoe ziet jouw dag eruit daar? Neem je kort Kona. Is het jouw eigen Kona of is het Kawina? Want anderen zeggen Kona, Kawina. Is het van jou? Is het jouw eigen Kawina, neem je mee? Of die oefen je ook thuis? En die skraki, neem je jouw eigen skraki mee of is het daar ter plaatse?
2: Ja, wanneer de training begint, ga ik mijn eigen meenemen.
1: Ja, oké. Kortman?
3: Ik krijg eentje van iemand.
1: Oké. En meestal, muzikanten die hebben die instrumenten bij je. Bijna kan je die stok niet raken van ze. Je mag niet aan je instrument. Het is bijna een probleem als je daaraan gaat zitten. Oké. De manier hoe jullie oefenen, daar zitten er nog twee heren erbij. Eén van die Kwabangi en één van die Harkauna. En die Aksipiki. Dat is wat jullie leuk vinden. Kan je weer wat voor ons een optreden weer voor ons doen? Laat de mensen thuis horen dat het geen plei-plei ding is. Dat is dat professioneel hier zit.

0: Ja, ouders, jullie moeten die kinderen wel een applaus geven. Je moet maar een applaus geven, toch? Of niet? Prachtig gedaan. Maar, kunnen jullie iets samen doen? Dus de dames samen met de heren.
1: Ja.
0: Of een kangaspel, heb ik begrepen. Well, kunnen jullie iets samen doen? Dan gaan de dames zingen. En... Oh, hij is ook een kotman. Hij is een multitalent. Kunnen jullie iets samen doen? Jullie zijn vrij, die microfoon zijn van jullie. Jullie mogen alles doen wat jullie willen.
1: Picking a drum, picking a

0: Ja, luisteraar, zei is ja. Dat is dit Anonep Jara, die is origineel. Ze zitten live in de studio, dus wat jullie horen is live. Het is niet vooraf opgenomen, het is live. En wat vinden jullie zelf ervan? Ik vind dat jullie dit prachtig doen. Als iemand jullie niet zouden zien en ze niet zou thuis zitten, die zou denken dat het volwassenen waren die dit aan het doen waren. Maar luister, als je kan op Radio Maart live, dan kan je precies zien wat er hier in de studio gebeurt. En kunnen jullie alsnog een oproep doen? Want ik blijf dat vragen, dat je jongeren thuis inspireren om ook op de zaterdag met hun ouders een uur te komen kijken en de kinderen inschrijven, zodat dit niet helemaal weg. Maar wonen jullie allemaal in Amsterdam?
1: Nee.
0: Want ik hoor Waribo Creole en ik direct aan Rotterdam.
2: Ja, we hebben ook mensen vanuit Rotterdam die komen.
0: Ja?
2: We hebben kinderen vanuit Rotterdam, Amsterdam, Almere, Amsterdam en omstreken eigenlijk gewoon. Als je echt cultuur, van je cultuur wil leren,
0: ja?
2: Is de afstand.
0: Waar oefenen jullie eigenlijk?
2: We oefenen in buurthuis Holendrecht elke zaterdag van 2 tot 5.
0: Dus luisteraars, kinderen,
2: ouders.
0: Mama, ouders. Neven, nichten, tante, oma, opa's, Holendrecht.
2: Buurthuis Holendrecht.
0: Buurthuis Holendrecht, elke zaterdag van 2 tot
2: 5.
0: Van 2 tot 5. En info at
2: naxamani@gmail.com.
0: Dus info@naxamani@gmail.com. Dan kan je je aanmelden en dan kan jij de muzikanten. De dames die dansen en zingen. Die kinderen kunnen leren zingen. Kawina. Ik weet niet of ze kaseko doen. Kaseko alles doen. Want ik hoor Stefano. Is die Stefano van Black Harmony?
2: Nee, is Stefano van Nax Suriname.
0: Nax Suriname.
2: Ja.
0: Die is hij. Dus Stefano van Nax Suriname. Spelen jullie op kinderfeestjes? Kunnen jullie ingehuurd worden voor kinderfeestjes?
3: Ja.
0: Ouders. Ouders, waarom? Ouders, jullie zitten thuis. Ze zijn beschikbaar voor kinderfeestjes. Ja, toch? Als je kind jarig is, is er een jongere kabina bent en de leeftijd is ik hier tussen 6 en 16 jaar. Die komen dan het feestje opleuken daar.
2: Misschien kunnen een van de dames vertellen.
0: Een ervaring, vertel een ervaring van een kinderfeestje. Ja, er.
3: Het eerste optreden, dat was ook een kinderfeestje. Van een meisje die ook op NAC zat.
0: Ja.
3: En het was heel leuk. Ook spannend. Maar ja, dat een beetje.
0: Dus jullie zijn beschikbaar, dus niet alleen voor kinderfeestjes, voor iedere optreden kunnen ze jullie benaderen.
3: Ja.
0: Dat is heel. Om terug naar die muzikanten te gaan. Heb je een. Want ik zag je net dat je zeg maar je drum strakker ging trekken. Krijgen ze ook daar les in? Van om het af te stemmen?
2: Bij Stefano, maar ik denk dat hun twee het van nature,
0: van nature hebben.
2: En natuurlijk hun broers die bij wie ze kijken.
0: Ja. Dus. Want ik zag hem die Kawina gewoon.
2: Ik ben niet echt van de muziek, ik kan het ook niet. Dus soms zie ik ze ook dingen doen waarvan ik denk, oké. Maar Stefano helpt ze daar wel bij en geeft ze ook wel aan van, hey, misschien is dit handiger voor jou gewoon qua comfortabel.
0: Ja.
2: Maar voor de rest, deze twee vooral doen soms dingen waarvan wij ook opkijken van, waar heb je het nou zelf vertellen dat ze twee broers hebben die al langer hiermee bezig zijn. Wat je ziet, ga je ook doen.
0: Ja, Waribo Creole is verdomd goed.
2: Want
0: tegenwoordig soms denk ik van, want die booba wat op die drone zit, daar moet je ook kennis van hebben. Om het juiste geluid te produceren en ook die scratchy. Wat voor type scratches speel je? Want je hebt verschillende... Speel je alles? Ben je allround?
1: Niet per se alles, maar...
0: Wat is je favoriet? Wanneer je scratches speelt, wat is je favoriet?
1: Kasiko of Kamalama.
0: Oh, Kamalama. Want ik een keer sprak ik met iemand die scratches speelt, Mon Drenthe. En hij zei tegen mij, het slaan op die drum, zeg maar, dat is niet belangrijk. Die deksel is belangrijk. Daar moet je goed in zijn. Die deksel, dat je. En van die koti had ik met Angelo Blackman. Ja. Want ik ga in de toekomst iets met hem hebben, want hij was een verdomd goede koti man.
2: Is.
0: Ja, maar hij is niet meer, hij drumt niet, hij is niet meer Kawina. Ik zie hem niet meer Kawina doen. Maar hij was, ik ken hem, weet je van waar ik Angelo ken? Net als hoe jullie begonnen zijn. Maar ik was ook toen jong, hè. Hij had die Brokko Blik Festival gewonnen, Stubula. Hij heeft die Brokko Blik Festival gewonnen in Stubula. En die oom van hem... Die had die hele Brokko Blik ding in elkaar gezet. Volgens mij die speelde ook later bij NAX. Ik weet niet of het Jan of Peter is, zo'n naam. Kan ik me nog.
2: Ik denk oom Peter.
0: Ja. Angelo had die Brokko Blik Festival gewonnen. En later speelde hij met die man van Akata Kondre. Hij zat in een band van die man van Akata Kondre, later NAX Kasekoloko. En ik had het met hem erover, over die Kotman. En. Zeg maar, die tiki is niet zo belangrijk en als je hand, wat je hand doet. Klopt dat? Het is niet die tiki die belangrijk is, maar het is die hand van jou, wat je met je hand doet, net als hoe die deksel. Ik wist dat soort dingen niet. Maar ik ben ook geen muzikant. Dus, merk je dat jullie het beamen. Dus, en zo jong al zijn jullie daarvan op de hoogte. Jullie komen van goede huizen. Wat die kan. Dus er is hoop.
2: Ja.
0: Er is heel veel hoop. En dames, kunnen jullie die andere dames ook oproepen om te komen zingen bij jullie? En misschien als ze het van jullie horen. Misschien als ze het van jullie horen, dan raken ze beter geïnspireerd dan wanneer oude mensen daarover hun oproepen.
3: Kom snel bij Naxamani, want Naxamani is één grote familie.
0: Oh. Is één grote familie, ja, als ik het zo hoor. Kan jullie nog iets doen, iets zingen samen en iets spelen voor ons? Kan dat? Wat hebben jullie net gespeeld? Die kanga? Hadden jullie net die kanga gespeeld?
3: Ja.
0: Kunnen jullie nog iets doen of iets, nog iets erbij? Als baksis voor de mensen die thuis zitten, want we hebben nog 4 minuten.

0: Ik heb nog een vraag voor jullie. Alle vier hier aan tafel. Spelen jullie liever voor 10 mensen of voor 1000? Zeg maar een heel groot publiek.
1: 1000.
0: Dus jullie willen graag voor een heel groot publiek spelen?
2: Ja.
0: Kunnen jullie nogmaals, ik vraag het veel, omdat ik graag wil dat het groot wordt. Kunnen jullie één voor één, ik geef jullie allemaal een minuut, om de jongeren thuis te motiveren, inspireren. Gewoon eerst je naam noemen en dan roep je op.
3: Ik ben Jayvon. Kom gezellig bij en sluit je aan bij Anaxamani.
4: Ik ben Shay. Sluit, vooral die jongens, sluit je aan. Heb je twee handen, kan je iets met die twee handen, kan je muziek maken, kom erbij.
5: Ik ben Jael. Kom snel bij Anaxamani, want hier leer je veel van die cultuur.
6: Ik ben Ilana, kom snel bij Anaxamani. Schrijf je in en kom lekker gezellig meedoen met de lessen.
0: Ik ga jullie heel hartelijk bedanken en ook de ouders ook. We zijn aan het einde gekomen van die uitzending. Luisteraars, dit is bij de Pokoma Yoru Jerry Wondel Namining. En Odi de Trawiki Nangawang Nyong Poku Mayuru. Dit was Nax Amani, jongeren tussen 6 en 16 jaar. Elke zaterdag Holendrecht, buurthuis. Tussen 2 en 5. Dapimte Anga de Jongeren Vie. Odi. Mart Radio. Dat hebben jullie heel goed afgesloten. 107.9 Mart.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het Radio Nieuws. Een nieuwe social media challenge waarin jonge mensen video's van spookrijden op TikTok zetten, heeft in Engeland in 1 week tijd 12 doden in het verkeer geëist, 10 tieners en 2 politieagenten. Bij de Wrong Way Driving uitdaging filmen de kinderen vanaf de achterbank van de auto hun spookritten op de snelweg en zetten de filmpjes dan op TikTok. Dit platform weigert voorlopig in te grijpen in afwachting van nader onderzoek. Door de populariteit van synthetische diamanten staat de markt voor natuurlijke diamanten sterk onder druk. Zo'n 20% van de verkochte diamanten komt tegenwoordig uit laboratoria, zo meldt NOS Nieuws. Vooral jongeren hebben belangstelling voor deze diamanten, die nauwelijks van echt zijn te onderscheiden en in fabrieken in India en China worden gemaakt. In de diamantmijnen van Zuid-Afrika zijn de afgelopen 10 jaar al 7000 banen verloren gegaan. Er worden in Nederland steeds meer hoornaars gezien. Deze grote wespensoorten verspreiden zich in rap tempo over het land. De Europese hoornaar komt van nature voor in Nederland, maar rukt nu ook op naar het noorden. De Aziatische variant, ook wel geelpoothoornaar genoemd, is pas sinds 2017 voor het eerst in ons land gezien. Ze steken in principe geen mensen, maar de Wespenstichting adviseert wel om 3 meter afstand van hun nesten te houden, zo bericht nu.nl. De Oekraïense president Zelensky wil geen presidentsverkiezingen houden. Hij reageert hiermee op een oproep van zijn vroegere defensieminister Fedorov. Volgens Zelensky zouden verkiezingen in oorlogstijd het land verscheuren. Zelensky's termijn liep eigenlijk in 2024 af, maar volgens de Oekraïense grondwet mogen er in oorlogstijd geen verkiezingen worden georganiseerd. Het weer, half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie, Mart.
3: Thuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet at outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
4: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: naar T-Lezing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.

0: Dennis Martin. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: hele fijne middag en heel erg leuk dat u luistert. En vandaag hebben we het weer met elkaar te doen. Mijn naam is Maureen Held en we hebben het vandaag druk, want we hebben Cruderi zometeen. En aan de lijn hebben we Uriel Zabayo. En na Uriel bellen we met Ivan Brave uit Suriname met een update. En vervolgens hebben we een studiogast in de tweede uur. Maar ik zal zeggen, wees u vooral een lekkere tent en doe mee. En Uriel, welkom.
1: Ja, goedemiddag. Ik hoop dat jullie me horen. Dag,
0: we horen je heel zacht.
1: Goeiedag, hoor je me zo beter?
0: Nee.
1: Zo beter?
0: Nee, helemaal niet. Nou, ik zal eventjes kijken als ik het... En nu?
1: Zo beter?
0: Ja, helemaal goed.
1: Hey.
0: Ja, Uriel Zabayo, jij bevindt je waar? Bij het Surinaams consulaat. Waarom?
1: We zijn... Ja.
0: Kan je vertellen waarom je daar bent?
1: Ja, we zijn op het... Surinaams consulaat hier in Amsterdam. Ik groet alle luisteraars van jou. En ik zou zeggen, kom ook langs. Mocht je in Amsterdam zijn, ben je er niet. Kom gewoon heel gezellig langs. Want het is heel gezellig.
0: Alleen maar gezellig of is er ook iets aan de hand waarom jullie daar zijn?
1: Ik heb de voorzitter van de Heritage Month. Dat valt onder de Heritage Month Suriname hier in Nederland. Ik heb de voorzitter hier bij me en die zal zeker even het een en ander uitleggen ervoor. Yes?
0: Ja, nou, het lijkt me heel leuk en zinnig. En hoe heet de voorzitter? Hi. Hallo, goedemiddag.
2: Ja, goeiedag. Mijn naam is Falini Wasimin en ik ben de ambassadeur, secretaris op de ambassade te Den Haag. We zijn bezig, eigenlijk de hele maand bezig geweest met het organiseren van een paar events in het kader van Suriname Heritage Month. Dus vandaag is het toevallig, ja, eten en drinken en gezelligheid. Want dat hoort ook bij ons cultureel erfgoed. Maar de strekking van uw vraag natuurlijk heeft te maken met welk inhoud, welk content hebben we eigenlijk, wat voor activiteiten we hebben in dat kader. Om antwoord daarop te geven, wij hebben straks een symposium, een diaspora symposium die we organiseren. Waarbij een stukje heritage ook natuurlijk aan bod komt. Daarnaast hebben we een jongerenprogramma die in september start. Waarbij we ook bezig zullen zijn met heritage en herkomst van Surinaamse herkomst met de jongeren.
0: Want en waarom ook de jongeren?
2: Waarom de jongeren? Omdat we hebben gemerkt dat die behoefte aanwezig is om te weten van waar ze komen. Van waar, wat is er in het land? Wat houdt eigenlijk als je Afro-Surinamer bent, wat houdt dat in? Als je inheem Surinamer bent, wat houdt dat in? Als je Hindustaan Surinamer bent, wat houdt dat in? En dat, daar gaan wij wat aandacht, meer aandacht aan besteden.
0: Oké, dat is een heel mooi streven. En is dat iets wat we jaarlijks terugkrijgen?
2: Is ja, dat iets... het is de bedoeling. Ja. Ja, het is zeker de bedoeling dat Suriname Heritage Month een jaarlijks terugkerend evenement is. En ik zal niet zeggen evenement. Het is gewoon een, het is een concept die de president van Suriname heeft aangekondigd. Eigenlijk haar initiatief. Waarom? Omdat we eigenlijk als Surinamer overal ter wereld, maar ook vooral in Suriname, moeten vieren wie we zijn. We moeten gaan bezinnen wie we zijn. Zodat we met elkaar kunnen optrekken om verder te gaan. Daar gaat het om.
0: Ja, dat is heel belangrijk. En kunnen we ook dan iets verwachten qua diaspora? Bijvoorbeeld een speciale office die zich daarmee bezighoudt? Of doen jullie dat alleen maar zo via de Heritage Month?
2: Nee, dus we zijn eigenlijk constant in conclaaf met diaspora hier. Ik heb mevrouw Zabayo hier naast me, die zeker wel 3 keer naar de ambassade is geweest, alleen om verschillende gesprekken te voeren. Dus het gaat niet alleen om Heritage Month, maar het gaat verder dan dat. Het gaat om samenwerken. Hoe kunnen we samen dingen doen, zodat we terug kunnen koppelen met Suriname?
0: Oké, en wat zouden jullie graag willen meenemen vandaag speciaal van de bezoekers? Wat vinden jullie belangrijk?
2: Ik wil dat, ieder komt ervaren wat wij elke dag in Suriname ervaren. Weet u waarom? Deze keukens is tot ons beschikking. Eigenlijk besef ik steeds meer hè, hoe inclusief Suriname is. Dat wanneer we op straat gaan, kunnen we gewoon besluiten om een roti te eten of een bami of weet ik veel wat. Want het is er allemaal tot ons beschikking. Dus dat bieden we ook hier aan. Van hé, dit is Suriname. Kom kijken. Kom proeven. Kom, sommige groepen hebben natuurlijk echt, hoe noem je dat? Echt van die oude dishes, die oude recepten hebben ze, bieden ze hier aan. Dus dat is eigenlijk ook interessant om te zien. Want okay. Dat behoort natuurlijk ook tot het Surinaams cultureel erfgoed.
0: Ja, eten is heel belangrijk en vieringen ook. En ook dat hoort tot het cultureel erfgoed. En nou, ik zou zeggen, doet u uw oproep richting de luisteraars?
2: Ja, dankjewel. Ik nodig dan een ieder uit. Kom proeven. Er zijn authentieke dishes hier te verkrijgen. Dus als je eigenlijk... Ik weet toevallig dat de Javanen volgens mij lapis hebben. Ik weet dat de Bosnaken straks moonga hebben. Dus als je dat weet, kom proeven. Ik weet dat de inheemse... Ze hebben hier die pepre watra. Wat ik straks ook zelf ga eten. Maar ik zou zeggen, kom maar. Het is zeker de moeite waard.
0: Nou, heel erg leuk. Ja. En wat is het adres waar de mensen naartoe moeten, in geval iemand niet weet waar het Surinaams consulaat is? Dat is natuurlijk in Buitenveldert, maar misschien kunt u dat ook even noemen.
2: Ja, het adres van het consulaat is de Kusserstraat nummer 11 in Amsterdam.
0: U heeft het gehoord, u bent van harte uitgenodigd. En mevrouw Sailini was uw naam, dacht ik. Dat is...
2: Falini met een V.
0: Oh, Falini, ook dacht Sailini. Nou, Falini, we zien elkaar straks. En wij houden ons ook aanbevolen met de pepere water. Ondertussen is mijn collega Glenn ook aangekomen. En die lust ook wel een pepere water, volgens mij.
2: Oh, dat is top. Dat is top. En er is een kinderhoek. Dus kinderen kunnen ook komen.
0: Kinderen worden niet in de hoek gezet, maar er is gewoon een hoek waar ze leuke activiteiten kunnen doen.
2: Dat is wat, ja, knutselen. Ja.
0: Nou, hartstikke leuk.
2: Heel hartelijk, dank hoor.
0: Graag gedaan. Dank u wel. En ik zou zeggen, succes met de middag, dames.
2: Yes, dank je wel, okay. Marie.
0: En alle betrokkenen.
2: Dag,
0: tot straks. We gaan even kort naar een muziekje. Ik ben zo bij u terug.

0: Nou, we zijn er weer en u heeft lekker even kunnen genieten en misschien wel de heupjes los kunnen gooien. Zo niet, dan heeft u vast een glaasje water gepakt. En dat heeft u wel nodig, want Iwan Brave is aan de andere kant van de lijn. En met hem hebben we het vandaag over het cultureel erfgoed in Suriname. En we blijven in die hoek, want ook in de tweede uur zullen we dat bespreken. Maar dan met de heer Hugo Esseboom. Die is ook al gearriveerd en hij zit er helemaal klaar voor, hoor. Dus we gaan hem het hemd van het lijf vragen zometeen. Maar we beginnen eerst met Iwan. Iwan, welkom. Goedemorgen voor jou.
1: Hi, goedemorgen. Hi.
0: Mijn collega Glenn zit ook mee te luisteren. Ik weet niet als hij alleen de luistervink gaat blijven vandaag of dat hij ook zijn mondje roert. Maar we gaan gewoon met jou lekker het gesprek doen.
1: Ja, ligt nou aan mij. Ik heb een beetje zo'n mono geluid. Eén kanaal doet het beter. Het kan zijn dat het misschien een verbinding is. Ik hoop niet dat het ook voor het bij de uitzending zo is.
0: Ik hoop van niet.
1: Okay.
0: Je moet me, als het goed is, horen in beide oren. Want één oor, dat klinkt een beetje, hè?
1: Maar, ja, ik heb een koptelefoontje in. Maar ik heb net gekeken naar video's en ik had gewoon stereo. Nu hoor ik jou maar aan één kant. Maar
0: en goed, nu? Nu nog steeds?
1: Nu nog steeds.
0: Oh, nou, maar ik zou niet weten waar het aan ligt.
1: Dat de telefonische verbinding wel zijn en niet zozeer de uitzending.
0: Ja, dat zal...
1: Laten we hopen voor de luisteraars dat het geen...
0: Ja, precies. Dus dat is het ook.
1: Okay.
0: Nou, we hebben zo even een kort gesprek gehad met iemand van het consulaat, mevrouw Valini. En die gaf aan dat er vandaag in het kader van de Surinaamse Heritage Month vandaag hier een soort van eterij is of een proeverij, waarin de mensen zijn uitgenodigd. En is daar ook wat van te merken in Suriname toevallig? Hebben jullie ook de Heritage Month? Ja?
1: Ja, absoluut. Dat is, dat is iets wat toch door de president is ingesteld. Dus ja, in Paramaribo is het geweest. En ik heb begrepen dat dit weekend het in de Keri plaatsvindt.
0: Mm-hmm.
1: En er verschillende evenementen plaatsvonden. Ik heb het zelf niet op de voet gevolgd, hoor. Daar ga ik eerlijk in zijn. Dus dan ga ik niet... Het is wel een thema geweest afgelopen maand, mm-hmm. Ja.
0: Nou, oké. Okay. Nou, we hebben het vandaag over cultureel erfgoed in Suriname. En mijn vraag aan jou is, wat verstaan we daar eigenlijk onder? Hebben we het dan over de monumenten, de historische gebouwen of ook andere zaken zoals verhalen, muziek, noem maar op?
1: Toevallig was ik een column van Saraganga gisteren erover en die heeft mij wel een bredere vorm van cultureel erfgoed voorgehouden. Het is niet alleen natuurlijk wat we aan gebouwen... maar ook, ook de gezamenlijke geschiedenis die we hebben gekregen, hoe je met elkaar omgaat.
0: Mm-hmm.
1: Het is meer dan dat. Het is ook omgang met elkaar. Mm-hmm. Ja, dat vond ik wel een mooie vorm van om het breder te maken. Meestal denken we aan gebouwen of aan, mm-hmm. aan culturele uitingen.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is ook natuurlijk van, hey, hoe gaan we ook om met de grondrechten? En,
0: mm-hmm.
1: gauw om met ons milieu.
0: Ja.
1: Nou, ik was daar wel mee eens,
0: ja. Ja, want wat is voor jou dan heel opvallend daarin? Hoe we omgaan met elkaar en met de grondrechten, zoals je dat noemt? Wat zou van jou kunnen verbeteren of anders kunnen?
1: Ja, het is wel een leuke vraag. En dat was ook wel een beetje de kritiek van Saraganga. Mm-hmm. We praten vooral.
0: Mm-hmm.
1: Haar trek komt neer van we stappen allemaal wel leuk. 9 augustus dragen allemaal wel een inheemse uitdossing. Hè. Dan praat je even niet over de inheemse zelf, over parlementariërs of beleidsmensen. Mm-hmm. En als het weer Marondag is, dan gaan we allemaal in een panje.
0: Mm-hmm.
1: Maar ondertussen, datgene waarom het gaat, gebeurt niet. En dat is het respecteren van die grondrechten, het uitvoeren van het vonnis, het internationaal vonnis. Dat Suriname opleg gekregen heeft 11 jaar geleden, wordt ook niet uitgevoerd.
0: Mm-hmm.
1: Terwijl het om leefgebieden gaat, komt de regering met een voorstel om gemeenschappen een soort gebied van 5 kilometer te geven. En ze zei terecht, de inheemse tribalen willen geen achtertuin, maar een leefgebied.
0: Precies.
1: Dus, ja, wat mooi dat ik dat toevallig gisteren gewoon uit ontspanning zat te lezen. Dankjewel, Saraganga.
0: Ik heb meteen Glenn die een vraag aan jou wil stellen.
2: Goedemiddag,
1: ja.
2: Heer Braaf.
1: Dag Glenn.
2: Hi. Weet je, ik mag iemand zeggen toch?
1: Zeker.
2: Kijk, als we praten over cultureel erfgoed...
0: Ja, dan moet ik nog even wachten.
2: Als we praten over cultureel erfgoed... Dan kijk ik naar de verhoudingen. Als het gaat om mensen vanuit Nederland, mensen in Suriname wonend. En met betrekking tot het feit dat de decolonisatieprocessen zich nog niet hebben voltooid, heb ik ook het idee dat dat één van de zaken is die we ook het cultureel erfgoed kunnen noemen, maar dat een aantal ontwikkelingen belemmert. Hoe gaan we daarmee om?
1: Oh, dat is een hele ruime vraag. Jouw naam, sorry, Glenn toch?
2: Ja, Glenn Kortvliet heet ik.
1: Hi Glenn, ja. Vertrouwde naam van mij, een neef van mij heet Glenn. Ik moet eerlijk zeggen, je verrast me met deze vraag, want dat betekent dat ik iets heel filosofisch moet gaan zeggen. Hoe gaan we mee om? Misschien kan je wat specifieker zijn?
2: Kijk, hoe dan ook, we zijn op zoek naar verbinding.
1: Ja.
2: Surinamers, mensen met een Surinaamse afkomst in Nederland, met de mensen in Suriname. En die verhoudingen zijn enigszins verstoord. Ik kan me voorstellen dat jij ook ooit vertrokken bent naar Suriname en dat je heel veel obstakels hebt moeten winnen omdat mensen al vooroordelen hadden. Wie denk je wel dat je bent? Wat kom je doen? Ja. En met welke bril kijken wij naar de mensen in Suriname? Ja. Dat is voor mij ook een stukje cultureel erfgoed. Want die verhoudingen zijn enigszins of vaak verstoord, waardoor die samenwerking niet echt goed tot stand komt. En hoe gaan we daarmee om? Erkennen we dat? En doen we er iets mee?
1: Ja, kijk, waar ik een beetje op jouw vraag af kan gaan, is een grote wens die we alle Surinamers bij elkaar hebben, is van eenheid, samengaan. Maar al snel zie je, als het op aankomt, dat we heel snel toch weer in dat hokjes mentaliteit verdwijnen. Jij bent diaspora, jij bent bakra, jij bent dit, jij hebt een Nederlands paspoort. Dus wat je merkt is van, we willen die eenheid, we hebben die bundeling nodig om samen verder te gaan. Maar als het gaat om inspraak, dan zijn we wel eens geneigd te zeggen van, hey, jij hebt minder zeggenschap dan ik. En ja, we gaan zo gauw ermee om, naar mijn mening. En dat zouden we dus moeten veranderen. Wij vanuit Suriname zouden veel meer natuurlijk die diaspora moeten omarmen. Want samen sta je sterk. Mm-hmm. Ik zeg altijd het Israëlisch Joods model, om maar zo te zeggen. Daar praat ik even niet over de politieke kanten van. Maar van ja, als je Joods bent, ben je Joods. En het maakt niet zo uit waar je vandaan komt. Je hebt één doel met z'n allen. Dat lijkt me ook mooi als wij Surinamers op die manier naar elkaar zouden kijken en elkaar zouden kunnen versterken. Mm-hmm. En natuurlijk is het zo dat pratende vanuit de diaspora. Je leeft wel natuurlijk in twee realiteiten. Hè? Vanuit hier wordt gezien van ja, jullie zitten lekker in een geoliede maatschappij. En wij struggelen hier met de zaken waarmee wij struggelen. En dan kom je even wat makkelijk zeggen van dat moet zo veranderen. Dus vanuit die kant zou dan toch meer begrip moeten zijn van hoe het hier toch wel wat moeilijker gaat, zaken. En dat allemaal te maken heeft natuurlijk met ja, wat jij zegt, het decolonisatieproces. Of het een ontwikkelingsproces is, of een politiek proces dat nog niet zo goed is, waardoor het land in volle vaart gaat. Meer begrip voor elkaar, voor elkaars standpunten. En vanuit hier moeten mensen wel begrijpen van dat je natuurlijk niet kan verwachten, als de mensen aan de andere kant komen, dat ze zich helemaal ontmantelen van wat ze hebben en wat ze zijn. Ik hoop dat ik een beetje.
0: Ja, je bent heel duidelijk hoor. Maar. In Suriname, hè, we hebben het over cultureel erfgoed, onlangs laatst hebben we dat verloren dreigt te gaan. Wie bepaalt eigenlijk wat als cultureel erfgoed van Suriname wordt aangemerkt?
1: Ja, dat lijkt me wel dat ze alle bepalen. Kijk, vaak zijn het toch wel de cultuurtrekkers, maar laten we eerlijk zijn, ik hou me persoonlijk bijvoorbeeld niet elke dag met het slavernijverleden bezig of met cultureel erfgoed. En toen ben ik journalist, als je ziet dat mensen dat wel doen. Die geven vaak de aanzet, organisaties zoals NACS die daar het voortouw nemen. En zo heb je binnen al die culturen, die Javaanse cultuur en de inheemse cultuur, heb je van die organisaties die toch wel heel erg dat bewaken. En moeten die mensen dat wel dankbaar zijn. Mm-hmm. Maar uiteindelijk is het toch een soort som van wat willen we met z'n allen ermee? En je kan niet echt zeggen van dit is cultureel erfgoed, maar het is iets wat natuurlijk gegroeid is. En wat ik kan zeggen, ja, dit is ons cultureel erfgoed. En ik denk dus sowieso alle dingen die zijn overgebleven uit onze gezamenlijke geschiedenis. Mm-hmm. Binnen al die aparte elementen. De gewoontes, de verhoudingen. Mm-hmm. Maar het is niet iets dat er vanuit een tekentafel bepaald wordt van dit is nu het cultureel erfgoed. Het zijn dingen die... Het is iets organisch, het groeit.
0: Ja,
2: ja. Er is iets, lijkt mij, hoor. Iwan, er is iets wat me opvalt. Er is iets wat mij opvalt in Suriname. Is dat als we het hebben over het Pagua-feest, zoals dat in Suriname wordt gevierd, lijkt het alsof het iets nationaal aan het worden is.
1: En hier in Suriname bedoel je?
2: Ja, het Pagua-feest, de manier waarop het wordt gevierd door, ja, met name ook vooral mensen met een Afro-Surinaamse achtergrond, lijkt het alsof dat ook een stukje wordt van ons cultureel erfgoed.
1: Ik moet je zelfs corrigeren. Het is zelfs al voorbij lijkt. Want ik woon inmiddels, dit jaar precies, 30 jaar weer in Suriname. En één ding was altijd duidelijk. Hier heb ik kennis gemaakt met Pagua. En het is vanuit de Indiaanse cultuur. Maar Pagua is echt een nationaal gebeurtenis. Dus natuurlijk, als je Hindoe bent of Hindustaan bent, en te paard komt heel duidelijk qua religie en in de staan vanuit je bevolkingsgroep en wat ook je religie is. Natuurlijk is het voor hun een bijzondere extra betekenis, wat natuurlijk komt in hun cultuur. Maar net als Kitty Kotti vanuit de Afro-Surinaams verleden komt, Kitty Kotti is iets nationaals. Mm-hmm. En Pagua staat op gelijke hoogte, en dan kan ik gewoon zeggen hoe ik zie hoe het belezen wordt. En natuurlijk, Glenn, er wordt steeds meer nationale, commerciële zelfs. Pagua is bijna zo'n koninginnedag. Mensen komen speciaal uit het buitenland om... ik weet niet of misschien de echte religieuze mensen er blij mee zullen zijn dat Pagua meer een soort uitbundig feest wordt waar mensen dansen, drinken.
0: Het is een soort lentefeest, hè? Dus nu blijven we maar op. Dus,
1: het vercommercialiseert, maar weer het wijd zie je dat. Maar nogmaals, Pagua, absoluut. Ik denk toch snel na 1 juli toch wel. Ik durf zelfs op gelijke hoogte stellen qua belevenis hoe dat hier gevierd wordt.
0: Ja.
1: Op scholen, ik wil nog wat naar toevoegen.
0: Ja.
1: Dus elke keer de dag voor Pagua, zijn standaardberichten. Alle scholen die daarmee bezig zijn, en dan zie je inderdaad, is al heel mooi, dan zie je toch die diversiteit van Suriname. Mm-hmm. Al die bevolkingsgroepen bij elkaar, die helemaal dan onder die kleuren verdwijnen.
0: Ja. Dus dat is absoluut, maar gebeurt dat dan ook met Kitty Kotti op die manier? Dat het
1: absoluut
0: ook echt onder alle bevolkingsgroepen wordt uitgedragen en gevierd?
1: Oh, ja, zeker. En al wordt het maar vanuit de scholen gedaan, de instituties. Je zou me niet horen zeggen dat ik ergens misschien een niet-Afro-gezin heb die het zou vieren van het feest. Maar hoe het nationaal wordt gebracht, ontkom je eraan. Maar op een gegeven moment is het, want het geldt ook nogmaals, vergelijkend met Koninginnedag. Mm-hmm. Het is een groot nationaal feestdag en iedereen
0: doet eraan mee. Ik heb een bellen voor je, Iwan. Goedemiddag, u bent in de uitzending. Met wie hebben we het genoegen?
3: Goedemiddag, mevrouw Held en meneer Glenn en meneer Braver. Mooi.
1: Goedemorgen.
0: En meneer Tons.
3: En dan over alle cultuur te praten. Uh-huh. Maar alle culturen moeten bovenstijgen. En die etnische blok die we zitten, uh-huh, zowel in Nederland als in Suriname, zie je dat nog steeds. Dat we daar gehouden worden. Je kan merken aan in Suriname, de mensen mogen niet overal wonen. Er zijn gebieden waar men het idee heeft dat alleen Marons en inheemse daar mogen wonen en de rest niet. Dus waar baseert u die Heritage Mond en die eenheid? En tot slot, ik las eergisteren, of van de week, dat militairen een salarisverhoging hebben van 100%, terwijl de arbeiders, landbouwers, sociaal zwakkeren, bijna nog geen 10% kunnen krijgen. Dat is mijn vraag aan de deskundige aan tafel.
0: Dank u wel.
3: Oké, bijna nog geen.
1: Dat was meneer Roy, toch? Of niet?
0: Nee, dat was meneer Jan.
1: Wat zeg je, Marie?
0: Jan.
1: Ja, nee, ik ken zijn stem wel. Dag meneer Jan. Meneer Jan, ik moet toch op één ding toch niet corrigeren. Zozeer, ik zeg, jij zegt gebieden waar bijvoorbeeld niet Marons of inheemse kunnen wonen. Nou, dat is niet helemaal juist, maar het is wel zo. Als jij, zeg maar, als een stedeling ergens in een dorp wil gaan vestigen, mm-hmm. ja, dan zou je inderdaad de instemming moeten hebben van de lokale gezagdragers. Mm-hmm. En dus het is niet zo van, je kan inderdaad niet zomaar even ergens naar een dorp gaan en je zegt, nou, dit is mijn erf en ik begin hier een woning. Maar als jij gewoon als Surinamer of wie dan ook contact hebt met zo'n gemeenschap, En je spreekt je wens uit van ik zou hier graag willen wonen, dan wordt er een crew toegehouden. En, nou, en over het algemeen, als dat geen probleem is, ik ken genoeg voorbeelden, zelfs van Nederlanders, om het woord wit niet te gebruiken, die in Binnenland de ruimte hebben gekregen om daar te wonen. Maar meneer Jan...
0: Je bedoelt witte Nederlanders?
1: Ja. Dus ja, en laat me mijn eigen persoon nemen. Mijn huidige vrouw is Saramakaanse, toevallig is mijn hele gezin van de week naar Saramaka gegaan, dus ik ben even vrij. Mij is al lang geleden gezegd, als jij hier wil vestigen, dan zullen we je een stukje grond aanwijzen. Mm-hmm. En je hoeft het niet te kopen zelfs, het wordt je aangewezen.
0: Vanwege dat je vrouw Saramakaans is? Of,
1: Nee, ja, natuurlijk. Maar al voor die tijd was het zo. Want ik kom al 20 jaar als journalist en ik heb vaker over het gebied geschreven. Dus ja, mm-hmm. Ze zien mij toch wel als een, hoe zeg je dat?
0: Als een deskundige.
1: Iemand, nou, als iemand die bij ze hoort. Ja. Maar het gaat erom van, en je koopt het eens, je krijgt het aangewezen. Ja. En zolang je gedraagt, dan word je niet uit zo'n dorp gezet. Maar ik wil tot
0: ik heb trouwens mee. nog een bellen voor je, maar maak je van af wat je zegt.
1: Het loopt niet storm overigens dat stedelingen graag in het Binnenland willen horen. Ze willen alleen maar vooral de Binnenland gaan omploegen om daar grondstoffen te gaan halen.
0: Om grondstoffen te halen, dat is een interessante.
1: Ja, dus schaal, toch?
0: Ja,
1: om even een,
0: precies. Ja. We gaan er zo op terugkomen. We hebben nog even een bellen voor je. Goedemiddag, u bent in de uitzending. Met wie hebben we het
4: gehoord? Ja, goedemiddag iedereen. Goedemiddag iedereen, de heer Marcel.
0: Goedemiddag Marcel.
4: Ik wil een vraag onderstellen. Ik weet niet of het een bericht is dat recent is, maar ik heb gelezen dat het academisch ziekenhuis een heel groot bedrag krijgt om zo'n renovatie te plegen of om aan dat gebouw te werken. Ik wil vragen of het sterks om het gebouw gaat of ook misschien apparatuur dat misschien verouderd is of zo. Misschien dat meneer Iwan me antwoord op die vraag kan geven. Ik dank u wel.
0: Dank u wel, meneer Marcel. Iwan, beurs is aan jou.
1: Ja, helaas kan ik hem niet op dit specifieke vlak antwoord geven. Je leest wel natuurlijk dat er... dat er wel iets gebeurt ter aanzien van het ziekenhuis. Ik lees niet alles, daar ga ik eerlijk in zijn. Ik moet zeggen, vandaag vind ik best wel een uitdagende uitzending, want nu moet ik erg filosoferen over erfgoed. Ik heb wel begrepen dat er een aantal impulsen worden gegeven aan het academisch ziekenhuis om het draaiende te houden. Maar overigens, ik was van de week in het academisch ziekenhuis en toen ik keek er zo naar, dacht ik van, ja, het gaat helemaal niet goed met onze gezondheidszorg. Maar toch pet je af, hoor, als je ziet wat die medici en de verpleegkundigen en assistenten daar, hoe ze daar toch bakken mensen aan het verwerken zijn dagelijks. En toen zei ik ook tegen mijn dochtertje van, ja, misschien moeten niet, ik kijk niet zozeer naar het ziekenhuis als, want zij vond het een beetje natuurlijk een enge plek, het ziekenhuis. Mm. Ik zeg, ik kijk er met dankbaarheid ernaar dat het er tenminste is. En dan ben je journalist, want je bent vaak kritisch natuurlijk over gang van zaken. En dan zit je daar. En dan kom je natuurlijk ook in die behandelruimte. En ik moet zeggen dat het academisch ziekenhuis, tuurlijk, als je het vergelijkt met het Westen, dan zal er heel veel verkeerd zijn. Maar we moeten blij zijn met wat we hebben en we moeten dat behouden. Maar het is ook zaak om daar zo goed veel mogelijk geld in te steken, want het hangt aan een dun koordje.
0: Ja, het is toch wel een beetje verwonderlijk dat Suriname eerst bij een van de eerste, of bovenaan het lijstje stond, qua medische voorzieningen en een academisch ziekenhuis. Vergeleken bij de rest van de landen om ons heen. En nu eigenlijk ergens onderaan bungelt. Dat is toch wel dan niet iets wat we ons erg hard voor gemaakt hebben om dat te behouden.
1: Nee, maar dat is te maken natuurlijk met een totale neergang van een economie. Want wat je daar zegt over gezondheidszorg kan je ook zeggen over onderwijs. Hè?
0: Mm-hmm.
1: Ooit wat je daar zegt over gezondheidszorg kan je ook zeggen over onderwijs. Hè?
0: Mm-hmm.
1: Ooit was ons onderwijs

0: bellen, om het maar zo te zeggen. Maar ik moet toch wel zeggen, vele ruimtes zijn toch redelijk gerenoveerd. De medewerkers, je komt in afdelingen, er is toch een airco-afdeling. Ik kreeg onlangs te maken met de afdeling radiologie. En als je dan toch de apparatuur ziet en wat er allemaal gebeurt, denk je, wow. Ja, het heeft me goed gedaan. En ik heb ook echt tegen die mensen daar, de medicus en de assistenten, echt hartelijk dank gezegd na afloop. Mm-hmm. En ik betrachtte me erop dat het echt uit mijn hart kwam. Mm-hmm. En je zeer een dank van, dank je voor te hebben. Mm-hmm. En waarom zeg ik dit? Ik heb ooit met Frank Siegen, dat was in de jaren 90, meen ik. Eind jaren 90 hebben we een documentaire gemaakt over het academisch ziekenhuis. Ja. En toen was Rabindra Parmesan daar gaf de leiding. Nou, die pool des verderfs, dat is het allang niet meer.
1: Oké.
0: Het is relatief.
1: Maar die persoon die zit nu wel, hebben we het over dezelfde persoon die dus nu in het
0: parlement is. Ja, ik ga niet over zijn politiek.
1: Nee, want dan denk ik dat we liever eventjes kunnen parkeren. Want zijn bijdrage was toen al niet geweldig.
0: Hij was nog geen politicus. Ja. Hij was een manager. En hij heeft echt, naar mijn mening, bergen werk verzet. En wat er verder met hem politiek gebeurd is, dat hij door teleurstellingen een bepaalde kant op gegaan is, dat is even dat terzijde.
1: Als je door teleurstellingen in de politiek gaat, dat is dus een slechte raadgever, want dan gaat het alleen maar mis. We hebben nog meteen weer een beller voor je. Je bent aan vandaag. Goedemiddag, u bent in de uitzending.
2: Ja, met Jan even, mevrouw Held. Ik had net een vraag gesteld over die verhoging van die salaris van de militairen.
1: Ja.
2: Terwijl
1: arbeiders dat niet krijgen.
2: En verplegers, mm-hmm. het land en onderwijzers het land uitvluchten. Maar daar geeft de regering geen zoeken aan.
1: Nee.
0: Ja.
2: Oké.
0: Okay. Ja, Jan, het is lastig. Kijk, het gaat erom, het is labwerk. Stap voor stap moet elke sector natuurlijk even een upgrade krijgen. En wat is 100%? Als je 100% misschien van 2000 SND krijgt, dan zit je nog maar op 4000. Dus je moet voorzichtig zijn van 100% van wat heb je gekregen. En misschien was het wel nodig. Maar het is niet zo van de militairen krijgen wel en de overigens landbouwers lijkt me die niks moeten krijgen. Want een landbouwer is een zelfstandige. Maar ik begrijp wat Jan bedoelt. Misschien moest het beter ondersteund worden. Maar het lijkt me niet dat landbouwers loonsverhoging moeten krijgen van de overheid. Mm-hmm. Maar ook onderwijzers, die moet je beter gaan belonen. Maar ook de verpleegkundigen. Mm-hmm. En het blijft toch altijd lastig van wie geeft je voorrang? En mm-hmm. een land zonder gemotiveerd leger lijkt me ook niet gezond.
1: Nee.
3: Maar kan het ook zo zijn, Iwan? Iwan, kan het ook zo zijn dat op dit moment de militairen zekere mate van prioriteit genieten, omdat dit in het binnenland van Suriname rommelt.
0: Absoluut.
3: De boel wordt daar vergiftigd. En mensen die winnen goud op de meest verschrikkelijke manier. En er zijn alle soort van buitenlanders daar in het oerwoud. Ja. En de militairen moeten per slot van rekening toch orde op zaken stellen.
1: Aangegeven door de regering.
0: En dat op zich heeft Jan misschien een terecht kritiekpunt, want wat ik wel vind natuurlijk van onze militairen, dan lees je bijvoorbeeld, ze krijgen een promotie en allerlei dure woorden worden gebruikt. Dan denk ik van, daar ben ik ook kritisch, denk ik, militairen, maar ik zie ze alleen maar in de kazerne voornamelijk zitten hier in de stad. Zet ze dan ook bijvoorbeeld, ik zeg maar om iets uitdagends, we praten over Tigris van ons en whatever, maar we doen geen enkele handeling om ook te laten zien dat Tigri van ons is. Ze zeggen, stationeer wat militairen daar, alles in een rolerend systeem. Mm-hmm. Maar zet ze in, wat je echt laat zien van, niet om oorlog te voeren met Guyana, maar dat je laat zien, ons gebied, en hier zetten we een detachement neer. Mm-hmm. En de militairen zou inderdaad beter ingezet kunnen worden om de misstanden in het binnenland te kunnen aanpakken. En dat je niet incidenteel reageert. Als er iets gebeurt, dan ga je daar met een groepje, een gemengde eenheid van politie en militairen heen.
1: Wat niet effectief is dan ook.
0: Niet effectief. Dus ik ben wel mee eens van je moet de militairen.

0: goed gemotiveerd houden. Mm-hmm. Maar ze zetten, maak ook echt een, er is een bepaald woord voor. Hè?
1: Ja. Nou ja, goed, Jan's punt is meer van de ene wel en de ander niet. Maar
0: nee,
1: dat
0: maar
1: is precies gezegd.
0: De ene wel, nee, is niet maar, zo. Het gaat gewoon zo. Je kan, omdat je dus failliet bent, kan je ze niet allemaal tegelijk helpen. Dus nee. Dan wordt het evenredig gedaan. Dan heb je, bij elke stap is het de ene wel, de ander niet.
2: Ja, maar
0: praat ik praat niet goed hoor. Ik leg alleen maar uit.
1: Nee, je legt het uit. Nee, maar, dat is gewoon prima.
2: Maar als de militairen in staat zijn om ordening te brengen, dan verdient het land ook meer geld. Dan kunnen andere mensen ook vooruitgaan in salaris.
1: Ja,
0: Glenn, toch? En we laten heel veel liggen in het land, Glenners. Absoluut.
2: Ja, klopt. Mensen dragen het goud weg, dragen alles weg. En we hebben, hebben geen controle.
1: Ja. Mm-hmm. Nee, we gaan even terug naar een beller, Iwan. Goedemiddag.
0: Hey, bellen
1: goedemiddag.
0: Ja. Mooi.
1: U bent in de uitzending. Met wie hebben we het genoegen?
3: Ja, goedemiddag, met Willy.
1: Goedemiddag, Willy.
3: Ja, ik vind, of het is een vraag, geeft die meneer niet een vertekend beeld als het betreft, hij had het over, over AZ,
1: ja,
3: toch? Het is niet voor een ieder weggelegd dat je zo behandeld wordt. Of zo, als je naar een arts gaat, is dat, die tijd aan jou besteed wordt.
1: Ja.
3: Ik vind dat hij
1: je moet neertellen.
3: Wat zegt u?
1: Je moet neertellen. Geld bij je hebben. Wil je goed behandeld
0: worden? Nee, ik vind het interessant. Want ik hoor die meneer iets zeggen. Dus ik ben echt benieuwd. Hoe doet hij het voor iedereen weggelegd?
3: Kijk, jij hebt het uitgelegd. Van jij bent gegaan. Je bent goed behandeld. Je hebt om je heen gekeken. Je hebt gezien van nou, het zijn honderden die daar aanwezig zijn, die geholpen moeten worden. Dus een dokter die zijn bent. Maar jij wordt geholpen. Jij bent dankbaar dat je geholpen wordt. Maar er zijn anderen. Ik zal maar zeggen, bijvoorbeeld, als je naar AZ gaat en je gaat naar de oogkliniek. Je moet je brood 's morgens meenemen. Je moet je warm eten meenemen. Zo lang zit je daar. En dan,
0: oh ja, nee, absoluut. Ik heb het ook niet over de wachttijden gehad hoor. Nee, het heeft groot gelijk. Wat ik probeer aan te geven, je probeert. Kijk, ja, ik woon in het land natuurlijk. Ik ben journalist, ik ben kritisch, maar ik moet ook optimistisch zijn. We moeten ook proberen altijd de sunny side van zaken te zien. We kunnen niet alleen maar doemdenken. Het is absoluut, ik ben met u eens. De gezondheidszorg in het binnenland ligt helemaal plat. Tuurlijk, maar ik probeer binnen die de toch wel negatieve kader toch wat lichtpuntjes te zien. En dan ben ik blij dat je ziet hoe zorgverleners, ondanks de minimale middelen, en met al die massa mensen toch daar binnen verhouding toch heel wat mensen wegwerken. Maar je hebt gelijk, dat geldt ook voor mij. Ik zei het allemaal zo makkelijk. Maar het feit dat tussen al die afspraken gewoon weken zitten, terwijl je misschien met iets zit wat je graag wil weten, stel dat het is. Nee, en de volgende afspraak voor ons is dan weer pas weer 9 oktober. Dus je is gelijk, het is geen roosgeen maneschijn, maar ik was toch wel.
3: Wat ik u bedoel te zeggen, je zult maar aan de onderkant van de ladder zitten en je moet voor een behandeling gaan. Het is niet prettig. Het is totaal niet prettig. Dus daardoor zeg ik, geef geen vertekend beeld.
0: Nee. Ik gaf alleen maar een positief. Ik geef even een positief kijk op iets wat onder druk staat. En iedereen op terecht is, want niet alles is natuurlijk 100% natuurlijk negatief. Vertekend beeld. Maar aan de kant is het ook wel goed om aan te geven van, hey, we lezen natuurlijk veel wat misgaat in de media, wat ook goed is. Maar als je natuurlijk naar zo'n gebouw gaat, dan zie je toch een aantal lichtpuntjes. Je kan er niet omheen.
1: Oké, dankjewel. Bedankt beller voor uw bijdrage.
0: Ja.
1: Om even terug te gaan, Elisabeth Samsonhuis krijgt 5 ton van de DSB-bank.
0: Eigenlijk een onderwerp waar ik helemaal op zit.
1: En wat vind je daarvan?
2: Mag ik ook een vraag hier aan koppelen?
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, zeker, Glenn.
2: Ik heb op een andere radioorganisatie, bij een ander mediahuis, heeft men hier in Nederland geklaagd dat vanaf 1 september of 2 september gaan de deuren open. Daar kunnen mensen dus middelen aanvragen die voortvloeien uit dat wat met Nederland is geregeld als het gaat om die 33 miljoen.
0: Ja.
2: Men kondigt het aan, maar er is geen enkel loket te bekennen. Niet in Nederland en ook niet in Suriname, waar mensen dus kunnen gaan om gebruik te maken van die middelen. Weet jij daar iets van, Iwan?
0: Nee, ik weet niet van een loket. Wat ik wel weet is dat je natuurlijk online, als je dat intikt, dat fonds, dat je wel bij de betreffende website komt waar je kan zien hoe je...
1: Ja, cultuurfonds.
0: Hoe je iets kan indienen. Dus ik weet niet het fijne van... Nee, maar er is inderdaad geen fysiek loket. Maar als je online gaat, vind je veel informatie. Maar tegelijkertijd is dat natuurlijk ook een punt van kritiek. Want niet iedereen is even online savvy, om dat zo te zeggen.
1: Ja.
0: En ik heb begrepen dat vooral vanuit Nederland gebruik wordt gemaakt van dat fonds. Mm-hmm. En in Suriname minder. Want je moet ook natuurlijk de capaciteit hebben en de niveau om gemotiveerd iets uit het fonds te krijgen. Dus ja. Dus het is wel alles wat scheefkoei wat je ziet.
1: Ja, het is ook voor de mensen op de Antillen trouwens, die gebruik daarvan mogen maken.
0: Dus dat verdient wel de aandacht natuurlijk, want ik zie het zelf en ik gun het iedereen hoor. En zeker als het een diaspora...
1: Ik gun je nog een vraag, Iwan, van den Berg. Okay. Goedemiddag, u bent in de uitzending, zegt u het maar.
4: Ja, met Jan even. Ik heb het ook gelezen dat mevrouw...
0: McLeod
4: geld heeft gekregen uit de pot van de banken hier over het slavernijverleden. Terwijl mevrouw Samson een vrije vrouw was en ook slaven had. Dus dat ze geld hebben gegeven... Bij mij roept het een vraagteken.
1: Ja, maar dat moet je historisch bekijken, Jan. Want
4: nee,
1: niet alle slaven, niet iedereen die slaven had, was dan ook een slavendrijver.
0: Ja, okay, maar het past wel in de lijn van dit onderwerp. Jan, het is zo, ja, dat is het, wat je zegt is een feit. Maar het gaat om het historisch gebouw. Maar dan kunnen ze alle gebouwen afbreken, want die waren allemaal van slavendrijvers. Het gaat nu even om. Nu we het toch hebben over. Het is ons culturele erfgoed. Ja, al die gebouwen waren ooit van eigenaren die slaven hebben gehouden. En contractarbeiders zeer slecht hebben behandeld. Moeten we dat maar toch omarmen het als ons culturele erfgoed. En zo moet je het gebouw van. Die mevrouw Samson is geld gekregen. Maar de stichting om dat pand te behouden. En daar een mooi museum van te maken. En trouwens, ik las een stukje inderdaad, gelukkig heb ik het gelezen, maar mevrouw Samson moet je in de tijd plaatsen. Maar het bleek dat ze wel beter omging met haar slaven. Ze bouwde huizen voor die mensen. En dus binnen dat kader was ze wel beter voor. Maar ja, het is inderdaad een element die we wel moeten benoemen. Want en dat je niet alleen van mevrouw Samson een soort held maakt, maar zij heeft als vrije vrouw ook slaafhouder, maar ik begrijp wel dat ze wel humaan omging met die slaven die een beetje richting natuurlijk vrijheid gingen. Maar ik was niet in die tijd erbij, dus ik weet niet hoe ze precies mee omgegaan is.
4: Nee, maar
0: het is een feit.
4: Mijn vraag is, waarom krijgt ze het terwijl meneer Glenn zit in de studio, die heeft vaak geprobeerd bij de banken, bij de overheid geld te krijgen voor projecten hier in Nederland en geen van ze keuren het goed. En dit huis, stel dat het gaat om een historisch pand, oké. Maar de manier hoe hiermee mevrouw Elisabeth Samson op de kaart wordt gezet, terwijl mevrouw, hoe is die...
1: McLeod?
4: Nee, McLeod dat doet. Maar er is een dichter die hierover een gedicht heeft geschreven. Haar naam ben ik even vergeten, ze woont in Suriname. En die vond het niet terecht dat mevrouw Samson zo gehemeld wordt.
1: Ja.
0: Ik kan me goed voorstellen. Ik kan me heel goed voorstellen.
1: Waarom kan je dat voorstellen?
0: Dat mijn zoon naar kijkt. Want ja, want ik was toen ik het ook las, dat ze ook slaaf waren, dacht van. Dat was ook mijn eerste reactie. Okay. En de reactie verder wel oké.
1: Jan, bedankt.
2: Maar even Mori, mag ik hierover opmerken?
0: Mm-hmm.
2: Die mevrouw Samson en die mevrouw McCloyd zijn twee dubieuze figuren als het gaat om dat verleden.
1: Nou, dat zou ik zo niet willen stellen, waarom niet? Verklaar je naar het?
2: Nou, ik heb mevrouw Samson ooit horen zeggen.
1: Mevrouw Samson,
2: mevrouw McCloyd, dat we blij moeten zijn. Dat we dus van het continent op zijn gehaald als slaven.
1: Ja, dat is een stommiteit.
2: Nee. Die vrouw is een intelligente vrouw. Je had me niet zeggen.
1: Nee, dat is wel een misvatting van haar. Waarom?
2: Dat het bedoel is, ik. Ik vind het heel dubieus.
1: Het betekent niet dat als jij weg bent gehaald, dat je per definitie armoedig zou zijn geweest, want dat weten we niet. Want je ontwikkelt je ook in je land. En het is raar om te stellen, gelukkig, dat jullie zo gekastijd zijn, want...
2: Juist, dus ik vind het ook dubieus.
1: Anders waren we nu niet waar we nu
2: maar
1: stonden.
2: Maar vind je dat niet dubieus, hè?
1: Dat is een verkeerde uitspraak, vind ik. Maar om haar geheel dubieus te noemen, Glenn, dat vind ik nog
2: eerlijk wel gezegd, nog wel ik vind het een hele dubieuze vrouw. En die mevrouw Samson is ook dubieus, want je gaat niet... Nadat jij vrij bent, ga je mensen nog in slavernij houden.
1: Je weet dat na de slavernijafschaffing dat er nog 10 jaar doorging. Dat je maar nu...
0: Wat ik wil zeggen, volgens mevrouw Sissi McCloud, het werk dat zij doet, historisch, voor Suriname, dat is ongekend. Maar ja...
1: ze heeft het op de plaat gezet. En we kunnen daar wat van vinden, inderdaad.
0: Ongetwijfeld zullen mensen kritisch zijn op bepaalde dingen die ze doet. Maar daar ga ik nu geen uitspraak over doen.
1: Ja.
0: Maar goed,
1: ik wil je nog een vraag stellen, want we worden zo ingehaald door de tijd. Hoe kunnen we voorkomen dat cultureel erfgoed wordt gecommercialiseerd en zijn oorspronkelijke betekenis verliest? Dat is eigenlijk ook een vraag dat Hugo alvast kan meenemen. Ja. Maar hoe kunnen we dat voorkomen? Want nu zien we gewoon, er komt een huis daar van iemand.
0: Mm-hmm.
1: Niet zomaar iemand dan. Maar het betekent wel dat we uiteindelijk willen dat er ook meer van dit soort activiteiten worden ontplooid ten goede van alle Surinamers. En dit ene project wordt wel erg als het project gebracht, wat baanbrekend is.
0: Ja, ik zie het niet zo hoor. Het gaat van iemand heeft gewoon zich ontfermd over een historisch gebouw. En dan moeten daar niet, als dat succesvol is geweest, dan zeggen het is alleen maar dat. Ik denk dat het heel belangrijk is.
1: Nou ja, Anton de Kom is nog dichterbij voor ons en wat meer voelbaar en wat we meer feeling mee hebben. En ik heb gezien hoe zijn huis eruit ziet. Die bestaat niet eens meer. Het is een schroothoek en een vuilnisbelt geworden.
0: Oké, maar daar moet een Anton de Kom zich daar maar voor gaan inzetten. Ja, ik vind het een beetje even lastig nu. Maar wat ik wil zeggen... Waar het om gaat, we willen een historisch binnenstad hebben, we willen ook toerisme hebben. De hele wereld draait op historisch verleden en musea. Dus wat betreft is het bij Samsonhuis een verrijking. Maar ik denk wel dat je de kritische noten moet laten zien wat zijn vrouw heeft gedaan. Maar wat ik wel wil meegaan, dan lees je dat de Nederlandse Bank 500.000 geeft. Ja, ik ontkom ook niet het gevoel, hoe zeg je dat, van ik koop een beetje mijn verleden af.
1: Ja, we hebben 1 minuut. Glenn, jij mag nog één minuut reageren.
2: Het schoot door mijn hoofd. Als het zou gaan om de Joden. Denk je dat mevrouw Samson een schijn van kans had om op die manier vereerd te worden? Als het zou gaan om Joden?
1: Misschien is het wel een Joodse afkomst, want Samson is wel een Joodse naam.
2: Maar nog erger, als ze van Joodse afkomst, is het nog erger. Want die waren de grondleggers. Als het gaat om het verkopen van zwarte mensen. Dus het is nog erger.
1: Laat Iwan even praten, Glenn, want Glenn is te heftig bezig.
0: Ik geef nooit antwoord op, en zeker niet binnen Suriname, antwoord op de vraag als het zou gaan om Joden of Hindustanen of Javanen. Daar moeten we voorzichtig mee zijn. Mevrouw McCloud heeft zich ingezet voor dit project. Mm-hmm. En ik denk dat het mensen moet stimuleren om zich voor meerdere projecten in te zetten. Maar vooral die overheid moet inkomen. Want ik wil nog één ding zeggen. Mijn grootste zorg is, nu staat het huis daar, want ik werk daar 2 panden verder.
1: Je hebt 30 seconden.
0: Ja, dat staat er daar. Maar hoe zit het met brandgevaar? We hebben geen waterdruk. De brandweer is machteloos. Dus ik hou mijn hart vast als ooit daar een brand uitbreekt.
1: Ja, ik ook. Ik wil niet veel zeggen, want in Suriname denkt men heel anders. Heeft men alleen maar in termen van bidden. Dus dat het niet gebeurt. Maar laten we hopen dat het inderdaad niet gebeurt. Maar daarmee komen we er niet alleen.
2: Ik hoop dat je het huis van mevrouw Samson gelijk je brandsteek als je komt.
1: Ik wil je alvast bedanken en dit laatste stukje nemen we terug. Ik wil alvast bedanken voor de uitzending. En dankjewel Iwan. En tot de volgende keer. En luisteraars, blijft u vooral luisteren.
0: En ik denk de luisteraars ook. Ja.
1: Dankjewel, Guru. Fijne dag daar is u. Doei.
0: Dag,
2: Len. Dag, Iwan. Dag. Broma Osogimi. Broming.
1: Lieve mensen, we gaan zo...
0: Fijne
1: zondag. We gaan even naar de reclame. En we zijn zo dadelijk terug met Hugo Essenboom. Tot straks.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In het Oostenrijkse Tirol zijn dit weekend twee Duitse bergbeklimmers naar beneden gestort en dodelijk verongelukt. Een 64-jarige man viel 80 meter diep tijdens de afdaling van de meer dan 3000 meter hoge Olperer. Zijn zoon en neef zagen het gebeuren, maar konden niets doen. En een 19-jarige man viel van een rotswand aan de voet van de Großglockner, de hoogste berg van Oostenrijk. De toedracht en uitrusting van de klimmers wordt onderzocht. De nabestaanden van de op 96-jarige leeftijd overleden fotograaf Atze Heidsma uit Amersfoort zijn op zoek naar de modellen die voor zijn foto's geposeerd hebben. In de nalatenschap van de fotograaf zijn duizenden zwart-wit foto's aangetroffen van naakte borsten, billen en benen, niet gesorteerd op naam, maar op lichaamsdeel. De nabestaanden willen niet dat dit gevoelige materiaal elders terechtkomt. Heidsma zelf had zijn collectie aan een museum willen nalaten, maar daarvoor was geen belangstelling, zo meldt het AD. Een nieuwe social media challenge waarin jonge mensen video's van spookrijden op TikTok zetten, heeft in Engeland in 1 week tijd 12 doden in het verkeer geëist, 10 tieners en 2 politieagenten. Bij de Wrong Way Driving uitdaging filmen de kinderen vanaf de achterbank van de auto hun spookritten op de snelweg en zetten de filmpjes dan op TikTok. Dit platform weigert voorlopig in te grijpen in afwachting van nader onderzoek. Door de populariteit van synthetische diamanten staat de markt voor natuurlijke diamanten sterk onder druk. Zo'n 20% van de verkochte diamanten komt tegenwoordig uit laboratoria, zo meldt NOS Nieuws. Vooral jongeren hebben belangstelling voor deze diamanten, die nauwelijks van echt zijn te onderscheiden en in fabrieken in India en China worden gemaakt. Het weer, half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Leasing.
1: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-7419. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
2: Can you stop the rain?
3: Op zaterdag 5 september vanaf 8 tot half 1 organiseren Hattie Vrede en Friends a full romantic tribute to Peebo Bryson party. Place to be is Sportcomplex Koning WA aan de Bennebroekerweg 800 te Hoofddorp. Parkeren is gratis. Tijdens deze stijlvolle dansavond zal de muziek van de late and great Peebo Bryson en vele anderen uit zijn tijd de sfeer rijkelijk bepalen. Door de top DJ's Blankie en Norman G. Special guest Bas B. en Master Sopo. De dresscode is simply chic. Koop je kaart naar €30 op tijd via Eventbrite. Want het aantal zitplaatsen is beperkt. Reserveren is een must. Voor meer informatie belt u met 06-188-58-416 of 06-384-11-316. Zaterdag 5 september. A full romantic tribute to Peebo Bryson party. Exclusiviteit, romantiek en topgezelligheid. You must be there. Baby.

0: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.

0: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
1: Attention, mesdames, mesdames et messieurs, actuellement nous répondons à ce moment là que tout le monde connaît là. Préparez vous parce que il y a
2: een hele goede middag nog steeds. En u bent nog steeds bij Cruderi. Vandaag met Maureen Held in de house. Glenn zit ook aan tafel. Roger de techniek. En aanbeland is de heer Esseboom Hugo. En hij gaat ons van alles vertellen waar hij zich mee bezighoudt. En ik zal zeggen, welkom Hugo. Stel jezelf maar even voor. Wie ben je? Wat doe je? En waar hou je je mee bezig?
3: Goedemiddag voor de mensen in Nederland en goedemorgen voor de mensen in Suriname. Maureen heeft me al geïntroduceerd. Mijn naam is Hugo Esseboom. Ik woon in Nederland op pakweg mijn 13e vanuit Suriname naar Nederland gekomen. Ik heb over de wereld gereisd. Curaçao, Nicaragua en ik ben uiteindelijk weer in Nederland beland. Ik heb mijn eigen bedrijf en ik kom me bezig met business development in de agrosector en ook in de industrie. En ik ben ook maatschappelijk actief en dan specifiek op het terrein van het slavernijverleden. En dat is de reden dat ik hier in de uitzending ben. Heb ik het zo kort gehouden of willen jullie de uitgebreide versie?
2: Ja, nee, de uitgebreide versie zullen we laten. Je hebt een partner en je hebt een paar mooie kinderen. En daar zijn mensen meestal ook nieuwsgierig naar. Maar dat houden we vandaag eventjes binnen de kamer voor de rest. Maar je hebt onlangs een presentatie gehouden. En dat ging over kennisstilte te doorbreken. Over verleden. Erkenning, kennis delen en generaties ook verbinden. Wat kan je daarover vertellen? Want je houdt je bezig met een heel mooi project. Misschien kan jij ons.
3: Je bent goed op de hoogte. Je bent goed op de hoogte. Maar dat vind ik fijn om te horen. Ik wil wel te beginnen met aankondigen dat in navolging van wat wij op 25 juni in Haarlem hebben afgesproken. Op het symposium en 17 juli in Suriname bij de Anton de Kom Universiteit, dat we nu echt van start zijn gegaan met het verzamelen van geld voor het eerste fysieke natuurgeneeskundig laboratorium in Suriname. Dus ik wil iedereen oproepen om ons te steunen. Ik zal de link voor de steunactie, maar die zal ik aan jou geven. En dan kan je dat in de uitzending
2: omroepen.
3: Yes.
2: Ja, en ik zal zeggen, pakt uw pen en papier, want het is heel wat. Maar we zullen het hier ook hangen in de studio. Als u bij ons komt, dan kunt u dat ook nog eens een keer een foto van maken. Maar dat is https://www.2maalschuinestreep-steunactie-steep-eerste-en-dan-een-liggend-streepje-fysieke-streepje-natuurgeneeskundig-laboratorium-in-Suriname-schuinestreep-en-dan-nog-een-liggend-streepje-73007. Eerste fysieke natuurgeneeskundig laboratorium in Suriname. Steun deze actie. En dat vraagt hij niet zomaar, want daar is een reden voor. En de reden ga jij ons vertellen. Wat is de reden, Hugo?
3: Oké, ik zal het chronologisch houden. Het is al lang bekend dat in het binnenland van Suriname, breder gezegd in het Amazonegebied, dat er heel veel geneeskrachtige kruiden zijn. Maar dan hebben we het over bomen, planten, kruiden, noem maar op enzovoorts. Mm-hmm. En dat dateert niet van nu, maar dat dateert van jaren terug. Mm-hmm. Toen de slaven vanuit West-Afrika naar Suriname kwamen, was het niet dat ze kwamen met lege handen. Was het niet dat ze kwamen met dat ze geen kennis hadden. Die mensen die hadden kennis over de natuur.
4: op de een of andere manier is die kennis over de natuur, noem het eventjes de natuurgeneeskundige kennis, die is altijd vanuit westers perspectief gebagatelliseerd. Doen alsof het niet bestaat.
2: Maar de grondstoffen van de medicatie, huidige medicatie, zijn toch juist vanuit de traditionele geneeskunde gefabriceerd en daarna bewerkt of versterkt of wat dan ook?
4: Nou, het klopt.
2: Er is toch een basis?
4: Het klopt dat als je medicijnen wil maken, het maakt niet uit in welke vorm, je op de een of andere manier grondstoffen nodig hebt.
2: Mm-hmm.
4: En die grondstoffen, ja, die komen van ergens vandaan. Het punt alleen is dat op de een of andere manier door onvoldoende of slechte wet en regelgeving het Suriname tot nu toe niet is gelukt om daarvan actief te profiteren. En met actief profiteren bedoel ik een echte industrie te ontwikkelen dat de gemeenschappen, maar daar heb ik het over,
2: tribale
4: de Maron-gemeenschappen, ik heb het over ook met de inheemse gemeenschappen enzovoorts, dat die daar een industrie hebben kunnen ontwikkelen en daarmee geld kunnen verdienen. Ja. Wat er gebeurt is dat je ziet, om het even plat te slaan, is dat mensen uit het Westen, uit het rijke Westen moet ik zeggen, afkomstig van bijvoorbeeld met de farmaceutische industrie.
2: Ja.
4: Maar die komen op vakantie, maar die pakken een plantje links, pakken een plantje rechts enzovoorts. Maar die vragen dit, vragen dat enzovoort. Gaan dat allemaal netjes optekenen. Doen een onderzoekje hier, onderzoekje daar enzovoorts. En gaan misschien een plantje modificeren. Maar wat ze dan doen, ze gaan het patenteren.
2: Dus daarmee kunnen de mensen, zeg maar, wie het toebehoort, of de mensen vanuit die leefgebieden,
4: ontlenen geen rechten meer daaraan.
2: Hebben geen rechten meer.
4: Precies,
2: daaraan.
4: En helemaal geen commercieel gewin.
2: Ja.
4: Nou.
2: Ik heb namelijk ook ooit een situatie vernomen van een bekende Surinaamse familie. Die plantjes en dergelijke inderdaad neemt uit de leefgebieden. Vervolgens verzendt naar Amerika en daar is biologisch booming. En die persoon, dat gebeurt op wekelijkse basis. En die mensen zijn dan ook behoorlijk binnengelopen met die praktijk.
4: Nou, goed, dat is dus precies een voorbeeld waar ik het over heb.
2: Mm-hmm.
4: Als je het lelijke woord ervoor wilt noemen, dan noemen ze dat biopiraterij.
2: Mm-hmm.
4: Dat betekent dat je komt naar een land, je pakt her en der wat dingen uit de natuur. Je brengt het naar een ander land toe. Je doet wat modificaties, maar je neemt er een patent op. En je gaat het commercialiseren.
2: Even voor de luisteraars, modificatie. Het staat vaak op de verpakkingen, hè? Gemodificeerde bonen of weet ik veel
4: precies,
2: wat.
4: Precies, precies. Dat betekent dus dat ze, laat maar zeggen, het plantje maar hebben bewerkt. Een gen aan hebben toegevoegd of een gen eraf hebben gehaald, waardoor het op een andere manier wordt gedefinieerd.
2: Ja. Maar welke kennis vermengde de Afrikaanse mensen zeg maar met het huidige in de huidige farmaceutische industrie? Is er een industrie te noemen? Je zei net van niet, maar ik neem aan dat toch als er iets is dat mensen wel gebruik maken van de kennis die ze hebben.
4: Nou, het is een hele interessante vraag. Kijk, dat is precies het punt. Omdat op de een of andere manier die kennis die de tot slaafgemaakten die naar Suriname kwamen met zich meebrachten, nooit is gedocumenteerd. Of misschien is het wel gedocumenteerd, maar is het op de een of andere manier
2: zoekgeraakt,
4: tussen aanhalingstekens, is het vaak lastig te zeggen van wat die kennis precies is. Het is vaak in de hoofden van de mensen en het gaat van generatie op generatie.
2: Mm-hmm.
4: En wat wij nu willen gaan doen, en met wij, en ik noem nu even haar naam, ik werk samen met Mariska de Jong van de stichting Mayong. Het is een Maron vrouw, een hele sterke vrouw.
2: Mm-hmm.
4: En wij hebben gezegd van, dit moet afgelopen zijn. Waarom is het niet mogelijk Nee, laat anders zeggen. Hoe kunnen we het mogelijk maken dat de kennis die zit in de hoofden van de mensen van het binnenland, dan heb ik het over de Maron-gemeenschappen, ik heb het over de Inheemse gemeenschappen enzovoorts. Mm-hmm. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat A, die kennis wordt naar boven wordt gehaald, mm-hmm. dat het wordt vastgelegd, maar dat het ook wordt vercommercialiseerd. Dus met andere woorden, dat mm-hmm. je er geld mee gaat verdienen.
2: Ja.
4: Dus je ziet dat er een heleboel stappen tussen zitten om te komen tot het commercialiseren. En één van die stappen die wij op dit moment aan het nemen zijn, dat is het ontwikkelen, het maken van het eerste fysieke natuurgeneeskundig lab in met de binnenlanden van Suriname.
5: Mag ik iets vragen daarover? Want wat ik je hoor zeggen, Hugo, is dat mensen komen uit het buitenland, pakken dat wat we hebben aan inzichten en kennis over de natuurgeneeskunde, vertrekken naar het buitenland en hebben daar patent op. Er zijn twee dingen die ik me afvraag, want jij wil het gaan organiseren, maar ik vraag me af, als die man in het binnenland die daar de kennis heeft, de kennis daarover beschikt, als hij ook bereid is om dat wat hij heeft aan inzicht en kennis te delen
2: met de zwarte mensen.
5: Ja, met de mensen die zo'n lab gaan oprichten, want hij weet al dat wat hij misschien had al is meegenomen door anderen die er misbruik hebben van gemaakt om patent op te zetten. Waarom zou
2: je
5: ze hierbij
2: als al vrijgegeven, denk ik. Want ik bedoel, het moment dat jij dat wat jij zegt, Glenn, het moment dat jij dat prijsgeeft,
5: ja.
2: Hè, dan, want hoe komt de persoon er anders op van hé, dat plantje moet ik hebben?
5: Precies. Dus hoe kunnen we dat organiseren?
2: Dat hij ook het vertrouwen heeft in
5: juist,
2: zo'n lab.
5: Ik zal mijn kennis niet meer delen.
4: Nou, het zijn hele leuke vragen. Ik ga stap voor stap door ze heen. Wat de mensen in het binnenland kan helpen, is in elk geval wet en regelgeving.
2: Mm-hmm.
4: Erkennen dat de gronden die daar zijn, de gemeenschappen die daar leven, mm-hmm. dat hun leefomgeving, dus met andere woorden, ik heb het over het grondrechtenvraagstuk. Dat is één.
2: Mm-hmm.
4: Ik weet dat er bij de DNA, volgens mij al sinds 2016, heb je de OTIMSI-wet. Of althans, het is een ontwerpwet. Ontwikkeling, het traditionele, integratieve systeem van een natuurgeneeskunde.
2: Mm-hmm.
4: De OTIMSI-wet. Het is nog niet aangenomen, maar die wet die helpt wel om een aantal dingen vast te leggen. Het helpt om vast te leggen dat het gebied waar jij bent en waar al die plantjes, de bomen, de kruiden groeien, dat het wordt erkend dat dit jouw gebied is. Dat de overheid dat erkent. Dat is stap 1. Vervolgens moet de overheid jou ook helpen met het ontwikkelen van licenties. Dat als iemand bijvoorbeeld komt en zegt van ik wil in dat gebied waar jij woont en werkt en leeft, wil ik een onderzoek gaan doen. Dat iemand bijvoorbeeld zegt van oké, prima, je wil daar, maar dan moet je aan die en die voorwaarden gaan voldoen, maar de licenties.
2: Ja, ja.
4: Ten derde kan de overheid ook helpen om de kennis over hoe ontwikkel je een patent, hoe registreer je een patent, om daar behulpzaam bij te zijn. En ten vierde, de overheid kan je ook helpen om het te vercommercialiseren.
2: Mm-hmm.
4: Nou, het zijn dus allemaal vier stappen, het zijn allemaal instrumenten die in die OTIMSI-wet, als het goed is, in de toekomst worden vastgelegd. Er zijn er staat voorbeelden van landen die dit hebben gedaan. India, China, Peru. Als je kijkt naar China. China heeft hetzelfde een wet waarin staat dat kennis die niet is opgeschreven, maar die zo authentiek is, daar beschermt de overheid je tegen.
2: Ja, want in hoeverre wordt dan wel worden die gemeenschappen waar we het over hebben, Maron-gemeenschap en de inheemse gemeenschap, wel beschermd? Want op dit moment gebeuren er verschrikkelijke dingen in het land van Suriname.
3: Ja, ik heb de discussie hier met Iwan Brave. Trouwens, de groeten, Iwan, als je luistert. Ik heb de discussie gevolgd. En het gaat allemaal over mijn cultureel erfgoed. Mm-hmm. Immaterieel en materieel. Kijk.
2: Dat is dit ook in feite.
3: Klopt. Het punt is dat de basis is, en ik herhaal het weer, het grondrechtenvraagstuk. Begin te erkennen dat het gebied waar die mensen wonen en werken, dat hun gebied is. En dat als je daar wil gaan opereren, daar regels voor gelden. Klaar, punt uit. Maar goed, dat is iets van de overheid. Mm-hmm. Wat er vervolgens moet gebeuren, is dat ook al zouden, laat maar zeggen, de inheemse mensen of maar de Maron mensen in gesprek gaan of je wil gaan samenwerken met mensen uit het buitenland om hun product te vercommercialiseren. Maar dan weet je dat er onder het vercommercialiseren dat er wet en regelgeving zit. Mm-hmm. Snap je? Maar dan weet iedereen waar hij of zij zich aan moet gaan houden. Want het kan niet zo zijn, om het heel simpel te zeggen, dat een student bijvoorbeeld uit Nederland of uit China of uit noem maar op enzovoort, mm-hmm. maar naar Suriname komt, die maakt een afspraak met iemand uit het buitenland die onwetend is. Mm-hmm. Sorry, ik bedoel iemand uit het binnenland die onwetend is. Vraagt hem van het lijf over een boom of mm-hmm. over een kruid enzovoort. Mm-hmm. Schrijft het netjes op, neemt het mee maar naar het buitenland. Weet je wel, en gaat het plantje modificeren, om het zo te zeggen. Mm-hmm. Want het punt is, patenten gelden niet voor gemeenschappen. Patenten gelden voor individuen.
2: Nou ja.
3: Snap je? Mm-hmm. En nou ja, goed, bedrijven, maar die maken er handig gebruik van, door bijvoorbeeld mensen op een vakantietrip te sturen.
2: Ja, er
3: nou
2: is, ja, een mevrouw,
3: is de makkelijkste manier.
2: Precies, er is een mevrouw geweest, die heeft 4 jaar in de Saramakaanse gemeenschap gewoond en gestudeerd. Is daarop gepromoveerd op de Surinaamse kruiden en dergelijke. Heeft uiteindelijk een eigen bedrijf in India opgericht. Een Hollandse vrouw. Ik weet niet als je haar kent. Maar ik heb haar haar afstudeerscriptie gezien en een boek uitgebracht. En wat ik dan een beetje jammer vind, is dat het wel de mensen vanuit de leefgebieden zelf zijn die wel het vertrouwen in zo iemand heeft gestoken. Of gesteld om het een en ander te doen. Terwijl als ik naar het binnenland ga en ik een lekker ruikend plantje mee wil nemen, ik mag gewoon niks meenemen. Ja. Dus ik begrijp dat aan de ene kant wel, maar aan de andere kant ook weer niet.
3: Nou ja, goed.
2: Dat andere mensen gewoon kunnen komen en het gewoon meekrijgen.
3: Is het een kwestie van bewustwording?
2: Mm-hmm.
3: Van weten wat de waarde is van je biodiversiteit,
2: mm-hmm.
3: van je omgeving. Ik denk dat de mensen dat wel weten. Maar het heeft ook te maken met een inkomstenvraagstuk. Kijk, ik bedoel, als je op de een of andere manier geen cent te maken hebt.
2: Mm-hmm.
3: En je kan wat geld krijgen voor een plantje of maar voor een kruid. Zo waar je denkt van, oh ja, weet je wat, maar er zijn er toch 1 miljoen van. Dus als jij eventjes eentje meeneemt, maakt niet uit. Maar het verhaal erachter is,
2: mm-hmm.
3: dat ene plantje wat wordt meegenomen en wordt gemodificeerd, mm-hmm. en vervolgens wordt gepatenteerd.
2: Mm-hmm.
3: ja. Het komt terecht in een miljardenindustrie. Ja, ik zeg het heel simpel,
2: mm-hmm.
3: maar dat is de manier waarop het
2: dus
3: werkt.
2: Dus dat is de orde van grootte waar we ook aan moeten denken bij zo'n lab, wat mensen dan vervolgens zeg maar creëren. Dat het dus wel een miljardenindustrie zou kunnen worden.
3: Nou ja, goed. Ik ga je wat cijfers geven. Even kijken. De omvang van de natuurgeneeskundige industrie wereldwijd ongeveer ligt nu op dit moment tussen de 250 en 300 miljard.
2: Wauw.
3: En de schatting is, en je weet, maar je hebt altijd van die grote internationale bureaus, de KPMG's en dat soort achtige dingen dat soort berekening maken. Die zeggen dat de komende 10 jaar groeit het uit tot 400 tot 600 miljard. En eventjes de cijfers maar voor Suriname. De omvang van de natuurgeneeskundige omzet in Suriname zit tussen de 3 en de 10 miljoen. Nou, heb ik even aangegeven ja. van wat er aan de hand
2: is. We hebben meteen een beller voor je, Hugo. Goedemiddag, u bent in de uitzending. Met wie hebben we het genoegen?
6: Ja, met mij, Jan.
2: Dag, Jan.
6: Meneer Hugo, meneer Heijden heeft toch 2 boeken geschreven over de Surinaamse geneeskundige planten.
3: Ja, het klopt dat de boeken geschreven zijn, maar wat is uw vraag?
6: Dus het is al vastgelegd door een Surinamer.
3: Nou, ja.
2: Maar er is geen lab.
3: Precies. Dat is het antwoord.
6: Wat zei u?
2: Er is geen laboratorium.
3: Kijk nee, hier. Dank voor die vraag. Ja, maar wat ik naartoe wil is van... Ik denk dat het bos als een apotheek en als een farmaceutische omgeving een goed begin is voor de diversificatie van de Surinaamse economie. Dat is mijn inzet.
6: Nee, daar ben ik met u eens. Maar omdat u over de kruiden hebt in het binnenland, daarom zeg ik u, hij is overleden al, meneer Heijden, maar die heeft in de jaren 80 2 boeken geschreven.
3: Ik ben op de hoogte hoor van het feit dat de heer Heijden goed werk heeft gedaan. Maar precies wat met de presentatrice, mevrouw Held, zegt, is van... Er is in Suriname geen fysiek natuurkundig laboratorium waar de mensen van het binnenland, en heb ik het over de Maron en de inheemse mensen, anders dan dat ze alleen maar in de goudsector gaan zitten, of in de houtsector gaan zitten, of andere mineralen, en daarmee de biodiversiteit aan het vervuilen zijn of aan het uitbuiten zijn. Wat ik wil, of wat we willen, want ik noem andermaal haar naam, mevrouw Mariska de Jong, is dat we zeggen van, laten we ervoor zorgen dat we een omgeving creëren waarbij de mensen van het binnenland zowel hun kennis als het bos kunnen gebruiken in een omgeving waarbij ze en de productie op gang kunnen brengen en de kennis kunnen vastleggen in een omgeving die A, inspirerend is, B, duurzaam en C, als we het allemaal goed doen, dat het de wereld rondgaat. Ik heb net het voorbeeld aangegeven dat de omvang van, laten we zeggen, de natuurgeneeskunde de komende 10 jaren groeit van 400 tot maar 600 miljard. Dus dat is ons doel.
6: Nee, ik ben eens met u, maar daarom zeg ik, dit is een taak dat de overheid in Suriname de geneeskunde van alternatieve geneeskunde en alternatieve medicamenten uit het binnenland moet erkennen. En daar steekt volgens mij het ministerie van Volksgezondheid zich hier niet over laat.
3: U slaat de spijker op de kop en ik ben blij met u. Ik ben blij met uw opmerking.
6: Dank u wel.
3: Want dat geeft aan dat precies waarmee wij bezig zijn, dat is precies wat u zegt. Het punt is, die OTIMSI-wetgeving, die met andere woorden zowel de traditionele geneeskunde als de reguliere geneeskunde bij elkaar moet brengen, dat noemen ze maar de integratie, die wetgeving moet de basis vormen dat A, de mensen in het binnenland, maar dat ze sterk staan, maar C, dat de verdiensten die je daarmee kan halen, dat die ook de mensen van het binnenland ten goede komen. Dus met andere woorden, we zijn nog steeds weer bij het vraagstuk over van, ga erkennen het grondrechtenvraagstuk. Mm-hmm. B, ga ervoor zorgen dat je de OTIMSI-wetgeving, die wordt aangenomen in het DNA, en verankeren in de OTIMSI-wetgeving, dat dingen als grondgebruik, omgeving, het vastleggen van kennis enzovoorts, dat allemaal het eigendom is van die mensen, dat iedereen die daar komt en uiteindelijk iets wil gaan doen, op de een of andere manier een contract te sluiten, een licentieovereenkomsten en als het wordt gepatenteerd, dat je een profit sharing hebt. Nou, dat zijn allemaal maar de elementen die wij met het lab tot stand willen gaan brengen.
2: Maar wat is nou zo lastig in dit vraagstuk, los van die OTIMSI-wet die nog niet van de grond is? Maar heeft het ook niet te maken met een stukje erkenning van de Juist van die groepen waar je het over hebt, die tribale groepen of de Marons en inheemse.
4: Het symposium waar ik 2 keer heb mogen spreken, dat was de kern. Zolang de natuurgeneeskundige kennis of de kennis in de hoofden van de mensen in het binnenland wordt gelegd langs de meetlat van de westerse samenleving.
2: Mm-hmm.
4: 1. Ten tweede dat het wordt gebagatelliseerd.
2: Mm-hmm.
4: Ten derde dat het niet wordt erkend. Erkend.
2: Maar dat is niet helemaal waar, hè, dat het niet erkend wordt.
4: No.
2: Weet je waar, vind ik tenminste, als je weet dat andere mogendheden naar Suriname komen, de producten wegnemen en vervolgens eigen maken en patenteren, dan is dat toch eigenlijk toch wel een stukje erkenning die je misschien niet bij monden zegt. Maar waarom kom je het dan halen als het niet ertoe doet?
4: Dat is een goede opmerking, maar met erkennen bedoel ik, als je kijkt vanuit het westers perspectief,
2: mm-hmm,
4: hoe de route loopt vanaf, laten we zeggen, een stukje een grondstof.
2: Men gelooft meer naar in AI bijvoorbeeld dan wat anders.
4: Nou ja, het moet volgens mij bepaalde protocollen en het moet op bepaalde manier maar zijn beschreven. Er moet maar
2: getest
4: en dat soort dingen enzovoort. En ja, en als je dat soort instrumenten niet hebt, als je ook niet de mogelijkheid hebt om het voor elkaar te krijgen,
2: mm-hmm,
4: dan, het klinkt misschien een beetje gek en ik weet dat jij er iets anders over denkt. Men doet er lacherig over.
2: Mm.
4: Nou goed, en dat lacherig over doen is iets wat nu is doorbroken door een onderzoek dat officieel is gedaan, of althans op instigatie van het ministerie van Volksgezondheid enzovoort, mm, enzovoort. Nou, en dat onderzoek heeft bevestigd dat er inderdaad sprake is van, laten we zeggen, kennis vanuit de natuurgeneeskunde. Nou goed, en als jij weet ook het werk in Nederland. Als er een onderzoek is gedaan door een gerenommeerd instituut,
2: mm-hmm,
4: en er is een stempeltje opgeplaatst, er heeft een persconferentie plaatsgevonden, iedereen die geapplaudisseert,
2: dan is het goed.
4: Dan is het goed enzovoort.
2: Mm-hmm.
4: Nou.
2: Dat is wel jammer dat het op die manier aan toe gaat.
4: Ik heb het gechargeerd, hè? Maar,
2: ja, maar goed, het is heel duidelijk.
4: Maar zo werkt het in de westerse
2: plastische
4: samenleving.
2: Omschrijving.
4: Ja.
2: Om welke rol kunnen dan die Maron gemeenschap zelf spelen hierin? En ook in het stukje onderzoek?
4: Nou, als je Maron noemt, maar dan noem ik in één klap ook een inheemse.
2: Ja, precies.
4: Een inheemse. Nee, ik
2: de mensen uit die leefgebieden,
4: precies,
2: laat ik het
4: precies,
2: zo
4: precies,
2: zeggen.
4: Precies. Kijk hier. Het eerste punt is dat men erkent, en ik blijf het iedere keer herhalen, het is hun grondgebied.
2: Mm-hmm.
4: En daar vechten ze voor.
2: Mm-hmm.
4: Het tweede is dat ze de erkenning krijgen dat de kennis die er is, waardevol is.
2: Mm-hmm.
4: Het derde is dat de overheid, dus met die wetgeving, die Otheemse wetgeving, en zij kunnen dat actief bevorderen door continu de overheid te wijzen op, mm-hmm, de verantwoordelijkheid van, ik heb dit nodig om mijn leefgebied te beschermen. Ik heb dit nodig om mijn inkomsten te verhogen. Maar ik heb het ook nodig om generaties lang die industrie die ik aan het ontwikkelen ben, en waarvan ik net heb gezegd van dat het zich ontwikkelt tot een miljardenindustrie, dat ik daar maar deelgenoot van ben, maar dat ook maar de generaties na mij daar deelgenoot van worden.
2: Mm-hmm.
4: Dus ja, aan de ene kant kunnen ze wat zelf doen door dus maar die kennis vast te gaan leggen, bijvoorbeeld via dat lab.
2: Mm-hmm.
4: Maar aan de andere kant hebben ze de overheid nodig. En ja, dat is iets waar ze, weet ik, via hun verenigingen enzovoort bezig zijn om met de parlementariërs op te roepen om, ja, met de 2 wetten waar ik het over heb, maar dus de grondrechten en
2: die Otheemse,
4: om dat natuurlijk een keer, mm-hmm, te gaan aannemen.
2: Mm-hmm. Iedereen concentreert zich inderdaad op de goudwinning en de houtwinning. En dan komen ook mensen in de binnenlanden van Suriname, zoals de Mennonieten, die daar behoorlijk profijt van trekken. Het zogenaamde agrarisch gebied. Maar u weet, als het land van jou wordt of dat je dat krijgt toebedeeld, kan het ook zomaar zo zijn dat zij ook voor het goud gaan.
4: Ja.
2: Onder het jasje van, nee, maar we doen alleen landbouw.
4: Ja.
2: Het is eigenlijk van de zotte dat de overheid tot de dag van vandaag nog geen erkenning heeft gegeven. En dat ze het toestaan dat Jan, Piet, Klaas en iedereen maar kan komen en het land kan vergiftigen, maar ook gewoon de rijkdommen meeneemt. Wat kunnen de mensen van het binnenland zelf doen? Want hun structuur is ook duidelijk. Ze hebben ook een Basja en ze hebben ook een Kramang en al dat soort dingen. Ze hebben ook hun wetten daar in het binnenland. En ze hebben ook een Kramang en al dat soort dingen. Ze hebben ook hun wetten daar in het binnenland. Kun je toch niet

0: onvoldoende niet. Maar goed, jij en ik weten hoe de politiek werkt en jij en ik weten dat het uiteindelijk een machtsvraagstuk is.
1: Mm-hmm.
0: Want wie het binnenland heeft, wie de concessies heeft, voor jarenlang, die zit gebeurd met zijn borst. Dus dat weten wij. Kijk, het feit dat de jongere generatie van zowel de Marons als de inheemse op de trom aan het roffelen is om het grondrechte vraagstuk, en het blijven herhalen in deze uitzending, om in elk geval met die wetgeving maar doorheen te krijgen. Het feit dat ze zich maar laten scholen, want op de achtergrond vinden er heel veel trainingen plaats op het terrein van, laten we zeggen, overcommercialisering, IT, AI enzovoort. Het zijn allemaal ingrediënten die je nodig hebt om ervoor te zorgen dat als het zover is, weet je wel, dat je zegt van oké, ik ben er klaar voor. Maar eerlijk is eerlijk, het is een ongelijke strijd.
1: Mm-hmm.
0: Het is een ongelijke strijd. De mensen in het binnenland, die moeten ervoor zorgen dat hun kinderen te eten hebben.
1: Mm-hmm.
0: Dat ze naar school moeten.
1: Mm-hmm.
0: Dus met andere woorden, hun prioriteit
1: ligt elders.
0: Precies, precies. En je zou verwachten van een overheid die er voor je is en die weet wat de waarde is van het binnenland. Want ik bedoel, het feit dat ze de houtconcessies aan het uitgeven zijn, het feit dat ze de grootconcessies aan het uitgeven zijn. Overigens heeft de president het allemaal stopgezet om een beetje zicht te krijgen op van wat is er allemaal en wat
1: zijn ze aan het ordenen, maar het stopzetten, dat is een utopie.
0: Het is een utopie, maar in elk geval, men probeert het te ordenen. Dus die ordening is inderdaad een instrument om ervoor te zorgen dat A, dat je zicht hebt, maar B, ook dat je het speelveld een beetje gelijk maakt en ook de mensen die het toekomt, het doet toekomen.
1: Mm-hmm.
0: Dus je vraagt van, wat kunnen ze zelf doen? Nou goed, ik heb net een aantal dingen opgenoemd,
1: mm-hmm.
0: maar de basis is en blijft dat als je mensen die komen op je grondgebied wil gaan aanspreken op van, u mag daar niet zijn, u mag dit en dit niet doen, u mag dit enzovoorts, het blijft een stukje wet en regelgeving. Het is niet voor niks dat ik net heb aangegeven dat in China, in Peru, in India.
1: Mm-hmm.
0: Dit zijn allemaal landen die allemaal hele strikte wetgeving hebben aangenomen. En iedereen, of dat het nou een individu is,
1: mm-hmm.
0: of een grote multinational, die daar iets wil gaan doen in hun binnenlanden, die moet aan al die je moet een vergunning aanvragen. Je hebt licentie nodig. Dus met andere woorden, het zijn allemaal instrumenten die maken dat jij, als degene die gaat over het gebied, de regie hebt. Mm. Over het gebied, maar ook de regie heb over je inkomsten, de regie over je leven. Dus het gaat allemaal, om het samen te vatten, wet en regelgeving die maakt dat je een regie kan nemen. En als je dat eenmaal hebt, dan moet je doorpakken.
1: Mm-hmm. Het klinkt heel erg logisch, hè, en ook makkelijk te volgbare stappen.
0: Mm-hmm.
1: Alleen werkt dat niet zo in Suriname. Hebben we niet ook gewoon, ja, wat je zegt is eigenlijk ook governance. Dat moet ook goed zitten vooral. Want je kunt wel met een heel wat wetten hebben, maar als vervolgens
0: handhaving,
1: er geen handhaving op zit.
0: Ja, maar kijk maar naar de vissterfte, want daar verwijs je naar.
1: Precies.
0: Ja, ja, ja, ja. Nee, maar goed, kijk, ik bedoel, wat ik weet, omdat ik een beetje dichtbij met die overheid. Tenminste,
1: maar ook nog met die Mennonieten, waarom zeg ik dat?
0: Ja.
1: Een Surinaams bedrijf vraagt gewoon iets voor jou aan. En dan kun je de personen feitelijk weinig maken. Die vraagt gewoon een vergunning aan.
0: Kijk.
1: En die geeft het vervolgens gewoon door wat ook niet mag.
0: Nou ja, goed. Je zegt het zelf. Kijk, ik bedoel, als iets niet mag, dan is het illegaal.
1: Ja,
0: maar dan moet je
1: het wordt niet afgestraft.
0: Maar dan moet je in je wet hebben opgenomen dat het niet mag. Dat is stap 1. Daar begint het mee. En vervolgens, als het niet mag, dan moet je gaan handhaven. Dan heb je het Openbaar Ministerie. Nou goed, dus feitelijk wat je zegt is van, doen de instituties, Openbaar Ministerie, de politie enzovoort, doen ze wat ze moeten doen om de mensen in het gebied maar te beschermen. Maar er is iets anders. Suriname heeft een nationale milieuautoriteit.
1: Mm-hmm.
0: Volgens mij is het 1 juli 2024 officieel van start te gaan. Nou ja.
1: De NMA.
0: De NMA, ja. Mm-hmm. Maar goed.

0: Het is allemaal in opbouw. Kijk, ik bedoel, een heleboel dingen die we net hebben genoemd. Mm-hmm. Het onreglementair toe-eigenen of het mm-hmm. gebruik maken van laat zeggen, ongeoorloofde middelen voor de houtkap of maar voor goud. Ja, dat zijn dingen die niet mogen. Maar dat gebeurt allemaal. Heb je tegen mij? Oh, ja. Maar dat komt omdat, is precies wat je zegt, met die wetgeving, die is er wel. Het is de handhaving. Het is een naleving. Nou nee, goed, en ja, en dat is toch weer een institutioneel vraagstuk.
1: Ja. Je zegt van, het is heel belangrijk dat zeg maar die gemeenschappen hun tradities hebben meegenomen vanuit West-Afrika in ieder geval. Ja. En wat is een hele duidelijk voorbeeld van iets wat meegenomen is?
0: Nou ja, wat ik interessant vind is van, we moeten ons goed beseffen, want eigenlijk heb je die vraag al eerder gesteld, maar ik heb niet op gereageerd.
1: En nu moet je.
0: Ja. En dan ga ik beantwoorden. Kijk hier. Het zijn stammen. Mm-hmm. Ja? En het leven in stammen is iets anders dan met de governance van, om het zo te zeggen, van Paramaribo.
1: Ja,
0: waar ze allemaal democratie mm-hmm. hebben. Wetten, regels, parlement enzovoort. De manier wat de tot slaafgemaakten hebben meegenomen, is dat hun governance, om met een duo te praten, op een andere manier georganiseerd is. Het loopt via kroetus. Dat betekent dat je dus de structuur en het begrip van de kroetu moet kennen. Kroetu. Ja. Moet kennen. Want zij spreken de R niet uit. Klopt, inderdaad. Je moet het kennen. Maar je moet ook ervoor zorgen dat het wordt nageleefd. Mm-hmm. Het feit dat de besluitvorming via de lijn van Basha's, ja, de Kabitings en uiteindelijk met de Gamang, dat het langs die lijn loopt, ja, wil niet zeggen dat het minder, dat het slechter of dat je mm-hmm. met de pet naar moet. Want dat beeld bestaat wel. Hè? Want als je de mensen ziet, dan zeg je van, oh, het is een kapitein. Oh,
1: ja, maar het is toch een beetje een rare redenatie waarom ik dat zeg. Hier heb je dat eigenlijk ook. Als je minister bent, gaat het ook niet meteen rechtstreeks naar jou. Dan gaat het ook eerst via jouw ambtenaren, dan naar het ministerie en noem maar op. En komt het bij de minister terecht. En misschien moet hij dat ook weer terugbrengen in het parlement, waar er meer mensen daarover gaan besluiten of ageren. En de koning doet alleen niet mee, maar die kan wel een nieuwe wet.
0: Of je de Raad van State doet niet mee, hè?
1: Ja, precies. Ja, dus uiteindelijk klinkt het eenvoudig, omdat je de stappen heel makkelijk kunt volgen. In die zin van de personen. Wie is kapitein, wie is Gramang. Gramang is de hoogste dan in de orde. Ja. Maar dat klinkt dan misschien van, ach ja. Nee. Het doet er niet zoveel toe. Maar feitelijk is het gewoon wel degelijk.
0: Het is de governance.
1: Ja.
0: Het is de governance.
1: Ja, precies.
0: Maar wat ik je zeg, ja, en ik, ja, mensen gaan het misschien niet leuk vinden als ik het zeg. Maar als je neerkijkt op structuren, als je neerkijkt op gemeenschappen, dan is dat je houding. Mm-hmm. Weet je wel? Ik weet dat er de dingen gebeuren waarbij men zoiets heeft van, weet je wat, ik breng een fles rum. Dan is het opgelost. Maar, zo werken ze.
1: Ja. Weet je? Maar hebben de mensen het ook niet een beetje zelf nagemaakt? Want als je je bent niet blind om te, of ja, je kan het ook bedenken. Hè? Als een ander naar jou toe komt en zegt van, luister, geef mij een concessie en ik mag dit pakken bij jou. En die gaat het vertienvoudigen of te gelden maken. En jij krijgt een peulenschil daarvan. Dan zou je toch ook wel kunnen bedenken van, ja, maar waarom geef ik dat helemaal uit handen?
0: Laten we de vraag omkeren. Waarom dat het niet op nationaal niveau wordt gezegd van het grondgebied Suriname. En heb ik het inclusief de binnenlanden. Ik heb het niet alleen maar over Paramaribo en Komewijn enzovoort. Mm-hmm. Wordt op deze en deze manier maar bestuurd.
1: Mm-hmm.
0: En wij hebben de bestuurslaag, laat maar zeggen, de regering in Paramaribo. Maar in het binnenland geldt deze governance en dat je de wet en regelgeving, dat je dat op elkaar laat afsluiten als u van Paramaribo gaat naar, weet ik veel, naar Sipaliwini of naar Brokopondo. Dan, als u iets wil doen, dan weet u dat u A, B, C, D enzovoort. Nou, wat ik hiermee wil zeggen is van dat ik vind dat de nationale overheid zijn verantwoordelijkheid moet nemen om het gezag van de mensen in het binnenland, maar dus de gezagsdragers, dat ze dat op een niveau gaan brengen waarbij ze A, de mensen in hun kracht zetten, maar dat ze ze ook de middelen geven om die handhaving die daarvoor nodig is, om dat te kunnen gaan doen. Mm-hmm. Want eerlijk is eerlijk. Ik bedoel, het binnenland is een heel groot gebied.
1: Ja.
0: Ja.
1: Het is ook moeilijk te controleren.
0: Precies. Maar dan kan je wel een wet gaan afvaardigen, maar als je niet de instrumenten geeft, geld, middelen enzovoort,
1: ja,
0: bedoel, dan is de wel met de kraan open. En dan je overvolgvraag van, ja, maar dan komen de mensen uit het buitenland en maar die geven je wat geld enzovoort. Daar ben je gevoelig voor. Oké, dat is een morele kwestie. Mm-hmm. Maar ik denk dat, voor zover ik het weet, en ik denk dat ik het goed weet, er vindt niks plaats in het binnenland, dus in de zin van, laat maar zeggen, het maken van afspraken, etcetera, zonder dat er een crew toe aan vooraf is gegaan.
1: Mm-hmm.
0: Dus op de een of andere manier zijn er dan in het systeem van maar de crew toe, ik weet niet wat er gebeurt, zijn er toch mensen die maar gevoelig zijn voor
1: een tjoekoe. Ja, iedereen heeft zijn prijs, zegt men wel eens. Hè? Maar goed, dat zou niet moeten als je dus in het belang van jouw eigen leefgebied
0: en de generaties
1: en van
0: daarna,
1: de generaties precies die erop volgen, dat zou dat echt niet moeten.
0: Nee.
1: Maar hoe willen jullie dat vorm gaan geven? Want je gaat alles in kaart willen brengen.
0: Nee.
1: Maak je gebruik van bestaande methodes? Als jullie zo'n lab kunnen neerzetten.
0: Dank voor die vraag. Kijk, in eerste instantie wat we gaan doen. We zijn bezig, want wij zeggen van, men moet zien dat er iets is. Met andere woorden, het moet iets fysiek zijn.
1: Mm-hmm.
0: Dus we zijn bezig met een ontwerpschets.
1: Mm-hmm.
0: We moeten het eruit gaan
1: zien. Mag je al prijs geven waar, in welk gebied?
0: Nee.
1: Behalve het binnenland.
0: Nee, omdat er andere mensen meeluisteren natuurlijk. En je weet hoe het gaat in
1: copycat.
0: Precies. Maar behalve dat. Vervolgens zijn we bezig met een groep mensen te verzamelen in familielijnen die wel degelijk beschikken over die kennis en die bereid zijn om die kennis met ons te delen.
1: Mm-hmm.
0: Nou ja, goed, maar dan moet je een database maken en dan moet je, laten we zeggen, computermodellen gaan maken om ervoor te zorgen dat je dat allemaal goed kan analyseren en kan gaan vastleggen. Het andere is, we moeten op de een of andere manier komen met licentieovereenkomsten en met protocollen. We moeten gaan kijken hoe het werkt met de patenten enzovoort. Dus met andere woorden, er zijn een heleboel stappen die genomen moeten worden. Maar voor ons op dit moment is het belangrijk dat we laten zien van kijk, in het binnenland komt er een fysieke lab waar je naartoe kan gaan met instrumenten daarin waarin je een plant, een boom of een struik kan gaan onderzoeken. En als jij iets hebt gevonden waarvan je zegt van hé, dit helpt tegen malaria, je wat Quasibita alief van aan bijvoorbeeld, wat Quasibita is, enzovoort. Nou ja.
1: Een heel belangrijke plant of kruid.
0: Precies.
1: Mm-hmm. Ja, we hebben een beller voor je, Hugo. Goedemiddag, u bent in de uitzending, zegt het maar. Met wie hebben we het genoegen?
2: Goedemiddag, met Hendrik.
1: Hallo Hendrik.
2: Met Brouwerik. En goedemiddag, luisteraars.
0: Goedemiddag.
2: Ja. Mevrouw Helk, die haalde net een punt aan. Zag van die mensen in het binnenland die hun schatten prijs geven, hè, voor een appeltje en een ei.
1: Mm-hmm.
2: Natuurlijk is het iets dat al langer bestaat.
1: Ja.
2: Die leiding van die mensen in het binnenland, hè, namens en zo. Je krijgt iemand tegenover je die academisch geschoold is.
1: Ja.
2: Die een bedrijf is, een multinational.
1: Mm-hmm.
2: En ze komen voor, ze weten precies wat ze willen. Ze komen voor goud enzovoort. Ze komen voor bodemschat enzovoort.
1: Mm-hmm.
2: Dus die zijn tot het uiterste zijn ze voorbereid. Ze hebben allemaal uitgelezen. Ze weten wat ze willen. En die mensen hebben dan, wat kunnen ze er tegenover stellen? Die grandma's en ze zijn niet, omdat niet zo geschoold.
1: Ja.
2: Dus ze zijn geen partij.
1: Ik begrijp wat u zegt.
2: Toen dat ze het sturen meer, die multinational, Suraoko, Alcoa, in dingen die er ging zetten. Wat konden ze tegenover zetten? Niks.
0: Nou, dank voor die vraag. Uw opmerking klopt.
1: Dank u wel, Henry.
0: In de zin van, als je kijkt naar de verschillen van niveau, van de multinational en, laten we zeggen, de mensen in het binnenland, dat is gigantisch. Maar dat wil niet zeggen dat je daar niks mee kan doen of hoeft te doen. Ik ben nog steeds van mening dat het de taak is van de Surinaamse overheid, en heb ik het dus over met de landse overheid, om ervoor te zorgen dat ze dusdanige wetten maken en regels die, behalve maar de bescherming van het binnenland, maar ook de positie van de mensen in het binnenland goed vastleggen. Heel simpel gezegd, als bijvoorbeeld een multinational met een tsunami wil komen, dan kan ik me voorstellen dat er een aantal voorwaarden worden gesteld. U gaat van loket A, waar u een vergunning vraagt, naar loket B, waar u een licentieovereenkomst sluit, naar loket C, waar u een soort van, laten we zeggen, profit sharing contract afsluit. Ik heb eventjes maar drie stappen geschetst, waarin ik zeg van oké, als ik als multinational maar naar Suriname kom om naar het binnenland te gaan om iets te doen met een kruid of een boom, dan ben ik dus verplicht. Daarmee heb je dus ook, maar die binnenlandse bewoner, A, beschermd, maar B, in zijn kracht gezet. Want hij of zij heeft een instrument om te zeggen tegen de multinational, als je met mij zaken wil gaan doen, heb je vergunning? Heb je de licentie? Nou, maar die kan ik je geven, maar dan moet je aan die en die voorwaarden voldoen. En het kost je zoveel, dus dat is één verdienmodel. En by the way, als je daar geld mee gaat verdienen, laten we dat profit sharing contract maar gaan tekenen. 50% is voor jou, 10% moet je stoppen voor de gemeenschap en 20% je mag je exporteren. Ik heb maar even wat voorbeelden genoemd.
1: Precies. Volgens mij heeft Henry al opgehangen, maar dat maakt niet uit, want de vraag die is beantwoord daarbij.
0: Ja.
1: En we hebben nog 3 minuten. Denk je dat kunstmatige intelligentie een goede methode zou kunnen zijn om dingen ook vast te leggen? Want dat scheelt natuurlijk ontzettend veel tijd en voorwerk, maar het is natuurlijk niet altijd betrouwbaar.
0: Ik denk dat Suriname geen andere optie heeft. Het feit A, dat we een capaciteitsgebrek hebben.
1: Mm-hmm.
0: B, dat we gebruik moeten maken van maar de technologie en maar de innovatie. Maar C, je hebt tegenwoordig wat ze noemen AI. En AI, nou ja goed, heeft je bepaalde algoritmes. Maar het is gebouwd op allemaal data. Dus dat betekent dat je aan de voorkant eerst ervoor moet zorgen dat je die data verzamelt. Nou ja goed, dat kan het lab doen.
1: Mm-hmm.
0: En dan moet er een specifiek AI-model worden gebouwd dat in staat is om al die data, maar die daarin wordt gestopt, om dat te kunnen gaan verwerken.
1: Mm-hmm.
0: Maar dan is het volgende. Omdat er verschillende talen worden gesproken in Suriname, precies binnenland enzovoort, zou je dus een model moeten hebben dat in staat is om die talen te begrijpen, maar beter kunnen vertalen. Dus het korte antwoord is ja.
1: Mm-hmm.
0: Suriname zal gebruik moeten maken van de techniek en van de technologie, AI. En daarmee heb je dus ook weer een andersoortige, laten we zeggen maar, verdienmodel. Want het vastleggen van dat soort informatie via mijn computermodellen, ja, dat is ook iets wat van de grond moet komen. En trouwens, maar die dingen zijn er hoor, voor een deel.
1: Ja, nou dat is wel heel goed om daar dan gebruik van te maken, waarom opnieuw het wiel uitvinden.
0: Precies.
1: Wat me nog wel even een belangrijke vraag. Nou, niet zo belangrijk, maar toch wel doet het wel toe. Je werkt samen met Mariska, een vrouw.
0: Ja.
1: Is daar specifiek een reden voor dat het een vrouw is?
0: Nou,
1: want Maron-vrouwen zijn wel bekend als harde werkers. Dus ik vroeg me dat af, niet dat de mannen minder zijn hoor. Maar ik vroeg me gewoon af, hoezo met de vrouwelijke gemeenschap?
0: Nou, sommige dingen gebeuren bij toeval. Dit is ook bij toeval gebeurd. Maar los daarvan, ik vind, en dat is mijn ervaring, want ik ben in Broek op Honden actief. Mm-hmm. De rol die Maronvrouwen,
1: 30 seconden.
0: De rol die Maronvrouwen nemen in de gemeenschap en ook in het ontwikkelen van de economie is groot. Mm-hmm. En tot slot, hun kennis over de planten of van de natuurgeneeskunde is top.
1: Ik wil je bedanken en ik zal zeggen, kom nog een keertje terug. En luisteraars ook bedankt. Misschien wil jij nog wat zeggen, Hugo. Dat kan dat nog in een paar seconden.
0: Ik wil iedereen bedanken en ik wil iedereen vragen om ook maar de steunactie die net is bekendgemaakt.
1: Steunactie.nl. Eerste fysieke natuurgeneeskunde. Nou. Dank u wel. Tot de volgende keer zal ik zeggen. Bedankt voor het luisteren en bedankt voor uw bijdrage allemaal.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Britse politie heeft de namen en leeftijden bekendgemaakt van de inzittenden van de auto die gisteren crashte bij Middlesbrough in het noordoosten van Engeland. Het gaat om 5 mannen tussen de 16 en 23 jaar. De politie zat de auto met daarin de mannen achterna omdat er iets verdacht zou zijn. Wat dat is, is niet bekendgemaakt. Op het moment dat het voertuig tegen de rijrichting in ging rijden, stopten de agenten de achtervolging. Daarna botste de auto op een andere politieauto. 2 agenten kwamen om het leven bij het ongeluk. In de Oostenrijkse Alpen zijn de afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertaal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken kwamen door slechte klimspullen of een andere oorzaak hadden, wordt nog onderzocht. Na de grote brand in een restaurant in Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden. Gisteren werden ook 2 mensen aangetroffen. De brand brak donderdag rond middernacht uit op de 2e verdieping van het gebouw. 14 mensen wisten te ontkomen aan het vuur. Volgens regionale media zijn er geen mensen meer vermist. Max Verstappen is uitgevallen in de openingsronde van de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. De Formule 1-coureur verloor in de laatste bocht van het circuit de controle en crashte. Omdat de auto behoorlijk wat schade had, kon Verstappen niet door. De coureur zelf is uit voorzorg nagekeken. Hij lijkt in orde te zijn. De race werd na de crash tijdelijk stilgelegd en na 40 minuten weer hervat. Het is de 4e keer dit seizoen dat Verstappen uitvalt. Het weer, zon en wolken. In het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon in het noorden en een enkele bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
6: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
7: Donderdag tussen 10 en 12 is het nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Sint van der Linde met het NOS-journaal. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. Deze beving volgt op een andere, vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind juli was in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. In Toussis in Zwitserland zijn nog twee lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de tweede verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de tweede grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In Duitsland is een vrouw die terugkwam van vakantie gestoken door een giftige schorpioen. Het gebeurde op de luchthaven van Düsseldorf. Ze had een schorpioen per ongeluk meegenomen vanuit Griekenland. Het dier zat in haar jas. De vrouw is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met haar gaat. Het weer, zon en wolken. In het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in de nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
3: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
4: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
5: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Het gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. Het Japanse eiland Hokkaido in het noorden van het land is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6. Vanmorgen was er ook al een beving in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De autoriteiten waarschuwden al voor nieuwe bevingen. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst tweede in de Eredivisie. PSV staat nu derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer. Vanavond blijft het overal droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen is er veel zon en wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit was Zonder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Luister iedere woensdag.
4: Ja, oké. Oké. Zijn we nu vrienden of zo?
5: Wat een introductie. Ja, Remy Sambo.
6: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
5: Ja, dat was leuk.
6: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
7: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens, wist je dat?
8: Halleluja.
3: Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light. Jazz Radio.
10: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
11: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
12: Oh.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Gaza zijn 2 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Een ervan is een jongetje van 4. 7 anderen raakten gewond bij de bombardementen, een paar minuten nadat er een evacuatiebevel was gegeven voor een gebied rond een woning. Kort daarna werd ook een locatie bij een vluchtelingenkamp aangevallen. Gisteren voerde Israël ook al een bombardement uit in Gaza. Daarbij zou een belangrijke commandant van Hamas zijn gedood. Bij de voetbalwedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord zijn 3 Cambuur-fans gewond geraakt nadat vanuit het uitvak vuurwerk werd gegooid. Na 12 minuten staakte scheidsrechter Makkeli de wedstrijd toen brandende fakkels op het veld en op een tribune met fans terecht kwamen. Keeper Ernst van Feyenoord kwam met de schrik vrij toen vuurwerk vlak bij hem terecht kwam. De slachtoffers werden behandeld door de EHBO en de wedstrijd is na ruim een half uur hervat. De laatste editie van de Grand Prix van Zandvoort is gewonnen door Lando Norris. Kimi Antonelli werd 2e en de 3e plek was voor zijn Mercedes-teamgenoot George Russell. Voor Red Bull-coureur Max Verstappen was de Formule 1-race in eigen land snel voorbij. Hij crashte in de eerste ronde en reed vol de vangrails in. De auto was te zwaar beschadigd om de race te vervolgen. De laatste Grand Prix op het circuit van Zandvoort heeft een recordaantal van 325.000 bezoekers getrokken, verspreid over 4 dagen. Door zwaar noodweer in Letland en Litouwen zijn 2 doden gevallen. Een onbekend aantal mensen raakte gewond en bij meer dan 250.000 huishoudens viel de stroom uit. 1 persoon kwam om toen een gebouw instortte en een 2e stierf door een omvallende boom. Een heftige cycloon richtte de ravage aan en het gaat vermoedelijk om de zwaarste storm in de Baltische Staten sinds 2005. Op dit moment zitten nog zeker 200.000 mensen in Litouwen zonder elektriciteit. En dan nog het weer. Het wordt vanavond overal droog en het klaart op, bij weinig wind. Vannacht is het ook droog, alleen in het noordwesten kan een enkel buitje vallen. De temperatuur daalt dan naar 4 tot 13 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Janda, een uur muzieknostalgie. Van cadanse, calypso, caseco, latin, rhythm and blues tot paranda en nog veel meer. Janda, een programma van Harold Biervliet. Elke zondag bij Mart Radio. Janda.

And Hide Love in de uitvoering van Superband Earth, Wind and Fire. Een van de vele elegante composities van Skip Scarborough, producer, songwriter, arrangeur en keyboardist extraordinair. Les pecordinala se bayadis na yanda bakajena mat radio kulturu nanga prefuru. En yanda wantak yanda se het gebied aan de andere kant van de oceaan waar de muziek die ik voor u draai vandaan komt. Inna yanda patu diswiki Walter Jackson en Skip Scarborough.

Don't ask my neighbors, come to me. Delicate Skip Scarborough-compositie. Een grote moneymaker voor de componist. Uitgevoerd door Wanda, Sheila en Jeanette Hutchinson. Ofwel The Emotions, begeleid door Earth, Wind and Fire. Clarence Skip Scarborough, een groot muzikaal talent. 4 jaar terug overleed hij, 58 jaar oud, aan kanker. Scarborough was de man achter de schermen. Als producer, songwriter, arrangeur en keyboardist werkte hij met onder andere Patti LaBelle, Confunction, Edwin Hawkins, Donald Byrd en Love, Togetherness en Devotion.

Uit 1976, oh Suriname, wat een mooie tijd was het toen. SRS, ABC, Apinti, Rapartak, P, Potmi, alle den pokodis bij Monjo Atap Radio. Love Ballad in de uitvoering van LTD met Jeffrey Osborne Jr. als gedreven leadzanger. Skip Scarborough schreef Love Ballad naar verluid in 20 minuten op Bermuda, waar hij als muzikaal leider de groep Creative Source rugdekking gaf. En met dit nummer begon in feite de carrière van LTD. In eerste instantie wist niemand zich goed raad met de song, maar bewerkt door Scarborough zelf en geproduceerd door Larry en Fonsi Marcel, belandde het in één vloeiende beweging op de eerste plaats van de Rhythm and Blues charts en was het bijna dagelijks te horen op de radio Yanda.

Een van de meest kenmerkende basslines in de Amerikaanse zwarte muziek, überhaupt in de muziek. Zo uit het blote hoofd door Anthony Jackson, maar daar wil ik even afwezen. Ik ga nog even kijken wie dat precies geweest is. Lovely Day, Bill Withers. De Withers zelf geschreven. In nauwe samenwerking met Skip Scarborough.

Bokufu de mooi jari, de jari die Suriname ben kon free. The Emotions, Walk in the Line, geschreven door Earth, Wind and Fire leider Maurice White en Skip Scarborough. Geproduceerd door White. Het is een track van The Emotions LP Sunbeam uit 1978. In Nayanda DC weet je granina Skip Scarborough, componist en tekstschrijver van verzorgde composities die Premier League materiaal afleverde voor uiteenlopende zangers, zangeressen en groepen als, om slechts een handjevol te noemen, Earth, Wind and Fire, Emotions, Anita Baker, LTD, Nancy Wilson, Bill Withers en Phyllis Hyman.

Phyllis Hyman, uitzonderlijk getalenteerde zangeres uit Philadelphia, die helaas ook niet meer bij en onder ons is, met het speciaal voor haar door Skip Scarborough geschreven No One Can Love You More. Midden jaren 70 van de vorige eeuw diende deze in alle opzichten prachtige zangeres zich nadrukkelijk aan. Hyman, geboren op 6 juli 1949 in Philadelphia, maakte indruk met een fenomenale behandeling van haar materiaal en haar onberispelijke timing. Haar doorbraak staat op naam van drummer-producer Norman Connors, die haar als zangeres contracteerde voor zijn album You Are My Starship.

Be careful how you treat my love, Phyllis Hyman. Geproduceerd door Skip Scarborough en haar toenmalige echtgenoot en manager Larry Alexander. Phyllis Hyman, een performer met enorme potenties. Een ster die niet lang mocht schitteren. Toen ze zelf songs ging schrijven en daarbij in zichzelf en in haar eigen geest begon te graven, kwamen volgens haar toenmalige manager Glenda Garcia daarbij demonen vrij die ze niet kon beheersen. Het is een psychologisch verhaal wat we maar moeten aannemen. Op 30 juni 1995, een paar uur voor een optreden in het Apollo Theater in New York, sloeg Phyllis Hyman, 45 jaar nog maar, de hand aan zichzelf.

I don't want to lose you. One tekst. De potties dong, fi dinky. Tekst, Linda Creed. Muziek, Tom Bell. Het was in die midscheepsjaren van de jaren 70 een grote hit voor de Spinners. Phyllis Hyman die zong het in 1977, althans toen kwam het uit. En zij had er Yanda ook een mooie hit mee. Dies na Yanda, à la sonde, eervoor kom je twaalf voor naar Mart Radio Kulturu, nanga prefuru.

Baby, I Love Your Way, Peter Frampton. Een compositie waarmee die in 1975 Janda een mooie score haalde. Hier in de verzorgde uitvoering van Walter Jackson. Jackson was met zijn warme bariton een van de laatste der Mohikanen. Een van de allerlaatste grote crooners die als grote voorbeelden iconen als Nat King Cole en Billy Daniels had. Op zijn 17e gehandicapt geraakt door polio, liet Jackson zich door krukken nog rolstoel weerhouden om

I've never been to me, Walter Jackson, I'm amazing, you know. Helaas werd op 20 juni 1983 een hersenbloeding hem fataal. Zo, daar wordt Tapayanda Patu die zwikindanga. I want to come back as a song voor Masra Walter Jackson. Harold Beervliet signing off. Womiti.

0: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie Maart.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Uit het chassisnummer blijkt dat de uitgebrande auto die dit weekend in Suriname werd gevonden van de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leisner is. Hij raakte vorige week vermist en zijn laatste spoor leidde naar het district Saramaka, waar hij een overleg had. In een moeras daar werd de auto gevonden. Van Leisner ontbreekt ieder spoor en de politie denkt dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Er zijn 4 verdachten waarvan er 3 zijn opgepakt. 1 is voortvluchtig. Leisner is onder andere bekend van de films Fashion Chicks en Heksen bestaan niet. Zeker 18 mensen zijn in Guinea omgekomen nadat een vuilnisbelt in de hoofdstad Conakry instortte. Ze raakten bedolven onder een grote hoeveelheid afval. De afgelopen dagen heeft het in het Afrikaanse land veel geregend. De autoriteiten hadden mensen al opgeroepen te evacueren vanwege instortingsgevaar. Vermoed wordt dat er nog meer slachtoffers zijn. Daar wordt naar gezocht. In Gaza zijn 2 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Een ervan is een jongetje van 4. 7 anderen raakten gewond bij de bombardementen, een paar minuten nadat er een evacuatiebevel was gegeven voor een gebied rond een woning. Kort daarna werd ook een locatie bij een vluchtelingenkamp aangevallen. Gisteren voerde Israël ook al een bombardement uit in Gaza. Daarbij zou een belangrijke commandant van Hamas zijn gedood. Bij de voetbalwedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord zijn 3 Cambuur-fans gewond geraakt nadat vanuit het uitvak vuurwerk werd gegooid. Na 12 minuten staakte scheidsrechter Makkelie de wedstrijd toen brandende fakkels op het veld en op een tribune met fans terecht kwamen. Keeper Ernst van Feyenoord kwam met de schrik vrij toen vuurwerk vlak bij hem terecht kwam. De slachtoffers werden behandeld door de EHBO en de wedstrijd is na ruim een half uur hervat. En dan nog het weer. Het wordt vanavond overal droog en het klaart op bij weinig wind. Vannacht is het ook droog, alleen in het noordwesten kan een enkel buitje vallen. De temperatuur daalt dan naar 4 tot 13 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Mart. Vanuit het hart, een status apart. Marktleider in reclame, promotie en strategische communicatie.
3: Mart. Radio voor, door en met u.
4: Yanda, een uur muzieknostalgie. Van cadanse, calypso, caseco, latin, rhythm and blues tot paranda en nog veel meer. Yanda, het programma van Harold Biervliet. Elke zondag bij Mart Radio. Yanda.

The Long and Winding Road, New Birth. Eind jaren 70 Janda, een relatief populaire band, door de oude vos en muzieklegende Harvey Fuqua als het ware uitgevonden, in ieder geval samengesteld. En daarvoor deed hij drie aparte groepen in zijn grote blender en het eindresultaat was New Birth, dat in de jaren 70 een aardig aantal hits wist te scoren. The Long and Winding Road draaide ik op verzoek. Les pecori nala sedis na yanda bagadje na mart radio kulturu na prefuru en yanda wantak yanda zee. Het gebied aan de andere kant van de oceaan waar de muziek die ik voor u draai vandaan komt.

Bobby Patterson, I'm in the wrong. Yanda bekend door zijn grote hit She Don't Have to See You to See Through You. En ik kreeg nogal wat aanvragen. Coca de Manfa, Big Windka, de Yanda. Speciale verzoekjes. En ik probeer ze allemaal te draaien als het kan. 3 stuks in elke volgende Yanda. En mine karning, maar wie per se met naam en toenaam genoemd wil worden, die moet dat even laten weten.

Once in a while, Spencer Wiggins, deep soul zanger die eind jaren 60, begin 70 bij Gold Wax onder contract stond samen met de grote James Carr. En the man paid his dues in gospelgroepen en hosselend in het Chitlin Circuit. Vervolgens kwam hij bij Gold Wax van Quinton Clunch met toch de nodige hits Yanda zoals Once in a While en Old Friend, You Ask Me If I Miss Her. Maar helaas is hij daar financieel allemaal niet veel wijzer van geworden. Bum, bum.

Lover's Question. Brooke Benton die schreef het en Clyde McFetter die zong het en had er Janda een grote hit mee. En als je Clyde McFetter in één zin zou moeten typeren, dan kom je toch tot de vaststelling: dit was een zanger die zich met zijn hele ziel en zaligheid probeerde los te zingen van zijn gospel roots en die heel graag in de gunst wilde komen van het grote publiek, het grote, witte, koopkrachtige publiek Janda. Een beetje een tragische artiest was het ook, die de pech had het in die dagen te moeten opnemen tegen kanonnen als Nat King Cole, Johnny Mathis en Brooke Benton, die datzelfde grote publiek als het ware moeiteloos wel

Lover Please, Clyde McFetter en dat na Biggie Mang in Nayanda Patu Diswiki. Clyde, een van de 6 kinderen van dominee George en mevrouw Beulah McFetter, die zijn carrière begon bij Billy Ward en his Dominoes.

Am I black enough for you, baby? Have mercy, mercy, baby. Billy Ward en his Dominoes met tenor Clyde McVetter op de voorplecht. McVetter begon op 17-jarige leeftijd als voorzanger bij de groep. De Dominoes die werden gedrild en geleid door oprichter en manager, pianist Billy Ward. De overige leden waren Charlie White, tweede tenor, William Joseph Lamont, bariton en Bill Brown, de bas.

0: 60 Minute Man is de titel. Billy Ward en his Dominoes uit 1951. En nu eens niet met Clyde McFetter als leadzanger, maar met bas Bill Brown die de honneurs voor zijn rekening nam. Het nummer stond 14 weken op de eerste plaats van de Rhythm and Blues hitlijsten en meer dan een half jaar op de hitparade. Ward en Ralph Bass, de baas van King Federal, het platenlabel waar de Dominoes onder contract stonden, die waren er helemaal niet vies voor het succes van 60 Minute Man tot en met uit te melken. Het bijna ongegeneerde vervolg op het grote succesnummer was Can't Do 60 No More.
1: Look who's coming down the street.
2: It's the 60 Minute Man.
1: Doesn't he look bad?

0: Pianist en muzikaal leider Billy Ward die leidde zijn domino's met strakke hand en legde de groep een hoge morele standaard op. Drinken, rokken jagen, maar bovenal drugsgebruik. Het waren vergrijpen waarop gevoelige straffen stonden. Drugsgebruik was sowieso een reden voor ontslag op staande voet.
1: Darling, you're gone and left. Now, all I have left are memories. Memories like...

These foolish things remind me of you. Clyde McFetter, de man op de bok bij Billy Ward en his Dominoes, was de zoon van een baptiste dominee. Hij werd op 15 november 1932 geboren in Durham, North Carolina. Zijn zangopleiding kreeg hij, hoe kan het ook anders, als koorknaap in de kerk van zijn vader.

Pushin' Papa, Am I, Billy Ward en His Dominoes. In 1952 werd McVetter door Ward ontslagen. Billy Ward vond zijn voorzanger namelijk te zelfbewust worden en te vrijpostig. Maar geen nood voor McVetter, want er werd al enige tijd hard aan hem getrokken om zich aan te sluiten bij de toen pas opgerichte groep The Drifters.

De Drifters in de oerbezetting, aangevoerd door Clyde McFetter. Money Honey uit oktober 1953. Het was de allereerste nummer 1 hit voor de groep. Met de Drifters behaalde McFetter tot 1954, dat was het jaar dat hij in dienst moest, de nodige successen. En zo had de groep in datzelfde jaar een aardige rhythm and blues hit met Honey Love.

0: love I need.
1: Oh, yes.
0: Honey love I need.
1: Oh, baby.
0: Honey love I need.
2: Get it, boy.
0: Honey love I need. Your honey love.
3: En dat was de titel Honey Love, The Drifters, met Clyde McFetter als leadzanger. Nog toen hij bij de Drifters zat, maakte de ambitieuze McFetter, die de grootste crossoverzanger aller tijden wilde worden, soloplaten. Met Treasure of Love leek de oversteek van het African American, het zwarte, naar het grote witte koperspubliek hem wonderwel te lukken.

En Clyde McFetter's streven was er nu uitsluitend single-mindedly, kun je zeggen, opgericht. Zo aantrekkelijk mogelijk te klinken voor mainstream America of mainstream Janda. Alles wat zou kunnen herinneren aan zijn wortels in de baptistengemeente van Durham, North Carolina, werd zorgvuldig weggepoetst of weggeproduceerd. En jawel, de weg naar de pophitlijsten lag open. In 1957 reikte hij heel hoog op de popcharts met Without Love, There's Nothing.

En toch, paradoxaal genoeg, kerkser dan met Without Love, had Clyde McVetter in geen jaren geklonken. Hij had de pech, zoals gezegd, dat er in die tijd meer zwarte zangers, maar ook zangeressen, met meer of minder succes het grote, koopkrachtige witte publiek Yanda voor zich probeerde te winnen. Nat King Cole, Brooke Benton en Johnny Mathis, om er slechts een paar te noemen, die zaten stevig in het zadel als crooners, van wie het zoetgevoisde geluid even goed viel in de ghetto's als in de middle-class voorsteden. Zo zong bijvoorbeeld Johnny Mathis in die tijd met nummers als Misty, Chances Are, The Twelfth of Never en Small World in de ogen van dat grote crossover publiek rondjes om Clyde McVetter.

Mooi boefdada Johnny Mathis met Small World. Ook in dat opzicht versloeg hij Clyde McFetter. En die kampte bovendien ook nog met het immense probleem dat zijn platen steeds minder aftrek vonden. En dat een jonge generatie soulzangers aan de poorten stond te rammelen. De teleurstelling dat het hem niet gelukt was de grootste crossoverzanger van zijn generatie te worden. Privéproblemen en een zwakke gezondheid die werden McFetter uiteindelijk helaas fataal. Op 13 juni 1972 stierf hij op 40-jarige leeftijd. Zo, da ayanda patu di so tapu di swiki nanga tata fu masra Clyde McFetter. Harold Beerfleet signing off.

0: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie Maart.
1: Dit is Mart, het Surinaams multiculturele communicatie Amsterdamse radio- en televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Bij de wedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord zijn 5 Cambuur-fans gewond geraakt door vuurwerk. Ze liepen oogletsel, brandwonden en gehoorschade op. Dat vuurwerk werd door Feyenoord-fans afgestoken, waarop de scheidsrechter het duel ruim een half uur stillegde. Na overleg met de veiligheidsdriehoek werd besloten het spel te hervatten. Feyenoord-directeur Eenhoorn noemt het waardeloos en hoopt dat de daders zich schamen. En de supportersvereniging van Feyenoord vindt het volstrekt onacceptabel wat er gebeurd is. In Bergen-op-Zoom heeft de politie een werkend drugslaboratorium gevonden waar meerdere soorten synthetische drugs werden gemaakt. Agenten deden ook een inval in een pand in Tolen waar de drugs zouden worden opgeslagen. Er zijn 2 arrestaties verricht, een 32-jarige man uit Tolen en een 30-jarige man uit Hilversum. Het drugslab zal door een gespecialiseerd team worden ontmanteld. Uit het chassisnummer blijkt dat de uitgebrande auto die dit weekend in Suriname werd gevonden van de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leisner is. Hij raakte vorige week vermist en zijn laatste spoor leidde naar het district Saramaka waar hij een overleg had. In een moeras daar werd de auto gevonden. Van Leisner ontbreekt ieder spoor en de politie denkt dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Er zijn 4 verdachten waarvan er 3 zijn opgepakt. 1 is voortvluchtig. Leisner is onder andere bekend van de films Fashion Chicks en Heksen bestaan niet. Zeker 18 mensen zijn in Guinea omgekomen nadat een vuilnisbelt in de hoofdstad Conakry instortte. Ze raakten bedolven onder een grote hoeveelheid afval. De afgelopen dagen heeft het in het Afrikaanse land veel geregend. De autoriteiten hadden mensen al opgeroepen te evacueren vanwege instortingsgevaar. Vermoed wordt dat er nog meer slachtoffers zijn. Daar wordt naar gezocht. En dan nog het weer. Het wordt vanavond overal droog en het klaart op, bij weinig wind. Vannacht is het ook droog, alleen in het noordwesten kan een enkel buitje vallen. De temperatuur daalt dan naar 4 tot 13 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
3: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg. En dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers. Een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers. Surinaams exotisch restaurant. Tweede Oosterparkstraat 2. Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers. Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
4: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie Mart.
5: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
6: kunst en cultuur,
5: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: The voice you hear is your guide as you listen to this recording.
1: Ladies and gentlemen, I'd like to welcome y'all to...
2: This is what makes time travel possible.
3: Do you know what this means?
2: We're sending you back to the future.
4: Het is zondag 23 augustus. Het is 9 uur geweest. Dames en heren, van harte goedenavond. Nederland, van harte goedenavond. En natuurlijk ook daarbuiten. Dit is live vanuit Amsterdam op de 107.9 FM. Radiomaart.nl voor de digitale liefhebbers. Wherever you are, good evening and welcome. Stay with me till in the midnight hours. Dit is Love Songs and Candlelight. Samen maken wij dat zeer gezellig, zeer aangenaam. En 100% romantiek tot aan de klok van 12 uur vannacht. Directie en personeel van Radio Maart. Ziekenhuis, personeel, brandweerlieden, politieambtenaren. Ook van harte goedenavond en welkom in een nieuwe aflevering van Love Songs and Candlelight. De ingrediënten, oftewel de programmering tot aan de klok van 12 uur. Heerlijke muziek. R&B ballad soul en deep cover soul. I'm gonna be your soulmate. Keep listening every Sunday night. Onze adverteerders, ook van harte goedenavond. En welkom in de nieuwe aflevering van Love Songs and Candlelight. We gonna do it nice and slow.

Just Cry to Me. Is natuurlijk niet de bedoeling dat wij vanavond gaan huilen. De bedoeling is dus wel dat we met z'n allen gaan genieten van een nieuwe aflevering van Love Songs en Candlelight. Het weer voor de komende dagen en vannacht. Vanavond is het overal droog en klart het steeds verder dan op. Vanavond is het vrij helder met flink wat gaat afkoelen. Morgen is het in Nederland tussen de 21 en 23 graden. We gaan natuurlijk de zomertemperaturen weer dan tegenaan. Dat is één ding, mijn belofte tot aan de klok van 12 uur vannacht. Het wordt weer zoals zondagavond, elke zondagavond, 100% romantiek. Oh, ladies. All the beautiful ladies and the real gentlemen. Just stay with me. De naam is overigens Benito.

Never give up. Sam, de motivator. Als het aan mij ligt, dan motiveer ik natuurlijk ook iedereen op deze prachtige mooie zondagavond met een zeer aangename temperatuur daar buiten. Voor degenen die net hebben ingeschakeld, u luistert naar Radio Maat live vanuit Amsterdam Zuidoost elke zondagavond. En mijn belofte, dat blijft natuurlijk ook staan, want de zondagavond wordt nooit meer zoals voorheen. Om jullie te gaan verwennen elke zondagavond op deze o zo populaire frequentie, 107.9 FM, en voor de digitale liefhebbers radiomaat.nl. Oftewel, de wereldwijde winkel kunt u natuurlijk via internet gaan luisteren naar Love Songs en Candlelight. Wat doen we nou allemaal vanavond? Heb je namelijk een topic? Heb je namelijk een interessant, romantisch onderwerp? Wees niet verlegen. Geef een belletje naar 020-47-14291. Hoewel velen van onze landgenoten nogal verlegen zijn om te gaan praten over romantiek, dat live op de radio. En zal het misschien dan aan mij liggen of verbeeld ik dat mezelf? Geen flauw idee. En dat laat ik dus allemaal aan jou over, aan jullie over. Ik zal niet mijn mening gaan uiten, want dat is natuurlijk niet belangrijk. De mening van jullie, dat zijn allemaal dan ook belangrijk. Ben je nog steeds geen lid van dit radiostation? De enige echte binnen het Koninkrijk der Nederlanden. En wij doen het 7 avonden per week, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar. Doen we dat allemaal voor jullie allemaal. Radio Maart, objectief, kwalitatief en informatief. Alle discussies, alle onderwerpen komen namelijk hier aan bod. Dus als je nou denkt vanavond mee te kunnen discussiëren, dat kan allemaal. Wees niet verlegen en schroom jezelf ook niet om even dan te bellen. In de zin van, Benito, ik heb nou een onderwerp in jouw programma. Zou dat mogen, zou dat ook kunnen? Nou, dat mag natuurlijk ook allemaal. Altijd dus van mij. En net wat ik ook dan zei van, er zijn mensen die nogal verlegen zijn. En waarom zij eigenlijk verlegen zijn, dat zou je dus totaal niet weten. Het is inmiddels 6 minuutjes voor de klok van 9:30. Rond de klok van 10. En dan ga ik heel even eruit voor het journaal. En natuurlijk de commercials, oftewel de boodschapjes. Maar vooral blijf aan de klok van 12:00 met prachtige mooie ballads. En heerlijke deep cover soul. Wat ik vanavond jullie allemaal te bieden heb.

don't have to say you love me. Or maybe you don't have to say you believe me. Destijds uitgebracht door Justice Springfield. En deze tijd, als je denkt, ik ben verslagen, is de nederlaag namelijk een feit. Als je denkt, ik zal niet verzagen, win je op den duur de strijd. Als je denkt, ik kan het niet meer halen, is de tegenslag op til. Want het overslaan der schalen hangt voornamelijk af van wil. Moedeloos gaan ten onder, door hun twijfel of door hun vrees. Vechters winnen, door een wonder, telkens weer de zwaarste race. Denk, ik kan het, en daar gaat het om. Iedereen vindt bij welskracht baat en in zijn zaken wint de daad. Het van het nutteloos gepraat. Als je jammert, ik ben zwakker dan mijn concurrent. Blijf je levenslang de stakker die je ongetwijfeld al bent. Niet de Goliaths en de rijken tellen in de kamp voor zes. Maar de fermen die niet wijken hebben vroeg of laat succes. It's gonna be a wonderful night tonight. En samen maken wij een prachtige mooie avond hiervan. In Love Songs and Candlelight. What a wonderful night.

en 1975 uitgebracht door Rod Stewart, Sailing. En dat was een grote hit destijds in de Billboard Top 100 in de Verenigde Staten. Met het prachtig mooie ballad I'm in Sailing. Inmiddels meer dan 30 jaar geleden dan in een andere uitvoering uitgebracht. In een compleet nieuw jasje gestopt. Er is van de week een jarige geweest. Ik heb deze, een hele lieve en intelligente dame heb ik leren kennen. En ze is van de week jarig geweest. En op dit moment zie ik dan enkele dames online. Ik ga niet verder, oftewel in details treden. We houden het netjes en beleefd. Zelf is zij ook een fatsoenlijke en een nette dame. En een zorgzame moeder. En dat is ongetwijfeld wat ik van haar kan zeggen. En dat meen ik uit het grond van mijn hart. En we hadden van de week nogal een telefonisch, ik zal het maar zeggen, een telefonisch conversatie. Heb ik dus beloofd een prachtig mooi nummer voor haar af te draaien. Want ze is dus jarig geweest. En dit is speciaal voor Amy. What's a woman there?

nothing gonna change my love for you. Niets en niemand zal mijn liefde ooit voor jou doen veranderen. Het zal altijd dan ook zo blijven. Want stel je een prachtige, zeldzame diamant voor. Hij bedelt niet om aandacht, hij schittert gewoon. Mensen worden aangetrokken door de schoonheid en waarde. Je moet jezelf in datzelfde licht dan laten zien. Als je eigen waarde herkent, voel je niet langer de behoefte om te bedelen om liefde. Want één ding wil ik dus wel meegeven aan jullie allemaal. Als je tijd spendeert om vlinders te vangen, vliegen ze weg. Maar als je tijd spendeert van het maken van een mooie tuin, komen de vlinders weg.

Dan vanzelf terug. Unbreak My Heart. Het is toch een tijd geleden en deze jonge dame kennen we allemaal. Ze schijnt failliet te zijn te gaan in de Verenigde Staten. Inmiddels gekofferd. Oftewel in een compleet nieuw kostuum gestoken. Unbreak My Heart.

Man Break My Heart in 1996, uitgebracht door Tony Braxton, die inmiddels door de Amerikaanse rechtbank failliet is verklaard. Hoe zal het toch vergaan met deze Amerikaanse diva? We gaan richting de klok van 10 uur. Ben ik dan na de klok van 10 uur weer live in de woonkamer. Maar zometeen het journaal en natuurlijk de boodschapjes, oftewel de commercials. On Break My Heart krijg ik dus wel een verzoekje dan tussendoor van Benito. Kan je mij meenemen in de tropische stemming vanavond? Want binnen de woonkamer hier bij mij thuis is het nogal koud. Hoe kan het ook? Hoe kan het nou? Ik geloof totaal dus niet. Een jonge dame in kwestie van Benito, bij mij is het nogal koud en frisjes in de woonkamer. Nou, dan gooi je natuurlijk de verwarming aan of je steekt een kaarsje dan wel aan. Kan je meenemen, kan je mij meenemen naar wat tropische klanken? Ik moet haar dus meenemen naar wat tropische klanken. Nou, we kunnen natuurlijk wel samen gaan naar een prachtig mooi tropisch eiland. Geen mobiele telefoon, helemaal niets. We zijn niet te bereiken en we kunnen natuurlijk ook niet gestoord worden.

Dit is Tennessee Whiskey. Zometeen dan ben ik weer live in de woonkamer. Geniet van deze tropische klanken hier bij Radio Markt.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur Andrei Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd, meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Komus Hakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. En dan nog het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. Temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt jij zo?
5: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeke en Rek.
6: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
9: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat, is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Donderdag tussen 10 en 12 is het nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in de nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, die afbrandde tijdens nieuwjaarsnacht, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie in het skioord, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van doodslag, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur Andrei Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. Het weer, het is vannacht vrij helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie tijdens nieuwjaarsnacht, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak hadden gegooid. Het gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een drugslab werd gevonden. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in de nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
3: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel, elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
5: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Piratitas.